0: aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dniepropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon komt erbij, kan het nog 12 of 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Een kind met een blinde darmontsteking kan ook met antibiotica worden behandeld. Volgens onderzoekers van het Amsterdam UMC is een operatie lang niet altijd nodig. Nu is dat nog standaard, maar 7 op de 10 kinderen zijn na een infuus met antibiotica ook van hun klachten af. Volwassenen hebben die keuze al langer. Nederland wil best meer doen om de Straat van Hormuz te beschermen, maar eerst wordt bekeken wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jezelgus na een videocall met haar Europese collega's. Ze denkt onder meer aan het steunen van duikers en een

0: van Weer Online. Het is wisselvallig en fris bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Als het droog is en de zon erbij komt, dan kan het nog 12 tot 13 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. De politie heeft vorig jaar meer geweld gebruikt dan in 2024. Maar het aantal inzetten steeg ook, blijkt uit cijfers. Er werd vaker lichamelijk geweld gebruikt, ook omdat agenten zelf vaker en met heftiger geweld te maken kregen. Er moesten vaker honden, stroomstootwapens en spuugmaskers worden ingezet. Premier Jetten noemde het geweld gisteravond tijdens een AZC-protest in Loosdrecht onacceptabel. Hij wil uitgezocht hebben wie de protesten van de laatste tijd organiseert. Gisteravond werd met vuurwerk en fakkels gegooid en ontstond brand. De daders moeten wat Jetten betreft een hoge straf krijgen als waarschuwing. Ondanks de oorlog met Amerika heeft Iran nog altijd flink wat wapens over, meldt de New York Times op basis van ingewijden. Het zou nog beschikken over 70% van zijn mobiele lanceerinstallaties en rakettenvoorraad. President Trump zei eerder dat het Iraanse leger helemaal verpletterd was. En na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn gisteren in Oekraïne zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky noemt de aanvallen cynisch, maar meldt op zijn beurt ook dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En dan het weer van Weer Online. Af en toe vallen er buien. Die worden overdag feller met soms veel regen, hagel, onweer en een stevige wind. Tijdens droge momenten is er ook ruimte voor de zon en dan wordt het 12 tot 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Met Baby Comeback. Ik weet niet wat ik meemaak, joh. Want normaal ben ik als eerste hier binnen. Maar je bent ook hartstikke vroeg, San. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Ik ben uit bed gevallen.
0: Dit is het. De Koen en San Show gaat beginnen. Nieuws van 6. Hier is Mart Grol.
2: Goedemorgen. Grimmig protest. Opnieuw is een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in het Noord-Hollandse Loosdrecht uit de hand gelopen. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand waar nu asielzoekers wonen. Er brak ook kort brand uit. Deze man, die de NOS sprak, zag het allemaal gebeuren en heeft een dubbel gevoel.
3: Dit vind ik niet leuk, als je dat bedoelt. Het gedoe.
4: Zouden die mensen binnen dat vinden?
3: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelijden mee heb, dat weet ik niet.
2: Agenten werden bekogeld met vuurwerk, ook werd de brandweer tegengehouden. Meerdere mensen zouden zijn opgepakt. De politie gebruikt steeds vaker geweld bij arrestaties of demonstraties. Vorig jaar 25.000 keer, dat is een paar duizend keer meer dan het jaar ervoor. Komt volgens de politie ook doordat agenten meer in actie moeten komen. Ze gebruiken vaker een politiehond, wapenstok of stroomstootwapen. De politie zegt dat alleen geweld wordt gebruikt als dat nodig is. Miljoenen mensen in ons land hebben hun pensioenpotje de laatste maanden kleiner zien worden. Komt door de onrust op de beurs, door de Midden-Oostenoorlog en ook een lagere rente. Grote pensioenfondsen zijn overgestapt naar een nieuw pensioenstelsel, waardoor pensioenen sneller op en neer gaan met de economie. Wie binnenkort al met pensioen gaat, hoeft zich volgens de fondsen geen zorgen te maken, want die hebben geld achter de hand om te voorkomen dat uitkeringen omlaag gaan. En geen grote verrassingen bij de eerste halffinale van het Songfestival. Zo zijn favorieten Finland en Griekenland door naar de finale. Ook onze zuidenburen België en Israël. Een omstreden deelname natuurlijk vanwege de Gaza-oorlog. Ons land doet daarom niet mee. En er was in de zaal gejuich en boegeroep te horen. Laatste iemand op de socials die het in de zaal heeft gefilmd. Op tv was het allemaal wat lastiger te horen. Morgen is de tweede halve finale.
0: Maar nou zeg jij geen grote verrassingen. Maar dan kijk ik even naar jou, Sander.
2: Misschien België,
0: maar,
2: ja.
0: Ja, België was toch wel verrassend door.
1: Ja, waar Nederland het laatste jaar, net zoals Zweden bijvoorbeeld, echt heel vaak heel goed doet. Hè. We halen altijd wel de finale. Dan ook nog wel een zeer respectabele klassering. Is België gewoon daarin elke keer gewoon niet goed? Vorig jaar nog Red Sebastian, ongeveer allerlaatste geworden. Dus, en nu waren de boekmakers toch ook wel weer duidelijk dat België zou sneuvelen. Maar zie daar, het wonder van Brussel.
0: Ik vind het wel leuk, want dan doen wij niet mee. Maar dan kunnen we in ieder geval zaterdag in die finale voor België zijn.
1: Nee, moeten we niet doen.
0: Nee, waarom niet?
1: Nee, want kijk, Songfestival is heel politiek natuurlijk.

0: en buien vandaag met de kans op hagel, onweer en windstoten ook. 10 tot 13 graden.
1: Wat zeg jij nou allemaal, Mart?
0: Ja, het is onze stuimige dag, jongens. Fris in ons stuimig.
2: Koen, jij wist het wel. Je hebt je Martsmeestrui aan.
1: Nou, zeker. Nou, maar echt waar. Ik stond vanmorgen op. Ik heb het ook koud gehad vannacht.
2: Hoe kan dat?
1: De verwarming staat gewoon weer aan. Ja, ik had mijn zomerdek met je erop. Maar het was gewoon koud.
2: Ja, maar jij hebt altijd je raam wagenwijd open, heb ik begrepen.
1: Klopt, maar...
2: Maar jij ligt in Adams kostuum. Maar, ja, dus. Gewoon in zijn bloot snikkel, die man.
0: Oh ja.
2: Ja, ja, ja,
0: wie niet, toch? Jij niet?
2: Ik heb een boksertje aan.
0: Oh ja.
1: Nee,
0: ja.
1: Sorry, je bent niet goed geïnformeerd.
2: Nee?
1: Ik heb ook gewoon een bokser aan.
2: Dus elke keer dat wij met de zomer voorbij samen sliepen, heb je speciaal voor mij dat niet gedaan.
1: Ja, daar had ik ook mijn box aan.
2: Nee.
1: Wat voor een bui ben jij vandaag? Wat is dit?
2: Bij de weekend.
1: Nou, dus wij, ja, morgen hemelvaart natuurlijk.
2: Ja, morgen gaan we varen.
1: Het is een woensdag die aanvoelt als een vrijdag, eerlijk.
2: Ja. Wij bellen zo meteen met die oud-voetballer Rafael van de Hemelvaart.
1: Ja. Dan zijn er twee vertragingen op de weg.

0: Koningsdagochtend, 13 mei. Het is de dag voor Hemelvaartsdag. Dus voor heel veel mensen voelt het toch een beetje aan als bijna weekend.
1: Ja, daar morgen zijn we sowieso veel vrij. Ja. Morgen is een officiële vrijdag. Ja. En dan is het toch wel een beetje gebruik dat de vrijdag, in ieder geval qua scholen, ambtenaren en dat soort dingen, vrijdag eraan vastgeplakt wordt.
0: Officieel natuurlijk niet. Dus heel veel bedrijven zullen misschien dan toch open zijn. Maar heel veel mensen zullen het er ook even van nemen, denk ik.
1: Nou ja, en morgen Hemelvaart. En wij hebben één toch wel enigszins religieus iemand in ons midden. Koen Zwijnenberg.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Hallo, nee, moet je iets stichtelijker. Hallo.
0: Goedemorgen.
1: Hallo. Vader.
0: Ja, omdat mijn vader priester is, wou je zeggen.
1: Nou ja, je bent het meest daarmee grootgebracht, toch?
0: Ja, maar ik weet wat je nu gaat vragen.
1: De vraag is, wat vieren wij met Hemelvaart?
0: Ja, dan gaat Jezus gaat hemelen, toch?
1: Gaat hij dan pas hemelen?
0: Nee, gaat hij. Ja, uitstorting van de Heilige Geest, toch? En dat iedereen. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ik aan je lippen, Mart. Uitstorting
2: van de Heilige. Ik heb ook vooraan in de kerk gezeten jarenlang. Volgens mij was het de uitstorting van de Heilige Geest.
0: Ja, ben jij katholiek?
2: Ja, katholiek. Of tot moment ook misdienaar geweest en zo.
0: Oh,
2: ja, op een gegeven moment wel gebroken. Want ik heb een vriend en ik ben niet heel welkom, denk ik, in die kerk.

0: Maar
1: vind ik, altijd, ja. vind ik zo stom.
2: Ja, vind ik ook stom.
1: God heeft jou toch geschapen, Mart.
2: Ja, dat schijnt.
1: En dan kan je wel een boek van 2000 jaar oud gewoon constant... Maar dat boek is ouder en God gaat met de tijd mee, denk ik dan altijd maar.
2: Ja, ja, ik zou ook zeggen, God is liefde, hè. Maar ja.
1: Liefde is God, God is liefde, ja.
3: Op Hemelvaartsdag wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel.
2: Oh ja.
3: 39 dagen na zijn opstanding uit de dood.
1: Oh ja. En heeft hij dan die 39 dagen nog gedaan?
3: Ja, dat moet je even aan Mart vragen.
1: Mart, wat heeft hij die 39 dagen nog gedaan?
2: Ik denk dat hij het erg gezellig heeft geweest gehad met waterbrood en een paar vissen.
1: Hij is uitgedeeld. Naar de Irish pub gegaan natuurlijk.
2: Misschien ja.
1: Goede Guinness gedronken.
2: Pinksteren, dan is de Heilige Geest. Die wordt uitgestort over iedereen. Dat is een beetje later.
1: En wanneer is het? Als woensdag?
2: Dat is voor carnaval, hè?
3: Oh ja.
2: Woensdag naar carnaval.
1: Morgen?
2: Voor de begin van de 40 dagen tijd.
1: Dat is, net hoor ik 39 dagen.
2: Totaal zijn het er 40, toch?
3: Ja, zeker.
2: Ja.
1: En donderdag was woensdag.
3: Jij zaait hier verwarring. Ik denk dat de meeste mensen ook gewoon blij zijn dat het vrijdag is.
1: Dat daar hebben we geen idee. We gaan vanavond massaal de Passion Hemelvaart kijken. En daar doen we het natuurlijk mee. Ja.
3: Nou, we hebben weer een hoop te doen natuurlijk deze show vandaag. Ik heb heel veel zin om... We gaan Paul de Leeuw even bellen vandaag. Paul de Leeuw heeft ook gisteren voor de televisie gezeten. Samen met Cornald Maas.
1: Ja.
3: Overigens, Cornald Maas mag ik dan nog even zeggen. Ik moest zo lachen. We hadden Cornald Maas gisteren in de show. En het ging natuurlijk over het Songfestival. Gisteren de eerste halve finale. Hij zei, ja, ik ben nou allemaal talkshows gevraagd. En ik ga geen voorbeschouwing doen, helemaal niks. Ik denk, nou, dat is ook wel eens een keer verfrissend. Maar hij zat gisteravond gewoon bij Eva.
1: Ja. Ja, dat is Cornald.
3: Ja, dat is Cornald. Ja. Ja, precies. Maar hij heeft gisteren de eerste halve finale gekeken samen met Paul de Leeuw. En die hoor je later in deze show. Natuurlijk ook altijd leuk, vriend van de show.

0: Mr. Big. Wild World bij Joe, waar je de allerbeste hits hoort uit de jaren 70, de jaren 80. En natuurlijk ook de jaren 90. En dat niet alleen, want hij zit er weer klaar voor. Even om de woensdag te beginnen, is hier de spreuk van Sander.
1: Deze spreuk is niet leuk.
2: Dat klopt.
1: Ja, toch? Ja, nee, ik zeg, het is altijd waarheid, Mart, deze mijn spreuk.
0: Ja, heerlijk. Dankjewel. Ik vind het wel

0: Pandemonium. Daddy Cool in de Koen en Sander Show. Het is bijna 7:30. Nieuws van deze woensdag krijg je van Bart Grol.
1: Goedemorgen, weer een grimmig protest tegen asielzoekers. En 2 uur in de bus voor 42 seconden topsport.
0: Hoor je over een paar minuten.
2: Hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
8: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
7: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
12: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
17: Zoveel money!
16: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
18: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
19: Dacht je shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
18: Nu bij Dirk, holies tussendoorrepen, 1,69. Dat is lekker.
19: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Daar heb je Huub. Van Hubo.
23: Hoi.
22: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
24: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt.
13: Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
14: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
17: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
23: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
24: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
25: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
26: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
0: En dan het weerbericht voor vandaag. Zon en buien. Er kunnen felle exemplaren tussen zitten. 10 tot 13 graden wordt het uiteindelijk vandaag. Ja, niet echt warm dus. Niet echt lekker. De komende dagen ook niet echt. Ja, we zullen het ermee moeten doen. 9 vertragingen op de weg. 2 daarvan vallen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Roelofarensveen door een ongeluk. 40 minuten. En de A4, daar is een ongeluk geweest. Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. 20 minuten. Dit is jou. 7:30 is de Koen en Sander Show voor de woensdag. Mart Gool met het nieuws.
1: Goedemorgen. Opnieuw is een anti-asielprotest in Loosdrecht bij Hilversum uit de hand gelopen. Demonstranten gooiden gisteravond fakkels en vuurwerk naar dat pand waar nu asielzoekers wonen. Er brak ook korte tijd brand uit. De brandweer werd ook tegengehouden. Agenten zijn bekogeld. Meerdere mensen zouden zijn opgepakt. Politici die spreken er echt schande van vanmorgen. Ook in Apeldoorn en Den Haag liepen AZC-protesten uit de hand.
27: Ik heb het idee bij Loosdrecht dat het allemaal gewoon richting het gooien is, dat het allemaal hele nette mensen zijn die niet van brandstichten houden.
1: Nou, de vraag is of ze uit het gooi komen.
28: Precies, ik denk dat er ook een hoop mensen van buiten afkomen, hoor.
27: Ja, lekker rellen in Loosdrecht.
1: Ja. Laatst was er iemand opgepakt, die kwam helemaal uit Ermelo, Gelderland. Dus die kwam die kant echt op om te rellen. Het zie je wel vaker nu, hè, bij AZC-demonstraties, dat er allerlei groepen, rechtsere groepen in Nederland, vanuit het hele land zichzelf groeperen om dus bij dat soort locaties protest te houden. Dan de dode man die is gevonden in een huis in het centrum van Amsterdam. Die man die lag daar mogelijk al een tijdje. Politie heeft de mensen in de buurt gevraagd om camerabeelden af te staan vanaf Koningsdag, schrijft de Telegraaf. De dochter van het slachtoffer die sloeg alarm. Ze kon al langere tijd geen contact krijgen met haar vader. Bij de voordeur van het pand zijn bloedvlekken te zien. En in de buurt denken mensen dat mogelijk de verkeerde persoon is aangesproken op wildplassen, dat het zo is misgegaan. Nou, de politie wil niet veel kwijt over de zaak en zegt dat het onderzoek bezig is en dat er mogelijk sprake is van een misdrijf.
28: Oeh. Het is bij jou in de buurt, hè?
27: Het is een straat achter mij, een heel klein straatje, bijna doodlopend. Dus ja, en Koningsdag is in Amsterdam, maar zeker waar ik woon, één groot feest, wat gezellig kan zijn. Alleen, ja, er is een chronisch tekort aan toiletten, dat kan ik onderschrijven. En dan gaan mensen natuurlijk drinken. En dan pissen ze echt, ja, ik zeg het maar gewoon, echt overal. Dus ik heb ook, toen ik thuis kwam, de plas onder mijn voordeur in het huis mogen opruimen.
28: Nee.
27: Ja, dat is goed.
28: Jeetje.
27: Ja, maar daar ben ik niet de enige. Ja, het is tranen mogelijk, ik moet zeggen, maar dat hoort er nou eenmaal bij.
28: Maar er worden niet door de gemeente dicties overal geplaatst of zo?
27: Ja, maar veel te weinig, joh. Veel te weinig. En heb je ook nog eens van die particulieren en die vragen dan €5... Voor een plasje, ja. En dan op een gegeven moment, als er één gaat, wil plassen, dan gaat iedereen. Ja, en dat is dan toch, ja, als het dicht bevolkt is, staan er overal voordeuren.
28: Ja.
27: En schuttingen. En daar wordt dan gewoon van leven.
28: Nou, maar goed, dit is een dode man die daar ligt.
27: Ja, nou, die zal dus hebben aangesproken dat er tegen misschien, als ik op deze theorie door mag gaan, ja, en die heeft dan de verkeerde getroffen, ja. Ja.
1: Politie onderzoekt het dus nog allemaal of het inderdaad de reden is geweest. Dat horen we waarschijnlijk dan later. Dan Purmerend, Noord-Holland. Een bijzondere hereniging daar. De baasjes van poes Gina hebben hun huisdier na 11 jaar teruggekregen. Ze dachten dat die kat dood was. Maar ineens stond Gina daar op straat. Voorbijgangers vonden die kat. Het dier was gechipt. Zo wisten ze ook dat het Gina was. Wel een verwarde kat. Liep overal tegenaan. Dat beestje bleek blind te zijn geworden. Waar Gina na al die jaren is geweest, dat blijft een raadsel.
27: Nou, niet bij de opticien.
1: Nee, inderdaad. En de baasjes die zijn in ieder geval hartstikke blij natuurlijk dat, ook al is die kat blind, weer thuis is. Van van de week hadden we natuurlijk al die eredivisiewedstrijd, hè, van een paar minuten die moest worden uitgespeeld. NAC Breda moest richting Friesland, richting Heerenveen, voor een potje om dat even af te maken, een paar minuten. Nou, nu is een amateurwedstrijd afgemaakt. Een club uit Zwolle moest ervoor naar Hengelo, verderop in Overijssel. De scheidsrechter maakte namelijk eerder een foutje. En dus voor die spelers uit Zwolle 2 uur in de bus heen en weer voor 42 seconden spelen. Ja, het is echt gebeurd. Ja. Je hoort de trainer van de club uit Zwolle.
2: Je voorbereiden voor 42 seconden is wel meest bijzonder ooit.
1: Ja, zei hij bij Oost, de regionale omroep. Ja, vrije trap, 20 meter van het doel. Daar begon en eindigde de wedstrijd eigenlijk ook mee. Het bleef 3-3, dus ze zijn allebei met een punt naar huis.
28: Ja, maar hier gaat toch iets echt hartgrondig mis. Gewoon in onze regeltjescultuur.
27: Ja.
28: Ik vond het al belachelijk dat NAC helemaal naar Heerenveen terug moest. Voor 8 minuten was dat, geloof ik.
1: Dat was 8 minuten, dit is 42 seconden.
28: 42 seconden, zeg.
27: Ja, dat kan veel gebeuren.
28: Jij kan... Ja, toch op, er kan helemaal niks gebeuren.
27: Jij kan 2 kinderen verwekken in 42 seconden.
28: Dat is niks aan geloof. Ja. Mart, dankjewel voor het belangrijkste nieuws van deze woensdag. Chantal, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
28: Goedemorgen. Chantal, je komt uit Almere.
3: Dat klopt.
28: Klopt, hè? Je bent 50 jaar, dat klopt ook.
3: Klopt ook, ja.
28: Heb je nog een advies voor Sander? Want die wordt namelijk later dit jaar 50.
27: Ja, Chantal.
3: Gewoon heel hard vieren.
27: Ja, dat ga ik ook doen. De mensen die dicht bij me staan, waarmee ik het wil vieren, die hebben inmiddels allemaal een uitnodiging gehad.
1: Ja, dankjewel.
27: Ja, graag gedaan, Mart. Inderdaad, de redactieleden ook. Dus we gaan het ontzettend. Ik ga het denk ik een heel weekend lang vieren.
1: Oh, moet je doen.
27: Ja. Ja.
3: Heel goed.
27: Ja. Ja. Ja, kijk, ik zal Koen ook vragen, want iemand moet met de bitterballen rondgaan.
1: Ik doe het graag, Sander. Doe het graag.
3: Ik wil ook wel komen, hoor, met de bitterballen.
27: Oh, als jij vertelt wat je beroep is, ben je welkom.
3: Ja, heel goed.
28: Ja, Chantal, want jij zit in de beroepentest, hè. Dat betekent dat we samen met onze luisteraars in de app van Joe doen die mee. Gaan we jouw beroep proberen te raden. Daar hebben wij 7 vragen voor. Geen vraag meer. Sander heeft alvast. En let op, want dat is als vast een hele goede eerste vraag.
27: Een hele goede eerste vraag.
28: De eerste vraag. Kom maar. Laat het maar even horen, Sander.
27: Mag ik als Shanti zeggen?
3: Shan.
27: Shan, listen.
28: Hallo, ze is 50, hè. Dan kan je met het...
27: Ik ben ook 50.
28: Nee, jij bent 49.
27: Ik mag Shan zeggen.
28: Oké.
27: Hoeveel mensen van je werk heb jij uitgenodigd op je 50ste verjaardag?
28: Wat is dat nou voor rare vraag?
27: Nou, misschien
28: wat heb je daar nou aan?
27: Luister nou, misschien werkt ze helemaal alleen, zegt ze nul. Misschien werkt ze in een hele informele omgeving. Ja. Dan heeft ze gewoon iedereen uitgenodigd. Je kan gewoon heel veel afleiden aan deze hele goede journalistiek.
28: Als zij nul zegt, kan het ook zijn dat ze gewoon geen zin heeft in collega's op haar verjaardag.
27: Ja, zo is Jan niet.
1: Sorry hoor, Chantal.
3: Nou, ik heb het op Ibiza gevierd, dus nul.
27: Nul, nou precies. Dikke vette middelvinger.
28: Nou, dan staan we helemaal met lege handen naar deze eerste vraag.
27: Nou, kijk, je kan in ieder geval zeggen, het is geen sociaal persoon.
28: Oké, Chantal, leuk. Wij gaan de beroepentest verder spelen zo dadelijk over 3,5 minuut bij Joe.

0: 50 jaar. Prachtige leeftijd. En daarom stelde Sander de eerste vraag. Hoeveel mensen van je werk heb je uitgenodigd op je 50ste verjaardag? Toen zei Chantal, nou helemaal niemand. Want ik heb het op Ibiza gemaakt.
1: Ja.
0: Het zal een mooi feestje zijn geweest, Chantal, denk ik.
2: Ja, was heel leuk.
0: Ja.
2: Niet zoals jullie denken, hoor. Maar,
1: nee, je was gewoon helemaal in je eentje. Gewoon op een bedje met een cocktail. Ja.
0: Maar je bedoelt...
2: Nou, in ieder geval niet in de discotheek.
0: Nee, precies. Je hebt het rustig aangedaan.
2: Heel rustig, ja.
0: Hey Chantal, we hebben nog 6 vragen over. Hier komt vraag 2.
1: Ja, welke eigenschap is volgens jou onmisbaar tijdens jouw werk?
2: Humor.
0: Humor is belangrijk.
1: Is echt onmisbaar.
2: Ja, dat vind ik wel.
0: Hey, als jij nou aan mensen vertelt wat voor werk jij doet, hè, wat voor opmerking of vraag hoor jij dan van die mensen?
2: In eerste instantie wel altijd een vraagteken zie ik bij hun hoofd voorbij komen. En daarna beginnen ze toch altijd wel een beetje te lachen. Oh. En dan uiteindelijk vragen ze natuurlijk, ja, wat doe je dan eigenlijk precies?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Wat doe je dan eigenlijk precies? Nee, dat is een flauwe vraag. Maar dan moet ik wel zeggen, wat heb jij het meest in je handen tijdens je werkdag?
2: Moet dat eerlijk antwoorden? Want ik denk toch wel gewoon mijn telefoon, hoor.
0: Maar is dat werkgerelateerd?
2: Niet altijd.
1: Nee, wat heb je werkgerelateerd het meest in je hand?
2: Wat ga ik hierop antwoorden?
1: Ik versta het niet.
2: Ja, dat weet ik toch helemaal niet. Ik loop heel veel eigenlijk.
1: Jij loopt heel veel.
2: Ja.
0: Hoe ziet jouw werkkleding eruit? Kun je dat eens omschrijven?
2: Nou, volgens mij heel modieus. Want volgens mij ben ik wel een hippe moeder.
1: Op wat voor locatie werk jij vooral?
2: Het is daar heel groen.
0: Groen?
2: Ja.
0: Jongens, Mart, heb jij een idee?
3: Nee, ik zit ook helemaal te fronsen, joh. Groen, hippe moeder.
0: Ja, groen. Ik dacht eerst, nou, ze loopt veel. En dan denk ik aan de zorg, want dan ben je heel veel aan het lopen.
3: Ja.
0: In een ziekenhuis bijvoorbeeld.
2: Dat komt wel een beetje in de buurt, hoor, ja.
3: Wel de eigen kleren, zoals ik het nu...
0: Ja.
3: Ja.
0: Komt een beetje in de buurt.
3: En humor.
1: Maar ze zegt, het is daar heel groen.
2: Ja.
1: Dus alsof ze, echt op locatie werkt die niet helemaal van haar is. Het is daar, ik voel een afstand. Snap je?
0: We hebben nog 1 vraag die we mogen stellen aan Chantal.
2: Mm-hmm.
1: Oké, hoeveel mensen ken je in je omgeving met hetzelfde beroep?
2: 0. De
0: beroepentest. Ik zou het heel knap vinden. En ik denk dat we echt nu de hulp van onze luisteraars keihard nodig hebben in de app van Joe. Als we dit goed gaan hebben, zo meteen over een paar minuten. Dus laat weten in de app, wat is het beroep van Chantal? Heb je een idee? Ja, die modieuze werkkleding, het is daar heel groen. Daar moeten we denk ik wat mee, hè, vooral.
1: Het is daar heel groen. Ja, nou, help ons alsjeblieft. Ja.
0: Chantal, over een paar minuten hebben we een antwoord voor je. Dus blijf hangen, tot zo.
2: Tot zo.

0: met de beroepentest. Ja, wat is het beroep van Chantal uit Almere? 50 jaar is ze. Ze noemt zichzelf een hippe moeder. Dat zou je kunnen zien aan haar modieuze kleding. Die draagt ze ook op haar werk. De bruiloft, of haar verjaardag moet ik zeggen, was ze zonder vrienden op Ibiza. Maar geen zorgen, want Chantal heeft wel degelijk humor. Als mensen vragen naar haar beroep, dan lachen ze eerst. Maar snappen ze eigenlijk nog steeds niet wat ze nou eigenlijk echt doet. Ze loopt in ieder geval heel veel op een dag. En dat doet ze in een omgeving die groen is. En er is niemand in de omgeving van Chantal met hetzelfde beroep.
1: Ja, nou, er komt van alles binnen. Het gaat alle kanten op. Geen één antwoord is hetzelfde. Stefan denkt bijvoorbeeld aan dit.
2: Ik denk dat zij gids is in de Beekse Bergen.
0: Het safaripark, ja.
1: Ja, maar er komt ook padvinden binnen en boomchirurg. Zorgboerderij, buitensport, boswachter. Ze werkt bij Stichting Zonnebloem, denkt Jurgen. Hondenuitlaatservice, landschapsarchitect. En Jeroen komt met een goede, alomvattende conclusie. Ze is stand-up comedian bij een uitvaart op een natuurbegraafplaats. En daar wil ik graag voor spelen.
0: Ja, we hebben echt geen idee.
1: Ik ook niet, nee.
0: Maar Chantal, ben jij stand-up comedian op een begraafplaats?
3: Nee, dat ben ik niet. Ja. Lijkt me wel heel leuk, ja.
1: Nou, dan mag je ons uit ons lijden verlossen. Wat ben je wel?
3: Ik ben de happy people officer bij Almere City.
0: Je bent...
3: Ik zie die vraagtekens.
0: Happy people...
3: Officer bij Almere City.
0: Bij Almere City. Nou, verklaar je nader. Wat houdt dat in?
3: Moet ik mijn vragen beantwoorden of nader verklaren? Waarom het groen is? Of...
1: Nou, nee, wat is een happy people officer?
0: Ja, wat doe je?
3: Ja, ik doe eigenlijk op het moment dat mensen binnenkomen om bij ons om te werken. Dus een beetje de onboarding tot ontlading, zeg maar. Dus ik zorg dat mensen het leuk hebben op hun werk.
1: Want het gaat zo slecht met Almere City dat het nodig is.
3: Nee, het gaat helemaal niet slecht. We spelen vanavond de halve finale tegen Willem II. Dus het gaat hartstikke goed.
1: Maar help, ik snap er nog steeds.
0: Ik ook niet. Nee. Dus, wat doe je dan?
1: Ze komen op kantoor. Hè, want het is,
3: ja, dus als we nieuwe collega's hebben, dan zorg ik dat ze een warm welkom hebben. Dat ze de uitleg krijgen van hoe gaan we hier te werk. Dat is onze werkcultuur. Hoe kan ik mijn werk goed doen? En daar hoort ook een leuke personeelsborrel bij. Maar ook de gasten die bij ons op het terrein komen tijdens een wedstrijd. Ja. Of gewoon op bezoek. Ja, dus ik heb eigenlijk gewoon een hele leuke baan. Want ik mag gewoon doen waar ik goed in ben.
1: Ja.
3: En dat is...
1: Maar mag ik even, wij zijn ontzettend autistisch, dus echt op zoek naar... Mag ik het een beetje vergelijken, zonder dat jij dat tekort doet? Eigenlijk een soort van gastvrouw XL.
3: Ja. Ja, ik noem het ook wel eens gewoon de moeder van de club. Wat ik thuis doe, doe ik daar ook.
0: Wat een leuke baan heb je eigenlijk, Chantal.
3: Ja, leuk hè. Ja. Ja, dat vind ik zelf ook heel erg leuk. Ja,
1: en vanavond, ik denk dat Almere City gewoon weer volgend jaar Eredivisie speelt.
0: Ah.
3: Ja, daar gaan we ook vanuit. Ja.
1: Ja, dan is er geen happy people officer meer nodig.
3: juist.
0: Ja, nu snap ik het groen ook. Groen van de grasmat natuurlijk.
1: Ja. Nou, we hadden het moeten weten.
3: Je had het kunnen weten.
0: Chantal, maak er een hele mooie dag van. Succes vanavond.
3: Dankjewel.

0: Stanger is deze week 66 geworden. En nog steeds urgent met zijn liedje over zijn leesbril.
1: I still haven't found what I'm looking for. Bijna 7 uur. Mart Gol, goedemorgen.
2: Goedemorgen, zo in het nieuws. Reacties op het weer uit de hand lopen van een asielprotest. En als je nu op pad bent, onderweg alvast nieuws over de terugweg.
1: En na dat nieuws hebben we een heerlijk liedje staan wat we aan je gaan laten horen. En nu mag je vast raden op basis van één noot. Welke hit is dit?
0: Ja, Conga.
1: Goed hoor.
0: Conga.
1: En die Conga hoor je zo.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
8: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
9: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.

0: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon
10: krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
14: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
15: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
14: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
15: Nee, Greenwave. Greenwave.
16: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
17: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
18: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
20: En dan is het alweer 7 uur in de Joe Ochtendshow. Mart Gool heeft het nieuws.
21: Goedemorgen. Woeste reacties. Politici hebben geen goed woord over voor de nieuwe asielrellen in het Noord-Hollandse Loosdrecht. Tegenstanders van het opvangen van asielzoekers gooiden gisteravond fakkels en vuurwerk naar het pand waar nu vluchtelingen wonen. Korte tijd was er ook brand. De brandweer werd ook nog tegengehouden en agenten zijn bekogeld. Premier Jetten noemt het ronduit schandalig en ook andere politici veroordelen de actie. Arrestaties en demonstraties lopen steeds vaker uit de hand. Zo erg dat de politie ook vaker geweld moet gebruiken. Vorig jaar ruim 25.000 keer in totaal tijdens hun werk. Dat is bijna een tiende meer dan het jaar ervoor. Agenten grepen meer naar hun wapenstok of het stroomstootwapen. De politie zegt dat geweld alleen wordt gebruikt als er geen andere optie is. Amerikaanse president Trump is onderweg naar China. Daar ontmoet hij later vandaag de Chinese president Xi voor een staatsbezoek. De twee gaan praten over de handel tussen beide landen. Die relatie is regelmatig gespannen. Allerlei topmensen uit het bedrijfsleven uit Amerika zijn ook mee, zoals de bazen van Apple en Tesla. Ook zal het gaan over Iran. First Lady Melania is er niet bij. En dan alvast nieuws over de terugweg vandaag. De avondspits wordt een erg drukke, denkt de ANWB. Het lange hemelvaartsweekend begint voor veel mensen en dan zijn er vaak flinke files, vertelt de ANWB.
22: En regelmatig staat er op die vooravond voor hemelvaart ruim 1000 kilometer file in Nederland. Dus daar houden we vandaag ook wel rekening mee. Door buien kan het nog wat drukker worden dan normaal.
21: Komende dagen kan het ook drukker zijn door dagjes mensen die erop uitgaan. Het weer van Weerplaza, ja, die buien dus vandaag. Felle exemplaren, onstuimig wordt het. Fris ook, met 10 tot 13 graden, maar ook af en toe een zonnetje.
20: Dankjewel, Mart. Ja, een drukke avondspits wordt er verwacht. Op dit moment valt het echt wel mee met de drukte. Er zijn 10 vertragingen. Alleen op de A4 zijn wel problemen. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Roelofarensveen is de vertraging inmiddels opgelopen tot 1 uur en 10 minuten. Het heeft te maken met een ongeluk bij Den Haag. Verkeer richting Amsterdam volgt Den Haag en Wassenaar. Rij wel een stukje om via de A12, de N44 en de A44.
0: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
20: Sander, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen.
20: Vandaag weer een dag vol eindexamens. Ook wij krijgen zo meteen een eindexamenvraag.
6: Ja!

0: Breakfast Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
1: Met een beetje een rare dag vandaag natuurlijk. Goedemorgen, woensdag 13 mei. Voelt natuurlijk heel erg als een vrijdag.
2: Ja, absoluut. Ja, morgen weekend. Het voelt wel als gewoon als een derde dag werken. Het voelt gewoon lekker als een soort van spijbeldag.
1: Spijbeldagje, ja, ja. Ja. En heel veel mensen natuurlijk ook nog gewoon een spijbeldagen. Eigenlijk hebben we vrijdag er ook nog bij. Dus Mart zei het al, heel veel mensen gaan erop uit natuurlijk.
3: Ja, flinke avondspits wordt er verwacht. En allerlei dagjes mensen die je natuurlijk tegenkomt die naar attractieparken gaan de komende dagen. En naar campings en dat soort dingen.
2: Nou, daar hebben ze niet op de weervoorspellingen gekeken.
3: Nee, misschien met een goede caravan, met een luifel.
1: Ja, maar je spreekt het nou eenmaal af.
3: Ja?
1: Ja, dan ga je er niet meer cancelen natuurlijk.
2: Verschrikkelijk als je dan... als je dan gewoon met dit de hele tijd in de voortent moet zitten.
3: Heeft ook wel wat knus, toch?
2: Ja, en precies 24 minuten, Mart. En dan denk je, waarom schijnt de zon niet?
1: Heb je het wel eens meegemaakt?
2: Ja, we gingen één keer kamperen. Daarom heb ik een afkeer van kamperen. Ja, ik heb geen afkeer. Maar mijn ouders, we gingen één keer in Nederland kamperen. 2 weken. We hadden gewoon 2 weken zaten we in Den Helder. In de regen.
1: Och.
2: Dat je elke ochtend dat mijn ouders wakker werden. En inderdaad, dat de voortent, dat zeg maar zo'n ontzettende bol, die stond bol van het water. En dan moest mijn moeder dat allemaal. Ja, dat is gewoon. Ja. Was goed dat niet droog werd.
3: Ja. En ben je op een gegeven moment wel klaar met jatzeeën?
2: 2 weken lang gerimpelde teen, omdat je schoenen en sokken zeiknat zijn.
1: Nou, we wensen iedereen die naar de camping gaat een heel fijn weekend.
3: Heel sterkte.
2: Ja. Je hoeft niet een handdoekje leggen.
1: Hey, en gisteren natuurlijk de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Daar had je al een klein beetje een voorspelling gedaan, Sander. Die voorspelling is eigenlijk grotendeels ook wel uitgekomen. Alle favorieten zijn door. Daar behoort ook Griekenland bijvoorbeeld bij. Natuurlijk ook...
2: Finland.
1: Finland, ja, dat is echt een grote favoriet.
2: En Israël natuurlijk ook, hè, de meest beladen deelname ook door. En de grote en Moldavië ook, Zweden natuurlijk vanzelfsprekend, gaat altijd wel door. Maar verrassend, België ook, onze zuidenburen.
1: Haar stem lijkt een beetje op Sia.
2: Absoluut. Ja, Kroatië ook door. Dat was visueel vooral een spektakel. Eigenlijk kan je zeggen, omdat er zo weinig landen dit jaar meedoen, minder dan ooit, hè, door boycotten en allemaal andere redenen, zijn er maar 5 landen afgevallen. Ja, de kans dat je doorgaat is groter inmiddels dan dat je afvalt bij het Songfestival.
1: Ik moet eerlijk opbiechten, Sander, dat jij mij bezig hebt gehouden vannacht.

0: Oh, ja.
1: Ik heb niet zo heel goed geslapen vannacht, dat kan gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik moest even terugdenken aan waar we het gisteren over hadden. Jij wordt dit jaar 50.
0: Ja.
1: Daar begon ik gisteren over in de uitzending. En toen reageerde jij als volgt. Hé, hey, maar Sander, 50.
0: Ja.
1: Dan moeten we wel even...
0: Ik kom er morgen even terug. Want ik heb gisteren iets gedaan waardoor ik afstand neem van mijn afgelopen 49 jaar.
1: Oh.
0: En ik neem het morgen mee, ik laat het jullie zien. En jullie zullen echt stijl achterhoofd.
1: Oh, je hebt het bij je ook.
0: Morgen heb ik het bij me.
1: Oké. Okay.
0: Dat is de eind van een tijdperk. Ja, kijk, ik kan alvast bukken.
1: Oh, je hebt het meegenomen. Kijk, hij loopt naar zijn tasje.
0: Het zit hierin. Ja, het is, kijk, nou ja, als je aan mij denkt, dan denk je aan mij, zoals de afgelopen nacht, Koen. Je zal mij toch wel een soort van onbewust, of misschien wel bewust, kunnen uittekenen. Maar dit is tijd voor verandering. The wind of change has come.
1: Hoe laat ga jij de reveal doen?
0: Nou, over een uurtje, zoiets.
1: Uurtje?
0: Ja, maar het is wel echt een... Het proces is al in gang gezet, misschien min of meer. Maar jullie hebben het nog niet misschien
1: ik
0: wel
1: krijg allemaal appjes van RTL Boulevard en Shownieuws. Oh, het 8 uur journaal, Hart van Nederland.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, nee, joh, oh god, ik moet zien en vanavond.
1: Oké, over een uurtje, dan gaan we dit grotere mysterie eindelijk horen. Maar eerst Mart Grol.
2: Ja, goedemorgen. Ja,
1: het wordt natuurlijk ook weer eindexamen gedaan vandaag, hè?
2: Zeker, en nog de komende tijd ook natuurlijk. Wil je een vraagje?
0: Leuk.
1: Zeker, ja. Wat heb je voor ons in petto, Mart?
2: Hoe zijn jullie in geschiedenis?
1: Och, mijn god.
0: Oh, dat vind ik hartstikke leuk.
2: Vind je dat leuk? Het komt uit het examen VWO. Dat is misschien een beetje hoog gegrepen, maar we gaan kijken. welke gebeurtenis was eerder de inhuldiging van koning Willem III hier in Nederland, waarin hij trouw zwoer aan de grondwet, die kort daarvoor natuurlijk werd herzien door...
0: Thorbecke.
2: Heel goed. Of, dat was geen antwoord op de vraag, of, want je moet kiezen tussen deze twee, de kroning van de Britse koning George III, waarbij een grote edelsteen uit zijn kroon viel. Niet gaan googlen nu.
0: Ik zou zeggen de Willem III. Dat zal dan omstreeks 1848 zijn.
1: En of dat goed is?
0: Ja, dan is George daarvoor. Eeuwtje.
1: Ik ga met jou mee, Sander.
0: Eeuwtje daarvoor.
1: Eeuwtje met je mee.
2: Het antwoord komt eraan.
1: Je hoort het zo meteen.

0: snerpende drums, toeters en een geweldige zanger. Dan weet je dat het gaat om Phil Collins en zijn muziekstudio in de Koen en Sander Show. Over geweldige muziek gesproken. Het is ook een fantastisch liedje.
1: Don't know much about history.
0: Ja, history, laten we het daar eens over hebben. Want de eindexamens zijn natuurlijk in volle gang. Vandaag onder andere economie wordt VMBO, Frans, HAVO, wiskunde A, B, C wordt VBO, beeldende vorming. Gisteren, Mart, was daar onder andere geschiedenis.
2: Ja, deze week inderdaad. Geschiedenis VWO. En de vraag die daar gesteld is, is welke gebeurtenis was er eerder? De inhuldiging van koning Willem III hier in Nederland, waarin hij trouw zwoer aan de grondwet die kort daarvoor was herzien door Thorbecke. Of de kroning van de Britse koning George III, waarbij een grote edelsteen uit zijn kroon viel.
0: Ja, Sander, jouw antwoord was?
3: Ja, ik denk, wat er, de vraag is wat er
2: eerder gebeurde.
3: Eerder, dan is dat de George, de kroning.
2: Want dat was wanneer?
3: Ja, ik denk dat jij? Het 17 nog wat is. Ik weet dat Willem III rond 1848, 1849, 1850 was.
2: Ja. En Koen, jij gaat mee met Sander.
0: Ik ga mee met Sander, ja.
2: Gelijk, zeker. Koning George was namelijk 22 september 1761.
0: Nou, dat had ik echt niet geweten.
2: En Willem III, 12 mei.
3: Patricia Pai was erbij.
2: Willem III was 1849 in mei. Deze week precies 177 jaar geleden.
0: Ja. Nou, vind ik nog eentje echt knap, moet ik zeggen, dat je dat zo oplepelt, Sander.
3: Dat komt, en ik maak geen grap, ik heb een grote voorliefde voor stripboeken. Oh. En je hebt van nul
0: tot nu. Ja.
3: Vroeger dan Duk zijn 4 losse albums. Lees dat, geef dat cadeau, laat het je kinderen lezen. Lees het zelf. Ik lees het 1 keer per jaar en lees ik het nog terug. Omdat het beeldend is, er staan plaatjes bij, het is humor. Je vreet het en je vergeet het nooit meer.
2: Goeie. Daar is mijn mem misgegaan, denk ik. Ik weet het niet. Ik ben blij dat ik Google heb.
3: Hou je daarvan een beetje? Ik ga voor je
2: kopen. Neem maar een stripboekje mee. Ja, ja, okay. Ik ga het proberen. Aardrijkskunde heb ik
0: nog
2: een vraag.
0: Ja, doe even.
2: Ja, Tom, hebben we nog wel tijd voor?
0: Ja, zeker.
2: Gezellig. VMBO-vraag. In Nederland kunnen huizen natuurlijk gesplitst worden. Hè. Een groter huis wordt dan opgedeeld in 2 of meer kleinere huizen, waardoor er meerdere huishoudens kunnen wonen.
0: Ja.
2: Meer keuze. Wat neemt hierdoor toe? Dus als je die woningen splitst. De bevolkingsdichtheid, de bebouwingsdichtheid en of de verkeersdrukte. Want meerdere antwoorden kunnen goed zijn. Dus nog 1 keertje. In ons land kunt natuurlijk veel huizen gesplitst worden. Een grote huis wordt dan opgedeeld in 2 of meer kleinere huizen. Dus meerdere huishoudens kunnen ergens wonen. Wat neemt toe? De bevolkingsdichtheid, de bebouwingsdichtheid en of de verkeersdrukte.
0: Juist. Je mag altijd even een appje sturen natuurlijk. Ja. En meerdere antwoorden zijn goed, hè, Mart?
2: Ja. Zeker.
3: En wie heeft deze vraag gemaakt? Prins Bernard Junior?

0: Hilversum, luister goed. Deze vraag, aardrijkskunde VMBO afgelopen week in het examen, Mart.
1: Ja, VMBO-examen. In Nederland kun je natuurlijk huizen splitsen. Een grote huis wordt dan opgedeeld in twee of meerdere kleinere huizen, waardoor er meerdere huishoudens kunnen wonen.
0: Ja.
1: Wat neemt toe? De bevolkingsdichtheid, bebouwingsdichtheid en of verkeersdrukte. Meerdere antwoorden zijn goed en jullie zeggen.
0: Ja, ik denk meerdere antwoorden zijn goed, dus dan ga ik voor A en C. Bevolkingsdichtheid neemt toe, er komen meer mensen te wonen. En natuurlijk de verkeersdrukte ook, want er komen meer mensen te wonen. En dat zegt eigenlijk ook de meeste luisteraars zeggen dat ook, hè, A en C.
1: Dit klopt helemaal. Jullie zijn echt briljant. Jullie zouden geslaagd zijn voor deze vraag.
2: Ja, nou wou ik B zeggen, maar helemaal goed.
1: De bebouwingsdichtheid neemt inderdaad niet toe, want met woningsplitsen wordt er niks bijgebouwd.
2: Nee, ja, en verkeersdrukte, ja, meer mensen, meer auto's, fietsen. Meer,
1: zeker,
2: ja.
0: Logisch gevolg. Goed, heel veel sterkte en succes mocht je vandaag examen doen. Of ben je misschien ouder van iemand en zo alles. God, wat een spanning is dat. Hopelijk gaat het allemaal goed. Straks het nieuws van 7:30, Mart.
1: Met een boze premier Jette zometeen. En antwoord op de vraag waarom mensen nu al in de rij staan voor iets wat dit weekend gebeurt. En het gaat niet om een concert.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
7: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
9: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
12: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
13: Dat is een zonnig prijsje.
12: Ja, zo goedkoop. Aldi.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap,

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Online veilingmeester.nl.
4: Keukenkopers, opgelet. Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Okay. Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
8: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
11: Nou, je kan het lijstje gaan afvinken vandaag. We hebben zon, we hebben pittige buien, we hebben kans op onweer, hagel en windstoten. 10 tot 13 graden. Nou, het wordt geen saaie weerdag, maar echt lekker weer wordt het ook niet. Verkeersinformatie. Het is op zich redelijk rustig met 31 vertragingen. Er wordt wel een drukke avondspits verwacht. Vanwege natuurlijk hemelvaart morgen. Langste vertraging op dit moment op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelofarensveen. 14 kilometer vertraging daar, 3 kwartier.
12: Dit is jou.
11: 7:30, straks Queen. Nu krijg je het nieuws. Bart Grol.
13: Goedemorgen. Premier Jette is boos over weer een uit de hand gelopen anti-asielprotest in Loosdrecht in Noord-Holland. Hij noemt het onacceptabel en schandalig. Tegenstanders gooiden gisteravond vuurwerk en fakkels naar het pand waar nu asielzoekers wonen. Er brak ook een korte tijd brand uit. Agenten zijn bekogeld. Brandweermensen zijn tegengehouden die dat brandje wilden blussen. NOS die sprak een man die zich veel zorgen maakt over het opvangen van asielzoekers.
14: Ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier. Ik ga ook emigreren. Dus.
15: Ja, waar gaat u naartoe?
14: Ik denk Hongarije of Polen.
13: Ja, deze man verlaat dus Loosdrecht, neem ik aan dat hij daar woont. De burgemeester van Loosdrecht zegt dat een grens is overgegaan. Ook andere politici spreken er vanmorgen schande van. Meerdere mensen zouden zijn opgepakt. Miljoenen mensen in ons land die hebben hun pensioenpotje de laatste maanden kleiner zien worden. Komt door de onrust op de beurs, door de Midden-Oostenoorlog en ook door een lagere rente. Grote pensioenfondsen zijn overgestapt naar een nieuw pensioenstelsel, waardoor pensioenen sneller op en neer gaan met de economie en daar dus meer op reageren. Wie binnenkort met pensioen gaat, hoeft zich trouwens geen zorgen te maken, zeggen die fondsen. Want ze hebben geld achter de hand om te voorkomen dat uitkeringen omlaag gaan. Amerikaanse basketbalwereld is in rouw. Twee bekende spelers zijn overleden. Oud-basketballer Jason Collins. Hij werd 47. Hij overleed aan de gevolgen van een hersentumor. Hij schreef 13 jaar geleden trouwens geschiedenis door als eerste actieve NBA-speler uit de kast te komen. En ook is Brandon Clark van de Memphis Grizzlies plotseling overleden. Hij was 29 en speelde zijn hele carrière voor dezelfde club. Politie doet nog onderzoek in die zaak. Amerikaanse media zeggen wel dat hij misschien is overleden aan een overdosis drugs.
16: Nou, die Jason Collins, dat was niet alleen de eerste actieve NBA-speler, maar sowieso de allereerste sporter in een van de 4 grote Amerikaanse sporten. Dus honkbal, ijshockey, American voetbal en basketbal, die dus actief uit de kast kwam. En die werd natuurlijk overladen met complimenten en Obama en weet ik veel wat. En wat goed. En ze zeiden allemaal, dit voorbeeld moet veel mensen inspireren. Laat het ook andere mensen tot steun zijn. Maar dat is dan toch wel weer het hypocriete, misschien van Amerika of misschien wel van de hele wereld. Die man heeft daarna nooit meer een profcontract gekregen.
17: Oh, dat meen je?
16: Ja, dus dat hij kwam uit de kast en iedereen zei halleluja, geweldig. Maar toen stond hij uiteindelijk wel met lege handen. Heeft hij nog wel een half seizoen bij nog een kleine onbeduidende club in.
11: Maar om die reden? Of het kan ook gewoon een mindere basketballer zijn natuurlijk.
16: Ja, het was geen Michael Jordan. Maar hij had daarvoor wel een carrière van 10 jaar. En in één keer droogde dat op.
11: Oei.
16: En er werd toch gezegd, ja, want basketbal is commercie. En dat zijn sponsoren. En die sponsoren willen dan niet met een actieve homoseksuele speler gerelateerd worden. Ja. Heftig is dat, hè?
13: Nou, mega, ja, natuurlijk. En ook in de voetballerij heb je toen nog weinig eigenlijk die op die manier vertellen.
16: Ja, maar
13: wie ze
16: dat
13: echt
16: precies, daar los van het van wat er in het stadion wordt gescandeerd. Ja, ze krijgen dan gewoon geen contract meer.
13: Maar homo is dan veel ook een scheldwoord, hè? Ook in voetbalstadions en in sportwerelden
16: ja.
13: en zo. Hè?
16: Ja, ja, je had ook, dat kwam ook uit de NBA. 10 jaar geleden was dat als je dan iets zei van ik hou van rossen, dan zei je erachteraan no homo.
13: Oh ja.
16: Weet je, en toen was er ook een bekende basketballer die zei I really like the other team, no homo. En dat, toen, dan, en dat werd gelukkig werd dat dan wel een rel. Want dat moet je allemaal natuurlijk niet zo benoemen.
13: Nee. Dan nog eventjes naar een horlogeverhaal. Want nu al in de rij staan voor iets wat er zaterdag te gebeuren staat. Een van de meest exclusieve horlogemerken ter wereld. Die lanceert een betaalbaar model rond de €400. Normaal ben je er echt tienduizenden euro's aan kwijt. In New York zijn mensen al aan het kamperen voor een horlogewinkel. En ook in ons land heb je filialen. Het gaat namelijk om de winkel Swatch. In Utrecht, in Amsterdam en Leidschendam. En ook hier verwachten ze gekkenhuis.
11: Nou, we gaan in de rij staan, denk ik, Sander.
16: Wat is dat dan voor een horloge?
13: Dat is eigenlijk van een heel duur merk. Gaan ze dan een goedkopere versie maken. Oh. Waar mensen dan, dat ze toch met dat klokje kunnen rondlopen.
16: Ja.
13: Het merk is Audemars Piguet, als ik het goed uitspreek. Ja. En dan normaal ben je dus heel veel geld voor kwijt. En nu voor een prikkie.
16: Dus eigenlijk wil jij zeggen, tijd is geld.
11: Als jij wil weten hoe laat het is, waar kijk je dan op?
13: Een horloge.
11: Op je horloge.
13: Ja.
11: En jij, Sander?
16: Op mijn telefoon.
11: Ja, precies. Nee, ja, precies. Heel veel mensen pakken natuurlijk hun telefoon. Maar over een tijdje kan dat niet meer. Want over exact een week dan gaan wij smartphonevrij door het leven. Mij smartphonevrij. En ik kan vast zeggen, één van ons is daar helemaal klaar voor. En de andere helemaal niet. Hoor je meer over een paar minuten.

0: Bij Joe hoor je ze hoor, de grootste hits. Queen, It's a Kind of Magic. Het is bijna 7:45 en betekent dat we nog een weekje moeten wachten.
1: Mei, smartphone vrij.
0: Moet ik wel zeggen, dat weekje kan wat mij betreft niet lang genoeg duren. Want over een week dan stoppen wij onze smartphone in een kluis. Dan gaan wij smartphone-loos door het leven, want mei, smartphone vrij.
2: Ja, gsm, geen smartphone meer, daar gaat het voor staan. Wij gaan zonder door het leven. Helemaal zonder, nou ja, wel zonder smartphone, niet zonder telefoon. We krijgen wel echt zo'n hele ouderwetse ding van 20, 25 jaar oud, waarmee we nog wel kunnen bellen en sms'en, maar daarmee houdt het ook op. Dus alle apps, daar hebben we geen beschikking meer over.
0: Nee. Nee, en ik zie er, ik zeg maar gewoon eerlijk zijn, ik zie er ontzettend tegenop.
2: Ja.
0: Ik zie er echt, want ik ben ook, en dat zeg ik ook heel eerlijk, meer verslaafd dan ooit.
2: Ja, jij ziet er echt tegenop.
0: Ja, ik zie er...
2: Zweet biggelt langs je slapen.
0: Nou, dat is overdreven. Maar ik zie er echt... Ik doe ook ontzettend veel met dat ding. Ik heb allemaal van die slimme verlichting en een slim deurslot en mijn auto. Dus ik moet overal andere dingetjes gaan verzinnen om dan toch met die auto te kunnen rijden, om toch mijn verlichting te kunnen bedienen en allemaal dat soort dingetjes. Gaat allemaal goed komen en waarschijnlijk ben ik er na 3 dagen ook blij mee, maar nu zie ik er nog even heel erg tegenop.
2: Ja.
0: Nou, en jij?
2: Nou, ik vind het wel lekker, denk ik. Ik ben ook verslaafd en ik zit er te veel op, naar mijn mening. Dus ja, ik denk als ik dan dat setje krijg, dat ik gewoon anders moet gaan handelen, omdat ik niet meer bij mijn telefoon kan. Ja, dan denk ik, dan is dat setje wel even welkom. En daar zie ik de uitdaging ook in.
0: Ja. En nou, doe mij het niet alleen. Tenminste, dat hopen we van niet. Wij nodigen jou ook uit om mee te doen. En ik hoor meteen al dat stemmetje in je hoofd dat zegt, nee, jongens, daar ga ik echt niet meedoen. Ik zou me gelijk wel gek. Maar toch is het natuurlijk heel goed. Het gaat je echt iets opleveren. We kunnen het uit ervaring zeggen, want we hebben het vorig jaar ook al gedaan. Dus doe lekker met ons mee. Krijgen er wel heel veel vragen over. Bijvoorbeeld van Jeroen, die stuurde ons dit voice-appje.
3: Goedemorgen Koen en Sander, met Jeroen. Ik wil graag meedoen met die uitdaging, maar ik heb wel gelijk een excuus. Ik gebruik mijn telefoon namelijk om naar Joe te luisteren. En als dat niet meer mag, hoe ga ik dan naar jullie luisteren?
2: Ja, daar hebben we iets op bedacht. Als je ze aanmeldt, als je de uitdaging aangaat, als je meespeelt, dan krijg je een analoog survival pakket om die tijd dan wel door te komen. Let wel, het is niet gewoon dat je denkt, ik wil een pakket en na 4 seconden ga ik weer terug naar mijn telefoon. Nee, dat moet ook echt dat steuntje in de rug zijn. En daar zit dus een FM-radio in.
0: Ja, en met die FM-radio kun je gewoon lekker naar Joe luisteren. Maar dat niet alleen. We hebben er ook magazines in zitten, puzzelboekjes, gezelschapsspellen van Goliath en een prachtige papieren agenda van Joe.
2: En ik vind ook dat we daar toch nog een landkaart bij moeten doen.
0: Een landkaart?
2: Ja, we gebruiken hem ook voor navigatie.
0: Voor de navigatie. Ja. Ik zie al mensen zitten met die landkaart achter hun stuur van, oh god, hoe gaan we rijden?
2: Ja, nou, dat is heerlijk. Wel handig dan natuurlijk. Ja.
0: Hoe moet je je aanmelden? Nou, dat mag dan nu nog via de app van Joe, want dat is nu nog toegestaan. Nee, meld je aan, doe lekker met ons mee. Gedeelde smart is halve smart, dus meld je aan in de app van Joe. Voor mij, smartphone vrij. Weppa!

0: Ricky Martin en Un Dos Tres Maria in de Koen en Sander Show. Kan niet wachten. Straks naar achter ga je het eindelijk zeggen, Sander.
1: Ja, oh ja, je had het al lang kunnen weten. Veel mensen hadden het kunnen weten.
0: Hadden wij het kunnen weten?
1: Ja, je had het al lang kunnen weten, ja.
0: Ja, dat heeft te maken met... Gisteren in de ochtendshow begon ik over jouw 50ste verjaardag. Hé, maar Sander, 50.
1: Ja.
0: Daar moeten we wel even...
1: Ik kom daar morgen even terug, want ik heb gisteren iets gedaan... waardoor ik afstand neem van mijn afgelopen 49 jaar.
0: Oh.
1: En ik neem het morgen mee, ik laat het jullie zien... en jullie zullen echt stijl achterhoofd.
2: Oh, je hebt het bij je ook?
1: Morgen heb ik het bij me.
2: Oké.
1: Okay. Dat is de eind van een tijdperk. Nou, ik heb het bij me nu. Maar Koen, als jij mij echt leuk vond... en gewoon een keer aandacht aan mij besteedde... dan had je het al lang kunnen merken. Als je gewoon een keer...
0: Mag ik een vraag stellen?
1: Ja.
0: Heeft het iets met kleding te maken?
1: Dat zou zomaar eens goed kunnen.
0: Aha.
3: De map van Kato.
0: Oh, leuk. Ja. Straks over een kwartiertje in de ochtendshow.
1: Maar nu eerst, mijn dochter Kato... gisteren weer een hele bubs mop opgenomen. Dat is altijd staat garant voor lachen en gieren. En nou ja, vandaag weer een mopje.
3: Een vogel zegt tegen een koe in een wei. In mij legt elke vogel een ei. Antwoordt de koe, dat is ook saai. Ik leg namelijk elke dag een fly.

0: zijn de ratten van de lucht, heb ik wel eens begrepen, hè? Doves, de duiven.
1: Ja, dat zijn smerige beesten.
0: Ja, jij bent er niet zo van, hè?
1: Nee, want ze hebben allemaal... Ja, in ieder geval in Amsterdam hebben ze allemaal van die malaria-pootjes. Van die vlektyfuspoten.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, omdat heel veel... ze gaan op stroomdraden zitten. En ze worden aangevallen door andere beesten. En je hebt van die duivenpinnen. En dan gaan ze... Ja, het is... Maar de ratten tevoorschijn schieten, komen de duiven ook. Ja.
0: Vieze beesten. When Doves Cry hoorde je van Prince. Het is bijna 8 uur. Sander, dit is een grote Joe-hit die je straks in zijn geheel gaat horen. Nu alvast 1 nootje. Ik wil graag weten welke hit dit is.
1: Dit is Nikita.
0: Van?
1: Elton John.
0: Tuurlijk. Nikita, I need you so. Elton John hoor je zo en ook het nieuws met Bart Gol. Komt eraan.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
4: Kozijnen. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Obeling. Alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
9: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
8: Die andere stuiterbal daar.
9: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
10: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bergstreek.
12: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
13: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.

0: Black Silver, oeh. Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus. AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks 5,99. En AH goudse kazenstukken 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Kozijnen bestellen? Toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart? Met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
9: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
11: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
10: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
12: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Dit is Jouw. En de ochtendshow voor de woensdagochtend. Nieuws van 8 uur, Mart Grol.
15: Goedemorgen.
16: Schandalig en onacceptabel. Zo noemt premier Jette een nieuw uit de hand gelopen anti-asielprotest in het Noord-Hollandse Loosdrecht. Ook andere politici spreken er vanmorgen schande van. Korte tijd was er brand gisteravond bij het pand waar nu asielzoekers worden opgevangen. Deze man die de NOS sprak zag het allemaal gebeuren en heeft een dubbel gevoel.
17: Dit vind ik niet leuk, als je dat bedoelt. Het gedoe.
18: Zouden die mensen binnen dat vinden?
17: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelij mee heb, dat weet ik niet.
16: Demonstranten gooiden met fakkels en vuurwerk ook naar de politie. De brandweer werd tegengehouden. Meerdere mensen zouden zijn opgepakt. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor bij arrestaties en ook bij demonstraties. Ze gebruikten vaker een politiehond, wapenstok of stroomstootwapen. De politie zegt dat alleen geweld wordt gebruikt als dat nodig is. Dan een medisch verhaal, want kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Antibiotica werkt ook vaak, zeggen onderzoekers uit ons land. De meeste kinderen die voelen zich daarna alweer een stuk beter. Tot nu toe was opereren bij kinderen standaard. Bij een heftige ontsteking blijft dat wel nodig. En de favorieten zijn door naar de finale van het Songfestival. Finland en Griekenland hebben de halve finale overleefd. Israël ook, ondanks de omstreden deelname vanwege de Gaza-oorlog. Ons land doet daarom dit jaar niet mee, dat weten we denk ik wel. In de zaal was gejuich en boegeroep voor Israël te horen. In het publiek filmde dit. Op tv was het allemaal wat lastiger te horen. Een verrassing is België. Dat land zien we zaterdag ook terug. En morgen is de tweede halve finale.
19: Ja, en Cornald Maas, niet te horen als commentator natuurlijk gisteren.
16: Nee.
19: Die staat op de bank bij Paul de Leeuw, vertelde hij bij ons in de ochtendshow. Paul de Leeuw, hoor je straks 20:15 in de Koen en Sander Show.
16: Dan het weer van Weerplaza. Fris en onstuimig vandaag. Een mix van zon en buien met ook kans op onweer, hagel en flinke windstoten. 10 tot 13 graden.
19: 43 vertragingen op de weg. Valt echt wel mee met de ochtendspits. Overigens vanmiddag. dan wordt er meer drukte verwacht vanwege het hemelvaartweekend. Druk is het nu wel op de A58 in het zuiden. Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal. 40 minuten.
15: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
19: Ja, daar zijn we weer om de week eens even lekker te breken. Oh nee, we hebben morgen gewoon een lang weekend.
2: Ja, ja, de week is al klaar.
19: Heerlijk. Ciao. En eindelijk is het moment straks daar, Sander.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik stond voor de spiegel. Ik dacht, het gaat niet meer. Het kan niet meer en het mag niet meer. Ik heb de daad bij het woord gevoegd. Mijn leven zal er vanaf nu anders uitzien.
19: Ik ben zo benieuwd waar je het over gaat hebben. Je hoort het exact over 4 minuten. Elton John, Nikita.

Een stem heeft deze man Nikita, een van de grote hits van Elton John. Hoor je in de ochtendshow. Goedemorgen, wij zijn Koen en Sander. Elke ochtend tussen 6 en 10 te horen in de gelijknamige Koen en Sander Show.

0: Ja, normaal weet ik altijd wat er in dit programma gaat gebeuren. En nu weet ik dat niet. En ik merk dat ik daar ook een beetje zenuwachtig van word, Sander. Moet ik een leuk muziekje instarten? Moet ik vrolijk doen? Moet ik misschien iets treurigs instarten?
1: Nee, gewoon neutraal. Okay. Het is niet per se een tranendal.
0: Oké, want gisteren in de ochtendshow begon ik even over later dit jaar. Want dan word jij 50 jaar.
1: Ja.
0: Jij gaat Abraham zien en daar reageerde jij als volgt op. Hey, maar Sander, 50.
1: Ja.
0: Dan moeten we wel even.
1: Ik kom daar morgen even terug. Want ik heb gisteren iets gedaan waardoor ik afstand neem van mijn afgelopen 49 jaar.
0: Oh.
1: En ik neem het morgen mee. Ik laat het jullie zien. En jullie zullen echt stijl achterhoofd.
0: Oh, je hebt het bij je ook.
1: Morgen heb ik het bij me.
0: Oké. Okay.
1: Dat is het eind van een tijdperk.
0: Ja. En nu wordt er bijvoorbeeld gevraagd waar jouw HEMA-tasje is gebleven.
1: Nou, die staat gewoon achter mij.
0: Maar ik heb gekeken. Jouw HEMA-tasje is er nog gewoon. Dus ik ben heel benieuwd waar dit naartoe gaat.
1: Nou, laat ik zeggen dat in ieder geval dat dit een plastic tas. Dit is zeker de laatste 20 jaar in een plastic tas samengevat. Kijk, ik word 50 en daar ben ik deels mee bezig, deels niet mee bezig. Ik ben bezig met de viering, maar het is toch ook een moment om vooruit te kijken. Weet je wel, ja, je kan toch al stellen dat ik dan over de helft van mijn leven ben.
0: Ja.
1: In de herfst van mijn leven gaan belanden, maar zo ga ik me niet gedragen. Maar je moet je toch misschien wel anders gaan gedragen. En ik ben natuurlijk een frivol type geweest. Ik heb een groot voorliefde voor een bepaald ding. Dat is mijn hobby, dat is mijn passie. Daar doe ik veel mee. En dat wilde ik graag uitdragen.
0: Oh.
1: Dat wilde ik zo graag zien aan mensen. Ja, ik ben natuurlijk. En ik stond op een gegeven moment voor de spiegel. Weer is, nou ja, met dit aan mijn lichaam. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Ik ben bijna 50. Het geeft geen pas meer. Ik kreeg een ontzettend Ron Boshart gevoel van mezelf. En toen dacht ik, ja, het moet natuurlijk niet zo zijn dat papa kinderachtig gekleed gaat als zijn dochter van 4.
0: Oh nee, Sander.
1: Dus ik heb mijn kledingkast ben ik ingedoken. En ik heb er ontzettend veel. Dat wist ik zelf eigenlijk ook niet. Maar ik ga afstand doen. En ik weet nog niet op welke manier. Maar ik heb natuurlijk jarenlang in stripfiguur-t-shirtjes gelopen. Zoals hier. Nou, jullie mogen het raden.
0: Asterix en Obelix.
1: Ja. Nou, wat hebben we hier?
0: Dit is, hoe heet die knakker ook weer, Mart? Help me even.
2: Dit is, hoe heet hij? Ja.
1: Dirk Jan.
0: Oh, ja.
1: Wie hebben we hier? Dat is Kuifje.
0: Kuifje, ja.
1: Nou, wie hebben we hier?
0: Kuifje.
1: Captain Haddock van Kuifje.
0: Die is van Kuifje.
1: Wie is dit? Ja, dat is moeilijker.
0: Is dit Gilles de Geus?
1: Nee, dit is César, de vader van Urbanus.
0: Ja, die zit helemaal niemand.
1: Wie is dit?
0: Oh ja, dat is de van die spinazievreter.
1: Popeye de Sailorman.
0: Popeye, ja.
1: Die heb ik hier.
0: Ja, de Fraggles.
1: Nee, dat zijn Muppet Babies.
0: Oh, Muppets.
1: Die heb ik hier.
0: George Shimmy. Hou me op, Sander.
1: En ik heb ook nog twee keer Spy vs. Spy uit de Mad. Ik had zo'n shirt aan. Ik stond voor de spiegel met zo'n navelpluistruitje. Mijn buik piepte eronder uit. Ik dacht, het gaat zo langer niet meer. Het moet gewoon niet meer.
0: Wat vond je er ooit mooi aan?
1: Mart, goede vraag. Ik kan mezelf ook niet. Maar ik dacht zelf, wat doe je nou met kinderachtige strip-t-shirtjes?
0: Ja, dat
1: die geef je weg aan collega's. Dus, Mart.
0: Krijg ik George Shimmy.
1: Ja, hier is George Shimmy voor jou. Als
0: maar
1: je
0: wacht bent. Even.
2: Is het gewassen?
1: Koen, ik vind jij wel een
0: smukke babyman. Nee, ik wil heel even. Nee, Sander, ik weet niet wat ik hoor. Wij kennen elkaar al zo lang. Wij werken. Ik ken jou in deze shirts. Het is een beetje jouw handelsmerk. Het hoort bij jou. Maar ik weet ook, en dat wil ik toch even op de man afvragen. Ik weet ook dat jouw vrouw Tessel is altijd veel tegenstander.
1: Ja,
0: die vond dit echt altijd al verschrikkelijk. Maar jij bent, en dat respecteerde ik ook altijd ontzettend aan jou. En dat

0: maakte jou tot echt een hele grote. Jij hield altijd gewoon standvastig.
1: Ja, ik had wel 18 jaar geen seks.
0: toch vier kinderen, heel gek.
1: Ik weet ook niet hoe dat kan, maar nee, ik droeg het ook een beetje. Ja, ik deed het misschien wel een beetje om, maar nee, het is wel... Er komt een omslagpunt in je leven, weet je wel.
2: Ja, het had ook bij 40 gekund misschien al.
1: Precies, hetzelfde ook dat mensen van 60 in een leren broek lopen. Dat ik denk, doe dat ook niet. Ik wil dat punt voor zijn, dus ik doe het niet meer.
0: Maar het is niet zo dat jouw vrouw op een gegeven moment heeft gezegd... tot hier en niet verder?
1: Nou, niet zo.
0: Heeft zij hier een rol in gespeeld, Sander?
1: Nee, absoluut niet. Ze was... ze weet het ook nog niet helemaal. Maar ik hoorde altijd wel een hele diepe zucht altijd... als ik weer zijn shirt aan had. Gewoon vanuit de tenen. Dat je dan... Ja.
2: Zij schaamde om naast je te lopen,
1: ja,
2: misschien ook.
1: Een beetje wel. Ja.
0: Hey, maar zij weet het nog niet. Dus, maar mag ik iets voorstellen?
1: Ja.
0: Kunnen wij over een paar minuten gewoon even jouw vrouw bellen?
1: Ja.
0: Ik denk namelijk dat zij... Nou, je maakt gewoon haar, niet alleen haar dag, haar weekend... misschien haar jaar wel met het...
1: Ja, en natuurlijk voor wat hoort wat, hè?
0: Nummertje 5 komt eraan.
1: Ja.
0: Nee, maar kunnen wij
1: even... We gaan even bellen.
0: Oh, dan gaan we haar bellen, want wat een nieuws is dit.
1: En jij mag die shirtjes lekker dragen. Koen, geef ze aan jou.
0: Ja, heel lief.
1: Leuk, je past ook.
0: Heel lief. Ik zal er even over nadenken.

0: Sander, jouw vrouw Tessel, die weet nog niet wat voor een grote beslissing jij hebt genomen in jouw leven, jouw bijna 50-jarige leven. Dat weten wij inmiddels wel. We gaan even bellen.
1: We gaan even bellen.
0: En ze zal vermoedelijk heel blij zijn met
1: gat en lucht.
2: Met Tessel?
1: Hi, met je lievelingsmannetje en Sander.
2: Hi.
1: Hi.
2: Goedemorgen, lievelingsmannetje.
1: Hi, liefie.
2: Hi.
0: Moet je even zeggen dat ze op de radio is?
1: Oh, je bent op de radio.
2: Oh, hallo. Oh.
0: Hi. Hi, Tessel.
2: Goedemorgen, Nederland. Hallo.
1: Hallo. Wat heb je aan?
2: Ik ben gehuld in een groene joggingbroek. Een slaapshirt zit nog onder mijn trui.
1: Oké, okay, nou, dat slaap ik vanavond even bij Van der Valk.
2: Wacht, je dochter heeft een hele belangrijke vraag. Nee, ja, dat is goed, schat.
0: Is dit Kato?
2: Ja, beneden,
1: nee, dit is Lexi.
0: Oh, Lexi.
2: Lexi.
1: Ja, ja, de jongste.
2: Die zal er van 6:30 vragen gaan stellen.
1: Ja, dat is net Koens Fijnenberg, hè? Liefje, ik heb
2: maar
1: heel...
2: Waarom bel je?
1: Ja? Nou, ik heb heel goed nieuws. Je hebt het over een slaapshirt. Er komen wat slaapshirts bij. Want bij deze, lieve schat, en het zal je ontzettend blij maken en tevreden stemmen. En misschien heb je het al gemerkt, als je eens een keer aandacht aan mij zou besteden. Ik neem afstand van mijn stripfiguren-t-shirts.
2: Ik ben even sprakeloos.
1: Ja, hè? Ik dus geen George Jimmy meer, geen Dirk Jan, geen Popeye, geen Asterix en Obelix meer.
2: Wauw. Ja, ik. En waar heb ik het aan verdiend?
1: Nou, ik dacht, ik word 50, lieverd. Ja, het gaat gewoon niet meer.
2: Ja, lieverd, je maakt echt de dag die wat stroef en veel te vroeg is begonnen, maak je bij deze helemaal goed.
1: Ja. Nou heb ik nog één andere kwestie.
2: Ja?
1: Want ik heb natuurlijk ook nog heel veel...
2: Je bandshirts, ja, ja, ja.
1: Hè? Wordt dat
2: ja,
1: bed,
2: gaat die ook de deur uit, ja?
1: Nou, ik heb gezien bij concurrerende radiostations... dat de luisteraars die tot hun 82ste aan hebben. Dus die leg ik gewoon op een eerplaatsje in de kleding.
2: Oké. Okay. Maar die ga je ook minder dragen?
1: Nee.
2: Oh, maar wat doe je dat nu wel aan? Want je hebt volgens mij, naar mijn weten, geen normale shirt.
0: Maar Tessel, want ik weet, wij kennen elkaar ook al heel lang...
2: Ja.
0: En dan kwam Sander weer naar beneden, kwam hij de trap af in zo'n stripshirtje. En dat vond jij echt altijd verschrikkelijk, hè?
2: Ja, nou, kijk. Laten we zeggen dat ik niet op zijn uiterlijk ben gevallen.
1: Nee. Dat weten we allemaal op de portemonnee, hè?
2: Nee, tuurlijk. Je bent echt hartstikke lief en mooi. Maar kleding... Nee, ja, uiteindelijk heb ik bij mij neergelegd. Dit is zijn stijl en hij wordt er heel blij van. Dus lekker doen. Maar ja, ik vind het zeer heugelijk nieuws. Ik vind het ook heel onverwacht. Ik had het eigenlijk niet verwacht.
0: Nou, ik dus ook. En ik zal je zeggen, ik dacht eigenlijk jij hier een rol in speelde. Want ik dacht, jij hebt gewoon gezegd, jij wordt 50. Hier is het gat van de deur als je nog die shirts blijft dragen. Maar niets is minder waar. Het is gewoon je eigen beslissing.
1: Eigen beslissing, ja. Wow. Ik keek mezelf in de spiegel aan. Toen had ik volgens mij een Urbanus t-shirt aan. Toen dacht ik, wat ben ik nou aan het doen? Mijn leven is een iets dikkere man in een Urbanus t-shirt... met een Twix-tackle in zijn handen. Gaat niet de goede kant op.
0: Ja.
2: Nee. En ik krijg die shirt, ik vind het heel lief, maar dat hoeft echt niet. Dus ik zou gewoon die pleister helemaal aftrekken.
1: Ik heb ze aan Koen en Mart gegeven. Koen loopt nu al in een dirigant.
0: En ik ga erin klussen.
1: Ja.
2: Nou, fantastisch. Komen ze helemaal goed terecht. Nou, geweldig nieuws, schat.
1: Ja.
2: Ik moet even door, want de kinderen moeten naar school, hè?
1: Ja. Succes, lievertje. I love you, hè?
2: Dag. Goeie show, hè? Doei.
1: Doei. Tot maandag. Doei.
0: Doei. Doei.
1: Ja, zij heeft de voogdij nu.
0: Ja. Nou, ik meen het echt. Ik vind het een groot ding. Ik kijk hier al ruim 20 jaar tegenaan natuurlijk.
1: Nou, nu zie ik jou met een Mart Smeets. Ja. Moet jij nog wat vertellen?
0: Ja. Nou, ik wil wel iets vertellen straks over deze zanger.
1: Ja. Ja, mooi verhaal.
0: Ja, zeker. Goed, de man heeft zoveel mooie muziek gemaakt. Ik heb het natuurlijk over Sting. Ga eerst even genieten van het prachtige Fragile bij Joe.

0: is een held voor mij, Sting. Het is echt een held voor mij. Een muzikale held, moet ik zeggen. Niet zozeer om de persoon die hij is, maar wel de muziek die hij heeft gemaakt. En nog steeds maakt, eigenlijk. Dit is natuurlijk wel echt een prachtig mooi liedje.
1: Heel raar. Ja, alleen maar hele mooie dingen gemaakt. Nou, bijna alleen maar.
0: Muziekhelden die zijn er om te eren. En dat gaan we dan ook doen aanstaande vrijdag hier bij Joe.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag. 100 keer een eerbetoon.

0: Joe, muziekhelden top 100. Ja,
1: iedereen heeft toch muziekhelden. Ja, jouw eigen muziekheld. En stem via de Joe-app of joe.nl.
2: Ja, dus je stemt echt op de artiest en niet zozeer op het liedje. En dan krijg je 100 artiesten die allemaal een eerbetoon verdienen. Of het nou Freddie Mercury, Elton John, Bono Fox of Mitchell van Gameren is. Ze verdienen allemaal een eerbetoon.
1: Straks het nieuws van 8:30.
3: Agenten gebruiken steeds vaker bijvoorbeeld een wapenstok. En de verzoening tussen Geer en Goor gaat het vandaag gebeuren.

0: Van de Massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Renma, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
4: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Okay. Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker, met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer, voor maar 1 euro bij Burger King.
5: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen, al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarden.nl.
9: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
17: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Bocconet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
18: Nou, we hebben van alles wat qua weer. Zon, felle buien, ook kans op onweer, hagel en windstoten vandaag door 10 tot 13 graden. Dan de verkeersinformatie. Het valt wel mee met de woensdagochtendspits. Het is nooit zo heel erg druk. Nu 37 vertragingen. Wel druk is het op de A20, Hoek van Holland Gouda, tussen Prins Alexander en Moordrecht. Een uur extra reistijd komt door een ongeluk bij Rotterdam. Verkeer richting Gouda volgt Den Haag. Rijden om via de A16, de A4 en de A12. Dit is jou. 8:30 in de Koen en Sander Show. Mart Gol, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
12: In Loosdrecht in Noord-Holland gelden vanmorgen nog altijd strenge regels rond het gebouw waar asielzoekers worden opgevangen. Na de rellen van gisteravond, fakkels en vuurwerk werden er naartoe gegooid in dat gebouw. Er brak ook eventjes brand uit. De brandweer die kwam blussen werd tegengehouden door demonstranten en agenten zijn bekogeld. Politici zijn boos vanmorgen. Zo noemt premier Jette het geweld onacceptabel en meerdere mensen in Loosdrecht zouden zijn opgepakt. Niet alleen in Loosdrecht was de politie druk. Agenten zijn dat sowieso veel meer en dan gebruiken ze ook vaker geweld. Vorig jaar 25.000 keer. Dat is een paar duizend keer meer dan het jaar ervoor. De politie legt bij de NOS uit waardoor dat komt.
19: De verharding in de samenleving, de maatschappelijke onrust maakt wel dat ons werk complexer en ingewikkelder wordt. En dat gaat helaas ook soms gepaard met geweld.
12: En agenten grijpen daardoor vaker naar een wapenstok, gebruiken een politiehond of pakken het stroomstootwapen erbij. Maar alleen als het echt niet anders kan, zegt de politie. Opnieuw is een staartje van een voetbalwedstrijd uitgespeeld na NAC afgelopen week, die voor een minuut of acht naar Friesland moest vanuit Breda, helemaal naar Heerenveen. Nu de amateurs uit Overijssel, twee clubs. De scheidsrechter maakte namelijk eerder een foutje op het veld en dus moesten spelers uit Zwolle 2 uur in de bus heen en weer voor 42 seconden spelen richting Hengelo. Je hoort de trainer van de club uit Zwolle.
20: Je voorbereiden voor 42 seconden is wel het meest bijzondere ooit.
12: Een vrije trap, 20 meter van het doel, daar begon die 42 seconden mee. En eindigde het eigenlijk ook wel mee, want er was niet heel veel mogelijk natuurlijk in nog geen minuut. Het bleef 3-3, dus allebei met een punt naar huis.
21: Ik weet niet of je op de hoogte bent, Mart, maar wat voor foutje was dat dan van die scheidsrechter?
12: Ja, speler had 2 keer geel gekregen, en dat betekent rood van het veld. Maar dat was hij even vergeten.
22: Oh, die bleef staan?
12: Die bleef staan, die bleef in het veld. Dus achteraf zeiden ze dat had niet gemogen. Dus die 42 seconden, die moesten dan nog overgespeeld worden.
22: Ga je daar ook nog een warming-up doen? Hoe serieus
21: ja,
22: neem je dan die voorbereiding?
12: Het was heel serieus, ja. Ze zijn er met z'n allen die kant op gegaan.
22: Nee, oké, maar dan denk je toch, joh, je kan er gewoon in je spijkerbroek gewoon op het veld staan.
12: Ja. Nee, ze waren helemaal in voornaad.
22: Ja.
12: Kort broekje aan en niet gescoord, dus het bleef dus 3-3 daar. Ja, en dan de grote vraag van vandaag, althans als het aan de Telegraaf ligt, komt het vandaag goed tussen Geer en Goor? Gerard Joling en Gordon hebben elkaar jaren niet gezien, maar vandaag gaat het waarschijnlijk gebeuren. Op de voorpagina gaat het er al over. Verderop in de krant is echt een mega-artikel te vinden met allerlei foto's. Zangeres Imca Marina is jarig. 85 is zij geworden en zij geeft vandaag een groot feest. En Geer en Goor zijn los van elkaar daar uitgenodigd op dat feest. Bijna 20 jaar geleden waren ze al voor hun serie Over de Vloer bij Imca Marina en dat ging toen zo.
23: Is er met je haar gebeurd, schat? Goh, waar ik het had, daar gaat het niet om. Je bent net, hoe heet die, van Adriaan? Je bent net die actrice, Sally Spectra.
24: Oh, die is net overleden.
23: Ja, nou, zo zie je eruit. Nee.
12: Ja, de vraag is dus, gaan zij elkaar op die verjaardag, gaan ze inderdaad allebei komen als ze zijn uitgenodigd? Gaan ze elkaar spreken? Gerard Joling heeft al wel gezegd, het maakt hem geen hol uit, quote, of Gordon er is. Hij zegt, het is een feest van Imca, ik ga me niet met de gastenlijst bemoeien, maar wie weet.
21: Dit vind ik wel heel lekker hoor, Maarten, want jij gaat hier volgens mij ook wel goed op. Jij liet net even de Telegraaf zien.
12: Het is echt een mega,
21: ja. We hebben dus een artikel over 2 pagina's, echt enorm, ik denk het grootste artikel van de krant.
12: Ja.
21: Maar we hebben het, in principe zijn ze gewoon allebei uitgenodigd om op de verjaardag van Imca Marina te komen.
12: We weten niet waar dit vandaag heen gaat. Het zou zomaar kunnen, maar heel veel mensen vinden het natuurlijk wel heel leuk als het gaat gebeuren.
21: Dat is wel geniaal natuurlijk. Ja, dat was het wel.
22: Nou, als die twee dan verzoenen vandaag, dan moet Imca Marina vandaag ook nog op haar verjaardag Iran en Amerika uitnodigen. Dan is daar ook een verzoening.
21: Ja, dat is een goeie. Heb je nog zin in een Geer en Goor fragmentje?
22: Altijd.
21: Ja? Ze waren natuurlijk bij Imca Marina, je liet er al eentje horen, maar het ging nog even verder.
25: Je had toch ook iets met die man van Kips, met die leverworst?
26: Dat was gewoon een vriendje, maar die was een beetje staat.
23: Maar het is wel een lekkere leverworst, anders had je niet bij hem gevoeld.
26: Ik neem regelmatig een hapje, hoor.
23: Doe je dat nog steeds, Imca, een hapje nemen?
26: Oh, schat, daar voel ik mijn kips lekker bij.
12: Heerlijk, toch?
21: Toch weer om lachen?
22: Ja, toch weer lachen.
21: Ja, toch weer lachen. Goed, dankjewel. De eerste halve finale van het Songfestival zit erop. Mocht je het gemist hebben, het was gisteravond. En straks hebben wij Paul de Leeuw in de show. Die heeft er gekeken, samen met Cornald Maas. Maar weet je nog dat hij, Sanne, jij weet veel van allemaal leuke feitjes en zo. Hij mocht ooit de punten uitdelen.
22: Absoluut. Ja, dat was 2006 uit mijn hoofd.
21: Ja. Toen was het Songfestival in Griekenland.
27: So here are the folks, the Dutch folks. Let's come. Are you ready, Chucky?
28: Yes.
27: Katsiki, Tsikaki. Are you ready? I like your blouse. Will you have my mobile number now or after 12 points?
28: Give it to me now.
27: It's 00316247444321010. Dial 1.
21: Nou. We hebben zijn telefoonnummer, dus we kunnen hem zo even bellen dan natuurlijk. Hè? Ah, dat waren nog eens tijden, 2006. Paul de Leeuw, hoor je over een paar minuten in de Koen en Sander Show voor de woensdag. Een hele goede morgen.

0: 10 over half 9, de Koen en Sander Show.
1: Een lekker begin van je dag.
2: De Koen en Sander Show. Hoor je bij Joe.
0: Ja, het is allemaal een beetje anders dan anders. Gisteren was de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Ja, normaal zijn we daar natuurlijk al heel veel mee bezig en zo. Want dan hebben we een inzending aan als in Nederland.
3: Ja, joh, komt er een voorbeschouwing op de voorbeschouwing.
0: Ja.
3: Op de voorbeschouwing op het Songfestival. Allemaal history, talkshows, noem het maar op. Maar het heeft een heel ander karakter dit jaar.
0: Ja, heel ander karakter, want we doen niet mee. En dat heeft dan weer alles met Israël te maken. Dat meedoet. Dus wij boycotten het Eurovisie Songfestival. Zie je ook in de kijkcijfers die net bekend zijn geworden. Ruim 500.000 mensen hebben gekeken. Dat is normaal natuurlijk vele malen meer.
3: Ja, ja. En het was natuurlijk ook met name ook wel even wennen voor Mr. Songfestival, Cornald Maas.
0: Ja.
3: Die natuurlijk al sinds 1842 in een commentatorhokje zit.
0: Ja.
3: Maar gisteren dus niet. En waar kan je dan terecht met je ziel onder de arm? Dan kom je al gauw op de bank van Paul Leeuw terecht.
0: Hij vertelde gisteren in de show, ik ga vanavond en trouwens ook donderdag de twee halve finales kijken bij Paul de Leeuw. Dus Paul, goedemorgen.
4: Goedemorgen, jongen.
0: Ja, hoe was het gisteren?
4: Slachtofferhulp.
0: Wat zeg je?
4: Slachtofferhulp. Nee, het is heel erg leuk. Want kijk, we hebben vroeger, in 1833 kennen we elkaar, vanaf 1834 hebben we altijd soms van gekeken. Daar hebben we dat meegedaan en zelf gepresenteerd. En, we deden redactiewedstrijd het score gedaan. En nu was het natuurlijk. Ja, hij heeft het 133 jaar heeft hij natuurlijk commentaar gezien. En dit jaar voor het eerst niet. Dus ja, het was ouderwetse avond. We hebben ook gekeken bij ons beste vriend Peter. Ik ben donderdag aan de beurt, dan komen ze bij mij.
0: Ja.
4: En dan maak ik mijn fameuze barricade op douche plan.
0: Oh, oké. Nice.
4: Maar het was leuk, want we hadden niet alleen het commentaar van Harry en van Jeroen, maar ook van Cornald op de bank.
0: Ja, maar hoe doet Cornald dat dan, Paul?
4: Dat zit gewoon in je bloed. Als je altijd dat doet, en altijd ontzettend goed voorbereid, en hij weet ook echt te duiden, dan krijg je nog een aanvulling, of dan krijg je nog iets te horen dat het in 1830 zo was, of dat de man een armoedige opvoeding had, of dat hij met zijn zus staat, of ja, het wordt heel erg leuk. En
3: maar,
4: ook, ja, wij waren natuurlijk heel blij dat hij weer. Maar moet even iets anders zeggen, ik schrok me dood toen Merel Westrick de voorbeschouwing deed.
0: Wat dan?
4: Nou ja, ik dacht, misschien is de stoomboot niet op tijd aangekomen. Zijn de commentatoren ziek geworden door een virus. Als Merel, ik kom het nooit goed met een evenement.
0: Ja. Maar het kwam uiteindelijk toch goed gisteren. Want,
4: ja, het was een beetje. Ik dacht dat het lekker ook een beetje dood werd, denk ik, 2026. Dat is zo zwaar.
3: Ja, het is
4: terecht hoor. Maar je ging er niet echt lekker in om 9 uur.
3: Nee, maar Paul, even toch. Vind je nou niet. Kijk, wat er gebeurd is en welke keuzes er gemaakt is, daar kan je achter staan of niet. Er is nou eenmaal gekozen. Maar het is allemaal nu wel heel beladen. Baas van de NPO zat bij de voorbeschouwing. Het lijkt wel of
4: baasje.
3: Het lijkt wel gewoon of het geen festiviteiten meer mag kenmerken.
4: Nou ja, het is natuurlijk, je maakt een keuze. Ik sta achter die keuze. En we hebben toch gekeken. Het is toch raar kijken, omdat Nederland 1 niet meedoet. En 2, ja, het is gewoon alsof er niks is gebeurd. Er is natuurlijk wel iets aan de hand. En er is een keuze gemaakt. En ik denk dat het publieke omroep dat ook misschien had moeten omarmen. Maar dat vind ik. En ik zeg niks over de Joodse media. Het gaat echt over Israël en over het beleid van de Israëlische regering. Verder niet. Maar nogmaals, we hebben gekeken en het was raar.
0: Ja, oké. Okay, dus
4: het niet raar met ons. We hebben natuurlijk een geweldige avond met Cornald naast op de bank. Lekkere hapjes.
0: Ja.
4: Maar ja, je wilt toch. Je hebt niet naar te kijken.
0: Maar lekkere hapjes. Vorige keer vertelde je wat. Ik ben heel erg afgevallen, Paul. Dus zoveel hapjes.
4: Ja, ik heb een lekker hapje gegeten, hè? Chagrijn. Ik had een lekker hapje gegeten. Ook al heb ik de wijn.
3: En lekker glaasje sojasaus gedronken.
4: Nee, gewoon een wit wijntje. Stuk op 6.
0: Hey, en bij welk land gingen jullie staan?
4: We hebben niet gestaan.
0: Oh.
4: Ja, ik ben zelfs naar het toilet gegaan, want ik ben natuurlijk aan de lijn. Even kijken, ik vond lichtelijk hysterisch Finland.
0: Ja.
4: Met die Pamela Anderson die dan dacht, ik ga heel erg lopen. Goed, die voorbereid. Ik was zelf van Portugal, maar die heb ik gehaald. Maar
0: die
4: was ook een rare setting. Dat zijn 5 mannetjes. Leuke broers en waarschijnlijk vrienden die je ook in een leuke bar ziet. En die worden op een grote passerel gezet, achter elkaar. Dus je hebt helemaal geen gevoel dat ze bij elkaar horen. Het was ook een beetje ansenering. Ik dacht, nou, en wat vond je van de presentatrice? Die is afgevallen, hè?
3: Ja.
4: De presentatrice, die is nooit bijgekomen. Dat was echt een pakket.
0: Maar die heeft geen hapjes genomen in ieder geval.
4: Nee, het was een pakket in een rood jurkje.
0: Ik hoor het al, er wordt een hoop commentaar gegeven daar op de bank.
4: Ja, dat is echt heel goed. Het was echt leuk om Cornald weer op de bank te hebben. Donderdag dus bij ons. En dan zaterdag, dat gaat hij betalen.
3: Heeft Cornald, zeg maar, gaf hij af en toe wat commentaar? Of ging hij ook, want je hebt natuurlijk zeg maar, die introductiefilmpjes van 40, 50 seconden. Ja. Die hij vlekkeloos kan volpraten. Deed hij dat ook op de bank? Dat hij zei, dit is niet over verbinding.
4: Maar dan kwamen wel aanvullingen op. Of dan liet hij nog iets. Of dan zei hij iets wat hij had gehoord. Of wat hoog bij de boekmaker stond. Of ja, het is echt heel. Maar je hebt dus echt. We hebben gewoon 3 commentatoren gehad.
3: Ja.
4: En dat is heel erg leuk.
0: Maar wat vond hij dan? Ja. Want je had Henry Schut en Jeroen Kijk in de Vechten. Die verzorgden het commentaar dit jaar. Dat vonden de mensen allemaal best wel leuk. Ja. Wat vonden jullie ervan?
4: Ja, wij vonden het ook leuk. En ook goed gedaan. En ook. Ja, het is een nieuw geluid natuurlijk. Maar wij zijn natuurlijk wel Cornald aanhanger. Dus we zijn wel. Ja. Ja, je mist ook een beetje de gelaagdheid, maar dat doet niks af aan het. Wat ze ook goed deden, was dat ze iets anders deden dan wat Cornald deed. Cornald deed altijd commentaar en Jan Smit die gaf dan eigenlijk commentaar na het liedje. Dat hebben ze juist niet gedaan. Ze hebben het juist om en om nu gedaan. Dat is ook slim om een andere soort manier van commentariering te doen. Maar nogmaals, wij zijn natuurlijk enorm van Cornald. Dat is natuurlijk duidelijk.
3: Dat is helemaal duidelijk. Nou, Paul, donderdag bij jou. En dan gaan jullie met z'n allen zaterdag bij de moeder van Cornald zitten, hè?
4: Nee. Zaterdag hebben we allemaal. Dan gaat hij met zijn moeder zitten. Dat is ook al sinds 1604. Hij is maar niet zo geboren. 1630. Nee, hij heeft 1633 niet meer gedaan. Dus dat gaat hij met zijn moeder doen. En wij blijven met onze vrienden. Met andere vrienden gaan we zitten. En nou, dan gaan we wel die Barbie Ketchup. Heb je nog een recept op Barbie Ketchup hebben we nu? Of wat vind je dat iets te veel?
0: Je gaat toch niet het hele recept nu op de radio roepen, Paul?
4: Dat klopt, hoor. 2,5 kilo hamlap.
0: Nee, dat gaan we niet doen.
3: Je hebt 5 kwartier, tot de uur hebben slowcooking, ja.
0: Nee, Paul, wij willen even. Kijk, Vlieg met me mee. Is natuurlijk een parodie op Songfestival.
4: Ja, het is in 1144 gecomponeerd. Ja, dat heeft niet veel gedaan.
0: Want wij hebben namelijk de lange versie. Dat is
4: ja,
0: leuk.
4: De Ahoy-versie.
0: Daar is een soort van Ahoy-versie.
4: Ja, en dan sta ik in maart weer, hè, Ahoy. Met hetzelfde nummer en nog veel meer.
0: Oh ja, oh, je gaat weer met de vrienden Ahoy.
3: Ja. Sta je daar alleen?
4: Nee, ik ben Cornald natuurlijk.
3: En de moeder van Cornald.
4: En de moeder van Cornald, dat is echt zo. Nee, maar dan ga ik weer lekker zingen. Dus jongens, draai hem van harte. En hebben een hele fijne tweede en halve finale.
0: Gaan we doen. Paul, dankjewel. Ja. Succes. Tot snel. Doei.
3: Succes met de hamlappen.
5: Ladies and gentlemen, the next song in Eurovision Song Contest is... Vlieg met mij mee naar de regenboog. Fly with me to the rainbow. Prochain le temps de la fucking langue des petits regenboog. De zanger, die zanger, de chanteur, Paul de Lul. Paul de Lul. Paul de Lul. Ladies and gentlemen, the Netherlands. Vlieg met me mee naar de regenboog!

0: Bijna 9 uur. Het singalongetje komt eraan natuurlijk straks. En het nieuws ook, Mart.
1: Met boze reacties zometeen op de nieuwe asielrellen. En als je denkt, het viel mee vanmorgen met de files, zometeen nieuws over de terugweg.
2: De drie noten.
0: Ja, ik kan wel zeggen singalong in plaats van singalongetje. Het wordt een uur lang lekker meezingen. Met de 70s, 80s en 90s hits. Eén hit mag je gaan raden. Jij niet, Sanne, voor de duidelijkheid.
3: Nee, gisteren ging de fout in.
0: Nou ja, gisteren. Jij mag even advies gaan geven. Gaan we voor 1, 2 of 3 noten. En de vraag is natuurlijk, als je het weet, als je nu aan het luisteren bent, mag je gaan appen voor het Koen en Sanne showpakket en de kussen naar wens van Beter Bent. We beginnen met één noot. Welke hit, denk je, is dit? Prachtig nummer.
3: Ik zal het gewoon bij één laten.
1: Oh, weet jij het al?
3: Ja, veel mensen, denk ik.
0: Ja, dan is die wel pittig, maar ik denk dat hij... Ja,
3: ja, laten we het dus een iconisch nummer.
0: Leuk.
3: Gaan we ook natuurlijk aanstaande vrijdag meemaken. Mee of horen. Dus ik zeg, we houden het bij één.
0: De muziekhelden top 100 vrijdag. Ja, zeker. Nou, ik laat hem dan nog één keer horen. Luister goed, concentratie. Je mag appen als je het weet. Welke hit is dit? Kom maar door.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. Welkom bij de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Dacht je shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus,
2: shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
8: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei. Live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
7: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Ja, een uurtje singalong komt eraan. Het nieuws van 9 krijg je van Mart Grol.
11: Goedemorgen.
12: Hoge straffen. Die moeten de relschoppers in het Noord-Hollandse Loosdrecht krijgen, zegt premier Jette. Opnieuw liep daar een anti-asielprotest uit de hand. Er werd gegooid met fakkels en vuurwerk. Ook was er korte tijd brand bij het pand waar nu asielzoekers worden opgevangen. Meerdere politici veroordelen het geweld. Bijvoorbeeld deze VVD'er die vanochtend bij Goedemorgen Nederland zat van WNL.
13: Je mag je best uiten erover, maar geweld tegen hulpverleners, de brandweer tegenhouden, brandstichten, dat is buiten alle perken.
12: En meerdere mensen zouden zijn opgepakt. Er verdrinken steeds meer mensen in ons land. Vorig jaar 250, en zijn er een paar meer dan het jaar ervoor, blijkt uit de nieuwste cijfers. Na een ongeluk bijvoorbeeld, of mensen die per ongeluk in het water terechtkwamen, die soms ook niet kunnen zwemmen, bijvoorbeeld toeristen. Vroeger verdronken er vooral veel jonge kinderen, nu zijn het vaker 60-plussers, maar waarom is niet bekend. Dan de onrust in de wereld, die zorgt ervoor dat miljoenen van ons hun pensioen wat zien dalen. Grote pensioenfondsen werken sinds dit jaar met nieuwe regels. Daardoor bewegen pensioenen sneller mee met hoe het gaat met de economie en de beurs. Volgens de fondsen hoeven mensen die bijna met pensioen gaan zich nog geen zorgen te maken. Er is altijd genoeg geld, zeggen zij, om te voorkomen dat de pensioenen omlaag gaan. En als je nu in de file staat of hebt gestaan, nou zet je vast schrap voor de terugweg. De avondspits wordt waarschijnlijk een erg drukke. Het lange hemelvaartsweekend begint voor veel mensen en dan zijn er vaak flinke files, weet de ANWB.
14: En regelmatig staat er op die vooravond voor hemelvaart ruim 1000 kilometer file in Nederland. Dus daar houden we vandaag ook wel rekening mee. Door buien kan het nog wat drukker worden dan normaal.
12: En de komende dagen kan het ook drukker zijn door dagjes mensen die erop uitgaan. Nou, het weer werkt dus niet echt mee met hemelvaart. Fris en buien morgen. Vandaag ook onstuimig met buien met windstoten, hagel, onweer, van alles wat. 10 tot 13 graden, maar tussendoor ook zon.
10: Dat al. Gelukkig. Dankjewel, Maarten. Verkeersinformatie is er. Ja, je hoort het al vanmiddag dan heel druk op de weg. Nu valt het wel mee met 34 vertragingen. Op twee plekken is het wel drukker dan normaal. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen restaurant de Witteberg en Naarden. Daar is een ongeluk geweest en 50 minuten extra reistijd. En de A20 Hoek van Holland Gouda tussen het Kortland, bij het Kortland Aquaduct. Daar 40 minuten. Heeft te maken met een ongeluk bij Rotterdam. Verkeer richting Gouda volgen Den Haag en rijden wel een stukje om. Via de A16, de A13, de A4 en de A12. Ja, wij hebben de singalong. We gaan beginnen. Maar je mag één liedje zelf raden. En Sander heeft besloten, volgens de Holland uitspraak, om daar maar één noot van te laten horen. Kijken of je herkent welke hit wij zoeken op basis van deze noot.
6: Ja, wat veel binnenkomt, maar niet goed is. Simply the Best van Tina Turner. Ja. En Marije denkt aan Let Me Entertain You van Robert Williams. Is ook niet goed. En het is ook niet... It's all coming back to me now van Celine Dion.
12: Nou, doe eens aardig over Celine.
10: Nee, we zoeken een ander liedje. Je mag titel en artiest nu doorgeven via de app als je het weet.
11: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
10: Nou, het is wel weer voor een kopje warme chocolademelk. Hot chocolate komt eraan, maar eerst vanwege het Songfestival. Cilia. Hier is Hemel en Aarde.

0: Vind je dat niet lekker?
1: Nee, met slagham erop.
0: Ja, nee,
1: dan, en dan de slagham eraf en dan had je de rest altijd staan.
0: Nee, joh! Ah. Zo gek.
1: Even wat anders. Koen Vijberg, wie vind jij nou een sexy ding?
0: Wat is dit voor...
1: Nou, dat liedje heet You Sexy Thing. Jij begint over de hot chocolate. En dan wil ik wel eens weten ook wie jij dan... Heb jij een, zoals dat heet in Amerika, een holpas? Dat je van je vriendin mag vreemd gaan met... Als, stel dat dan in één keer Anna Kournikova of Margot Robbie... Of misschien wel Ryan Gosling, ik weet het niet. Dat in je bed ligt, dat zijn oogje toeknijpt.
0: Oh ja, nee, nou, daar heb ik het nog nooit met haar over gehad. Dus dat weet ik niet, maar ik er zijn wel een paar mensen.
1: Vind jij een sexy ding?
0: Nou, ik vind Chantal Jans vind ik heel knap.
1: Oh ja, snap ik. Ja.
0: Vind ik heel knap. En vind jou ook een hele mooie man.
1: Ja. Je hebt een goede smaak.
0: Iedere dag naar je mag kijken. En jij dan?
1: En José Hubé.
2: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
1: Van Luf. En jij, Mart, wie is jouw hall pass?
3: Ik sla dit even over.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat weet je dat iedereen heeft natuurlijk.
1: Ja, sterker nog, aan het kwartet.
0: Goedemorgen, welkom bij de sing-along van Joe. Ja, meezingen mocht met You Sexy Thing van Hot Chocolate. Nou, is het 9:10, zijn we aangekomen bij de volgende alweer in de sing-along. Maar die moet wel even geraden worden. Thijs, goedemorgen. Hallo Thijs, hoor je ons?
1: Thijs?
4: Ja, hallo. Ja, goedemorgen.
1: Hi, hallo.
0: Kijk, daar is hij.
4: Daar zijn we.
0: Moest even van ver komen, maar welkom in de ochtendshow van Joe, Thijs.
4: Hi.
0: Met een lang weekend voor de boeg, denk ik ook voor jou.
4: Valt mee. Ja, wel lang weekend. Ja, lang weekend voor de boeg.
0: Maar moet je werken of niet?
4: Ja, ik moet dit weekend werken, ja.
0: Jij bent uitvaartverzorger.
4: Dat klopt.
0: Aha. En hoe is het in de uitvaartbranche? Heb je er veel werk aan?
4: Op en af.
1: Ja, dat is geen kantoorbaan van 9 tot 5, hè?
4: Nee, totaal niet.
1: Nee.

0: Nee, ik zeg wel, het is ook een beetje een manier van leven. Ik weet op maandag weet ik nooit hoe de rest van de week eruit ziet.
1: Nee.
0: Dus dat is, iedere week is dat weer even spannend en afwachten.
1: Ja, het is toch een ontzettend dankbaar beroep. Mooi, het is echt een mooi beroep.
0: En vooral dat, ja.
1: Ja, ja.
0: Absoluut.
2: En welk gedeelte van de uitvaartbranche ben je actief?
0: In de functie bedoel je?
2: Ja.
0: Ik ben echt uitvaartbegeleider. Dus echt bij de familie thuiskomen om... De uitgaat te regelen en ook uit te voeren, om het zo te zeggen.
2: Nou, dat is echt heel belangrijk, inderdaad. Ja. Het is heel prettig, want je komt eigenlijk op hele gevoelige momenten. Kom jij daar in het leven van die mensen?
0: En eigenlijk het meest kwetsbare moment dat je kunt hebben.
1: Zeker. En er gebeurt er dan toch nog wel eens een keer wat geks? Dat toch gelachen wordt? Of dat er misschien een blunder gebeurt?
0: Nou, blunder gelukkig niet.
1: Nee.
0: Af en toe gebeurt er wel van die dingen dat je denkt van... nee, dat had misschien even iets soepeler gekund. Maar ik zeg, in zo'n week, er is ook altijd ruimte om dat er goed gelachen wordt af en toe. Een stukje humor komt ook altijd wel in voor.
1: Ja.
0: Ja, het is echt niet zo dat het constant met een uitgestreken gezicht is. En,
1: nee. Dat
0: absoluut
1: is alleen de Koenen Sander Show.
0: Ja, zeker.
2: Thijs, we vinden het leuk dat je luistert naar Joe. En we gaan je blij maken. Als je ons in ieder geval even het antwoord geeft op de vraag... welke hit is dit op basis van één noot?
0: Dat is Journey met Don't Stop Believing.
1: En dat is een goede antwoord.
2: Ja.
0: Hey.
2: Knap hoor, dat je me na één noot al wist, Thijs.
0: Dat dacht ik.
2: Ja,
1: dat dacht ik ook.
2: We gaan jou blij maken met het Koen en Sander Show pakket. En dan doen we een kussen naar wens bij van Beter Bed. Mag je lekker gaan uitzoeken. En dan wensen we jou een mooie dagen.
0: Ja, super. Dankjewel.
2: En werkt ook. Yo, hoi hoi.
0: Hey, doei.
2: Inderdaad, een sing-along elke ochtend tussen 9 en 10. Met straks de boyband 5. Ken je ze nog? Keep on moving.
1: Ja.
2: Dit is Journey. Don't Stop Believing.

0: 5. Keep on Moving, stiekem had 5 best een paar leuke liedjes gemaakt.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: En nu zijn ze op eenzame hoogte en de high five.
0: Straks, na het nieuws van 9:30, dat duurt nog even een minuutje of 10. Maar dan hebben wij 3 liedjes op een rij. Die 3 liedjes die hebben iets met elkaar te maken. Dus overkoepelend thema.
1: Ja. En vandaag is het huurwaardeforfait.
0: Nee. Nee, ik ga alvast...
1: Hypotheeklast af.
0: Nee, ook niet. Okay. Ik ga dan 2 liedjes alvast prijsgeven. En nou dan zou je een donkerbruin vermoeden kunnen hebben wat het thema is.

0: Dus bewaart even, luister goed straks na 9:30. En win het Koen en Sander Show pakket in de Joe Singalong. Oh, je bent al lekker aan het dansen, zie
1: je. Ja, ik ben echt aan het dansen.
0: Ja, dat mag. Ja, meezingen mag natuurlijk in de Singalong. Dansen mag ook. Met de Pointer Sisters.

0: Sisters Pointer. De Pointer Sisters met I'm So Excited. En straks het nieuws van 9:30 krijg je van Mart Grol.
1: Goedemorgen. Reacties zo op dat anti-asielprotest in Loosdrecht wat uit de hand liep. Wat vinden inwoners van Loosdrecht ervan? En een update over de oranje bus die op de boot richting Amerika ging voor het WK.
0: Ja, en we hebben natuurlijk een lekker lang hemelvaartweekend voor de boeg. Alle reden om zeker Joe te blijven luisteren.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag. 100 keer een eerbetoon. De Joe, muziekhelden top 100. Wie mag er niet ontbreken? De muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s. Aanstaande vrijdag.
3: We can be heroes.
2: De Joe, muziekhelden top 100.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
9: Met Sophie.
8: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 euro of €133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow.
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
18: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu,

0: Verkeersinformatie, 17 vertragingen. Eén daarvan is heel lang op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Soest en Naarden, een uur extra reistijd heeft te maken met een ongeval bij Eemnes. Rijden richting Amsterdam, volg Almere. En dan rijden een stukje om via de A27 en de A6. Wij vervolgen de singalong na het nieuws van 9:30. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Gemengde reacties in het Noord-Hollandse Loosdrecht vanmorgen na een nieuw uit de hand gelopen protest tegen de opvang van asielzoekers daar. Demonstranten gooiden gisteravond met fakkels en vuurwerk ook naar de politie en korte tijd was er brand bij het pand. De brandweer werd ook gehinderd daar, weer tegengehouden. In Loosdrecht vanmorgen reageren mensen dus wisselend, hoort Hart van Nederland.
2: Ik vind het niet oké, maar ik kan begrijpen dat als mensen tegen muren aanlopen en misschien niet goed daarin worden ingelicht door de gemeente, dat ze dan dit soort dingen gaan doen.
3: Ik vind het schandalig eigenlijk. Het is echt niet normaal wat hier allemaal gebeurt.
1: Nou, verschillende politici spreken er schande van die rellen. Premier Jette wil hoge straffen voor de daders. Meerdere mensen zouden zijn opgepakt. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet altijd geopereerd te worden. Antibiotica werkt vaak ook, zeggen Nederlandse onderzoekers. De meeste kinderen voelen zich daarna alweer een stuk beter. Tot nu toe was opereren bij kinderen standaard. Bij een heftige ontsteking moet dat nog wel steeds. Een uitspraak van de rechter vandaag over een Videoland-serie. De ex van prinses Margarita hoort of hij het script mag inzien van die serie. Edwin de Roy van Zuiderwijnen was een paar jaar getrouwd met Margarita. Die twee beweerden te worden afgeluisterd door de staat, omdat hij geen geschikte partner voor haar zou zijn. Dat was een rel toen begin 2000.
4: Zo.
1: Wordt een serie gemaakt over... over de Roy van Zuiderwijn en over vooral Margarita en hoe heet zij die andere? Mabel.
4: Mabel, ja.
1: Een spin-off is dat van de serie Maxima. En de Roy van Zuiderwijn wil eigenlijk weten of die door het slijk wordt gehaald.
4: Nou, maar dat was wat toen, hè? Edwin de Roy van Zuiderwijn en zo. En ze gingen ze ook poh, en helemaal...
1: Met een spijker aan de muur, toch? Dat ze zeiden van dat een soort van microfoon zou dat zijn.
4: Ja, ja, een schroef was dat.
1: Ja, een schroef, ja.
4: Maar zij is toch weer in de armen van het Koningshuis gelopen, hè?
1: Klopt inderdaad, zij is weer helemaal terug.
5: Ik heb hem helemaal terug. In het begin van mijn radiocarrière heb ik hem een keer gebeld.
4: Oh?
5: Op de Bonnefoy. En toen werd hij woedend. Hoe kom je aan beneden? En schreeuwend meteen. Maar ja, ik zei, het staat gewoon in het telefoonboek.
1: Ja. Hadden we toen nog.
5: Ja, dat had je toen nog inderdaad. Ja. Dus zo pinter is hij ook alweer dat hij dat niet eens wist dat hij erin stond. Maar ik vraag me af of het uitmaakt. Want je mag toch als ik mag nu ook gewoon een boek over jullie tweeën schrijven.
4: Ja. Ja.
5: Dus je mag ook gewoon een serie, als je zegt, het is toch niet op waarheid gebaseerd. Ja, dan heeft die man geen poot om op te staan, toch?
1: Nee. Nee, ik denk dat Maxima ook niet per se bijvoorbeeld haar eigen serie heeft ingezien. Maar ja, zijn kant is natuurlijk misschien wel... Ja, hij is natuurlijk niet heel positief in het nieuws geweest rondom deze zaak. Dus wie weet, de rechter gaat erover beslissen
5: en
1: vandaag.
5: En wie gaat hem spelen dan?
1: Ja.
5: Wie vinden jullie in Nederland goede Edwin de Roy van Zuiderwijn?
1: Poeh.
4: Iemand met een beetje een drankhoofd? Ja, ik vind dat de Roy van Zuiderwijn... Ik weet niet... Dat hij altijd een borreltje neemt 's avonds.
5: Ja, anger issues.
4: Ja.
5: Ja. Ja.
4: Ik vind het een moeilijke vraag.
1: Ik ook.
5: Philip Felix.
4: Zou ik heel leuk vinden.
1: En dan nog een maand, jongens, tot het WK voetbal. De iconische oranje bus is inmiddels aangekomen in Amerika. De bus waar oranje fans achteraan lopen richting het stadion. Per boot is die bus in de VS gearriveerd. Moesten wel de stopcontacten onder meer worden aangepast in die bus, omdat ze daar een ander soort voltage hebben. Maar goed, je wilt toch een cool biertje hebben in de koelkast ook daar liggen. Op 14 juni speelt oranje de eerste wedstrijd tegen Japan. In Dallas is dat. En daarna volgen nog groepswedstrijden in steden als Houston en Kansas City.
4: Ik zit nog even na te denken over wie Edwin de Roy van Zuiderwijk moet moeten spelen.
1: Ook even te malen.
4: Drankhoofd, anger issues, Dirk Zeelenberg.
5: Heel goed, ja
4: toch?
5: Ja, komt het heel dichtbij.
6: De Joe Singalong met Koen en Sander.
4: Yes, goedemorgen. Lekker meezingen natuurlijk met al die hits uit de 70s, 80s en 90s. En we hebben een belangrijke vraag voor je. En die vraag luidt als volgt. Drie liedjes op een rij, maar er is één grote gemene deler. Wat hebben de volgende drie liedjes met elkaar te maken?

0: Cindy. En last night, a DJ saved my life. Ja, is een van de drie liedjes die iets met elkaar te maken hebben.
1: Ja, nou ja, we hebben allemaal denk ik wel een beetje een idee, maar nog één liedje erbij maakt het nog duidelijker.
0: Ja, zeker. Het Koen en Sander Show pakket is voor jou als je weet wat deze drie liedjes met elkaar te maken hebben. Dolly Dots hadden we met de radio. Last night, a DJ saved my life van In Deep. En hier hebben we Hilversum 3 van Herman

0: de mensheid samenkomt.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
2: Wat een kunstenaar, Herman van Veen. Ja, die sloot het bal af.
0: Zo vrolijk. Ik ben vandaag zo vrolijk was ik nooit. Nou, maak dan even andere muziek.
2: Een man heeft mooie liedjes gemaakt.
0: Ah, nee, absoluut. Ik ben naar hem toe geweest 2 jaar geleden in Carré.
2: Op zee.
0: Ja, dat zei ik op weg naar de nooduitgang.
2: maak plaats. Jij hebt hem gezien, Herman van Veen?
0: Ja, dat was wel mooi. Ik vind het knap hoor, hij is ruim in de 80 en hij doet allemaal wel. Ja.
2: Bianca, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bianca. Je bent taxichauffeuse.
3: Ja, dat klopt.
2: Hoeveel ritjes heb je er al op zitten op deze woensdag?
3: Ik heb nu al 4 ritjes erop zitten. Ik heb nu zelfs een klant in de taxi zitten.
2: Dat meen je?
3: Op weg naar de volgende.
2: Oh, wat onprofessioneel, Bianca.
3: Ja, erg hè? Ja, maar ik denk, ik ga het toch proberen.
2: Ja, tuurlijk.
0: En kan de klant ons nu horen?
3: Nee, dat kan niet.
0: Oh. Mogen wij de klant even?
2: Is de leuke klant?
3: Wilt u de klant hebben?
0: Mogen we even de klant?
3: Nee, dankjewel, zegt ze. Nee, dat wil ze niet.
0: Ja, want ze moet weten dat ze bij een veroordeelde seriemoordenaar in de auto zit.
3: Nee.
2: Oké. Bianca, we gaan nog even de afgelopen 3 liedjes met je doornemen.
3: Ja.

0: of nu? En Hilversum 3. Bianca, dan is er ja, wel meer, maar er is uiteindelijk één overeenkomst, één gemeenschappelijke deler. En die luidt...
1: Ja, radio en DJ.
2: Ja.
0: Ja, radio.
2: Radio.
1: Ja, ja. Radio, hè.
2: Zeker. Ja, last night DJ en radio en Hilversum 3 radio is dat zo natuurlijk. Dat is goed geantwoord, Bianca. Gefeliciteerd. Jij biedt het Koen en Sanne shoppakket.
1: Leuk. Ik heb gewonnen.
2: Veilig rijden. Hoi, hoi.
1: Yo.

0: Ice and Fred. Niet praten, maar kussen.
1: Ja.
0: Don't talk, just kiss.
1: Daar kan je vandaag ook niet meer mee aankomen, nee, vandaag de dag.
0: Nee, zeker niet.
1: Pas op allemaal.
0: Wij kunnen wel aankomen met de man die straks na tienen hier te horen is op Joe. Dat is natuurlijk nieuwslezer Carné. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, hallo.
0: En daar heeft Timo lekkere Joe-hits voor je. Abba en deze. Ah, veel plezier.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina. Voor een betere morgen.
8: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
11: Beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
12: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
13: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
14: Dat is een zonnig prijsje.
13: Ja, zo goedkoop. Aldi.
15: Hey, Raymond!
16: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
15: Hey, Raymond.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu
18: big deals bij Keukenconcurrent.
17: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
19: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
13: alleen de prijs is anders.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1.
14: en Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
23: Zoveel money!
22: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
25: Dit is jouw. En dit is het nu.nl nieuws van 10 uur. Hier is Carné van der Brink.
26: Goedemorgen. De schrik zit er nog goed in. In het Noord-Hollandse Loosdrecht, waar gisteravond een anti-AZC-protest uit de hand liep. Zo was er brand bij een plek waar asielzoekers zitten en ook werden hulpdiensten tegengewerkt. Over deze onrustige avond hoor je vluchtelingenwerk bij de NOS.
27: Het is ook echt een heel gevaarlijke situatie geweest. Laat ik als eerst zeggen dat dat onaanvaardbaar is en dat we dat een halt moeten toeroepen. Want het heeft effect op een politiek debat, het ontwricht de samenleving.
26: En meerdere mensen zijn opgepakt en volgens premier Jette moeten zij hoge straffen krijgen. Steeds meer 60-plussers komen om in het water. Vorig jaar verdronken er in totaal 250 mensen in ons land. Dat zijn er volgens het CBS weer een paar meer dan het jaar daarvoor. 100 mensen kwamen om doordat ze per ongeluk in het water terechtkwamen. Vroeger waren het vooral jonge kinderen die verdronken. En tegenwoordig zijn de slachtoffers dus vaker 60-plussers... al is niet duidelijk waarom dat zo is. De NAVO houdt voor het eerst een militaire oefening samen met Servië. De band tussen beide partijen is vaak moeizaam, maar nu werken ze toch samen. Zo heeft Servië nog steeds banden met Rusland, maar verkoopt nu ook wapens aan Oekraïne. Aan de oefening doen ongeveer 600 militairen mee. En ze komen uit Servië en uit NAVO-landen zoals Italië, Roemenië en Turkije. En de kijkcijfers van het Songfestival zijn ingestort. Slechts 500.000 mensen keken gisteravond naar de eerste halve finale. Vorig jaar waren dat er nog ruim 2 miljoen. Het komt waarschijnlijk omdat we dit jaar niet meedoen uit protest tegen de deelname van Israël, onder meer vanwege de oorlog in Gaza. Israël deed dus wel mee en wist zich te plaatsen voor de finale met dit nummer. En morgen is de tweede halve finale en zaterdag dan de grote finale. Nog het weer van Weerplaza, van alles wat vandaag. Zon, maar ook buien, zelfs met onweer en hagel. Zo'n 10 tot 13 graden.
25: Een vrachtwagen met pech blokkeert de rechterkant van de A5 bij Raasdorp. Vertraging 10 minuutjes.
28: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Timo Perling.
25: Dat is deze vrijdag, maar dit zijn de muziekhelden van vandaag alvast. ABBA, Super Trooper en Lionel Richie en de Backstreet Boys. Gaan we. Ja!

0: Evion, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat krijg je nou voor een raar appje van je?
1: Ja, sorry, het spijt me. Ik kan het zelf ook niet laten.
0: Zeg het eens.
1: Ja, bij dit lied kan ik het niet laten om te zingen... Super, super, finger in the pooper. Gewoon puur en alleen omdat het zo lekker past. En ik heb het niet nu

Scenario-schrijver van Peaky Blinders is bezig met een nieuwe Bond-film, maar dat kan nog een paar jaar duren. Dit is uit License to Kill, Gladys Knight. 13 mei, de dag die gaat door met een blaadje van de Scheurkalender. En op de Scheurkalender staat vandaag: waarom zet een blondje tijdens haar verjaardag een lege fles in de koelkast? Omdraaien voor als er iemand is die niet hoeft te drinken. Of die niets hoeft te drinken. Oh, sorry. Ja, ik snap hem. Voor als er iemand is die niets hoeft te drinken.

0: de 90's van Joe gaan zo verder met deze. Tot zo.
1: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: zoals hier heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
9: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Aldi.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
10: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
9: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
11: Dit is Joe met Timo Perlin.
12: 10:30, achter staat in de stromende regen iemand met pech op de A27 tussen afrit 26 en 27. 9 kilometer file maar liefst.

in mijn handen op dit moment. Mijn oude, roze Motorola Smart Klapfoon uit 2007. In mijn hand nu. Speciaal voor aanstaande dinsdag, want dan begint de actie van onze ochtendshow. Vanaf 20 mei smartphone vrij met Koen en Sander. En de uitdaging is dan om zo lang mogelijk zonder smartphone te kunnen leven. En dat is vreselijk moeilijk, maar ik denk ook wel heerlijk hoor. Spelregels en als je het leuk vindt om mee te doen, vind je op joe.nl. Dan mag ik even mijn ringtone laten horen van mijn Motorola. Wacht even hoor, daar komt hij aan. Hij is zo goed. Goud toch?

0: de dag naar Hemelvaart, dat is vrijdag, is er de...
1: De Joe, muziekhelden top 100.
0: En dat is de makkelijkste stemlijst ooit. Het enige wat we bij Joe willen weten deze week is... wie is jouw muzikale held? Vrijdag verzamelen we al die helden, dan tellen we de stemmen... en dan maken we een toplijstje vanaf 10 uur 's ochtends... met daarin de 100 liedjes van de 100 grootste muziekhelden. Frank Hasting heeft een naam doorgegeven, één naam aan ons... en dat is Marie Frederiksson, die inmiddels overleden is. Ze is de zangeres ooit van de band Roxette. En Frank zegt, zij is niet te vervangen. Ik schrijf nog elk jaar een gedicht in een herinneringsboek... die ik heb gemaakt voor haar. En dat boek neem ik dan elk jaar mee op 9 december... haar sterfdag naar ons lokale kerkhof in Alkmaar. Prachtig, toch? Wat doe je daar dan, Frank?
2: Nou, het kerkhof, dat heeft een soort kapel, zeg maar. En je hebt daar zo'n tafeltje, zeg maar, met een stoel. En wat ik dan doe, dan heb ik dat boek wat ik van huis meegenomen dus. Dat leg ik dan neer. Daar heb ik een kort gedichtje voor haar gemaakt. Dan leg ik dan twee rode rozen leg je neer. En ik heb een andere foto van haar, die leg ik er dan voor. En nou, dan ga ik dan zitten. En dan ja, zeg ik van, nou, dit is voor jou. Dan is het Marie Frederiksson, wherever you are a shining star. Just wanna let you know, we will never let our thoughts

0: Listen to your heart. Van Rockstar. Het is bijna 11 uur, tijd voor het nieuws. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, er wordt steeds meer duidelijk over de rellen in Loosdrecht. En ik heb zo'n zeer opvallende oproep voor alle ouders.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
9: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
10: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
11: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
12: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld.
15: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
17: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
18: Tango?
17: Huh?
18: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugiro.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
20: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
22: Hey, bedankt.
21: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
23: Dit is jou. En dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. 3 mensen opgepakt voor het uit de hand gelopen anti-AZC-protest in Loosdrecht. Agenten werden gisteravond bekogeld, journalisten belaagd en er werd brand gesticht. 3 mensen zijn dus opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. In het dorp hoort Hart van Nederland wisselende reacties.
24: Ik vind het niet oké, maar ik kan begrijpen dat als mensen tegen muren aanlopen en misschien niet goed daarin worden ingelicht door de gemeente, dat ze dan dit soort dingen gaan doen.
25: Ik vind het schandalig eigenlijk. Het is echt niet normaal wat hier allemaal gebeurt.
1: Politici zijn boos, zo noemt premier Jette het geweld onacceptabel. Maar het kabinet komt vooralsnog niet met extra maatregelen. Een laboratorium in Rijswijk had zijn data niet goed beveiligd. Vorig jaar werden hierdoor de medische gegevens van zo'n 100.000 vrouwen gestolen. Het ging om mensen die meededen aan het onderzoek naar baarmoederhalskanker. De inspectie zegt nu dat het lab zich niet aan de regels hield. En als de beveiliging op orde was, had dit grote datalek voorkomen kunnen worden. Iran heeft ondanks de oorlog nog steeds veel wapens over. Volgens Amerikaanse media beschikt het land nog over 70% van zijn raketten. En dit beeld is heel anders dan wat president Trump eerder beweerde. Hij zei namelijk dat het Iraanse leger volledig was verpletterd. En geef je kind niet te snel een smartphone. In Arnhem roepen scholen en organisaties op om hiermee te wachten tot een kind 16 jaar is. Er zijn grote zorgen over de ontwikkeling en mentale gezondheid van de jeugd. Sommige kinderen komen bijvoorbeeld dood op school omdat ze 's nachts op hun telefoon zitten. Ook hebben scholen bijna geen grip op pestgedrag via deze mobieltjes. Ja, dit is voor het eerst dat zoveel partijen in één stad samen dit advies geven.
26: Je zei dood op school, toch? Niet dood op school.
1: Dood op.
26: Ja, ik verstond even ja, dood
1: zijn
26: op
1: kapot.
26: School.
1: Dat zijn wel kapot. Heel heftig. Ja, zijn kapot. Ze hebben de hele nacht lopen TikTokken en naar Joe lopen luisteren. Ja, ja. Via de
26: herkenbaar,
1: app.
26: Herkenbaar.
1: Downloaden die handel. En nog even het weer van Weerplaza. Van alles wat vandaag. Zon, maar ook buien. Soms ook onweer, hagel. Het zo'n 10 tot 13 graden.
26: We kijken nog even naar die vrachtwagen die in de stromende regen met pech stond op de A27 bij Noorderloos. Daar is de berger inmiddels bij. Volgens mij gaat hij zometeen weer op pad. De vertraging nu nog 8 kilometer, 20 minuutjes, maar dat moet afnemen zometeen.
27: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Timo Perlin.
26: En met dit uur de Eurovisie Songfestival editie van Papa Appelsap. Blijf luisteren, ook voor Frankie Valli met Grease Zone.

Ik hou zelf niet zo van liedjes waarin mensen zingen... ik mis je zo. Ik vind dat veel te zwaar. Ik vind het veel mooier als mensen zingen... ik mis je niet. Ik mis je totaal niet, hoor. Want dan weet je eigenlijk dat ze precies het tegenovergestelde bedoelen. Net zoals deze van John Waite. Ik mis je niet, hoor.

0: appje van RTL Boulevard-presentator Luc Ikink op mijn telefoon. Dag, zegt hij. Dag, Luc Ikink. Hij schrijft verder... Mijn gezellige collega Arend Bade ontdekte een leuke pap appelsap... in de favoriet van het Songfestival dit jaar. Finland. Nou, reden genoeg om RTL Boulevard-verslaggever Arend Bade... zo meteen te bellen voor de Eurovisie-editie van Papa Appelsap.
1: Deze hele maand bewaart Jo het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag. 100 keer een eerbetoon. De Jo, muziekhelden top 100. Wie mag er niet ontbreken? De muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s. Aanstaande vrijdag. We can be heroes. De Jo, muziekhelden top 100.
2: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien... per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
9: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
16: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
5: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugero.
11: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
13: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: Dit is Joe met Timo Perlin.
18: Half 12, goedemorgen. File op de A59 voor Nieuwkuik. Dat is in de buurt. 20 minuutjes. Gaan

0: Songfestival-editie. Want er is niks zo leuk als mama appelsapjes in Songfestival. Liedjes. Geef ze door, hè, die liedjes. Dat kan via Joe of Joe.nl, of de app. En dan hebben we misschien net zo weer zo'n klapper als vorig jaar. Weet je die nog? Uit Zweden, die mannen die toen zongen. Wat zong ze ook weer? Barabada Bastu Bastu. Masturberen in je bisonkleren. Ja, goud is dat. En ik kreeg ook een inzending die wel heel dicht bij de bron zit. Een Mama Appelsap inzending van RTL Boulevardverslaggever Aram Bade. Die heeft een Mama Appelsap ontdekt terwijl hij in Wenen live in de zaal zat te kijken gisteravond. Dames en heren, Aram Bade!
1: Goedemorgen!
0: Heb je genoten van gisteravond, Aram?
1: Ja, ik vond het wel leuk. Maar ik moet zeggen, dat is toch raar dat je dan op zo'n feestje bent waar je eigenlijk niet uitgenodigd of niet wil komen. Ja. Ja, dat voelt zo, weet je wel. Dat je denkt, god, ja, jullie wel, weet je wel. En ja, toen ging België door. Nou, dat was gewoon weer een feest voor die mensen die dus ook een beetje zo in mineur zaten. Van, nou ja, volgend jaar misschien ook dan niet. En we vinden het allemaal niet meer leuk. En dan zie je wat dat met een land doet, hè. Gelijk die euforie van, ja, nou, dan gaan we ook weer ervoor en we staan in de finale.
0: Ja.
1: Dus we hebben nog even een pintje gedronken met ze.
0: Ach.
1: Ja, die Vlamingen die zijn ook zo gezellig, weet je wel. En dan zeggen ze ook, we missen jullie.
0: Ach, wat een lieverd toch ook allemaal.
1: Ja, hè?
0: Arjan, jij hebt gisteren gekeken ook weer. Jij zag Finland natuurlijk voorbij komen, een van de favorieten. En daar was je al eens eerder iets in opgevallen.
1: Ja, want ze staan al een week op één bij de wetkantoren. Linda Lampenius, die violiste, die een duet eigenlijk speelt met haar viool tegen Pet de Pakkoenen. En daar zit iets grappigs in, want ze zingen dus eigenlijk een liefdesduet. Een gevecht eigenlijk, hè, dat zij gaat winnen. Prachtig in beeld gebracht. Maar zij zingt niet, zij speelt viool, maar hij zingt op een gegeven moment iets. Ja, dat zegt wel iets over die relatie. En ik weet eigenlijk niet, moeten we het eerst laten horen of moet ik zeggen wat ik hoor?
0: Nee, zeg maar wat jij
1: zegt. Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Doe niet moeilijk.
0: Doe niet
1: zo moeilijk.

0: Och,
1: nou, hij zegt het ook zo lief.
2: Ja.
1: Oh, wanneer was hij deze...
2: Ja. Het zit heel diep bij die man, hè? Dat begrijp je. Die loopt hier gebogen door dat perscentrum de hele tijd. Onder druk van die vrouw. Doe niet zo moeilijk.
3: Even nog een keer luisteren. Oh, zo mooi. Dames en heren, mag ik u hartelijk danken. Vanuit Wenen, RTL Boulevard, verslaggever Aram Baden met zijn zelfgevonden mama appelsap.
2: Graag gedaan. Hoi.
3: Joe, we gaan morgen doen nog een keer, toch? Ja, het is hemelvaartsdag, maar kan ons het geven.

best leuk voor drummers en niet-drummers. Cesar Zuiderwijk, dat is de drummer van Golden Earring, staat, ja, of zit eigenlijk, aanstaande zondag in het Theater Amare in Den Haag met zijn solovoorstelling. En dan gaat hij op zijn allereerste drumstijl van vroeger spelen. Van augurkenblikken. Dan doet hij de solo uit dit lied.

0: Joe, luister, Dennis Sluiter zit in zijn auto op de snelweg. Lekker mee te drummen in de auto met zijn autodrums. Laat het horen. Ja, lekker Dennis, lekker! Heb jij echt autodrums?
1: Ja, ik heb zo'n bekken in de auto. Dat is gewoon lekker. Kijk nou, lekker man.
0: Zo'n bekken, zo'n klein bekkentje, mini bekkentje die je met je duim kan doen op je dashboard.
1: Ja, gewoon haverjam op dat ding. Lekker, lekker.
0: 3 juni ben ik jarig. Ik vertel het even tegen iedereen in mijn omgeving. Ik wil zo'n bekken.
1: Gewoon bestellen. Leuk.
0: Voor jezelf ook. Even kijken, nieuws van 12 uur.
2: Alle. Ja, speurhonden hebben in de haven van Rotterdam een miljoenenvangst gedaan.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Joe en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alpha Battle. Het spelletje waar je hoofd sneller moet schakelen dan je mond.
7: Waar
6: letters ineens zenuwslopend worden. Omdat je mag gaan spelen met de letter L. En 30 seconden veel te kort voelt.
7: Goeie.
6: En dat was buiten de tijd, helaas.
7: Jammer.
6: Speel je mee, dan krijg je sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alpha Battle. Maandag tot en met donderdag om 16:45. In de middagshow met Kai. Speel bewust 18 plus.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
12: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
13: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
12: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
14: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
15: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
16: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
18: Dat is een zonnig prijsje.
17: Ja, zo goedkoop. Aldi.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu!
19: Big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3.
20: Aldi, ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
24: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
23: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
24: Nee, Greenwave. Greenwave.
25: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
24: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Greenwave.
25: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: Dit is Jan. En dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Alain.
2: Goedemiddag. Gooi geen olie op het vuur. Die oproep doet asielminister Van der Brink aan politici vanwege de rellen in Loosdrecht. Gisteravond werd brand gesticht bij de asielopvang daar.
26: Dit heeft helemaal niks meer met demonstreren te maken. Dit is gewoon geweld, intimidatie, bedreiging. En daar zullen we met z'n allen vol afstand van moeten nemen. Onze afschuw over moeten uitspreken, moeten normeren.
2: Afgelopen weken gingen rechtse politici zoals Lidewij de Vos en Gidi Markussauer naar Loosdrecht om de bewoners te steunen in hun protest. Maar volgens Van der Brink heeft iedereen een voorbeeldfunctie. Het gehackte laboratorium in Rijswijk had zijn data niet goed beveiligd. Vorig jaar werden hierdoor de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Het ging om mensen die meededen aan het onderzoek naar baarmoederhalskanker. De inspectie zegt nu dat het lab zich niet aan de regels hield. Edwin de Roy van Zuiderwijn mag niet het script inzien van de videoserie Mabel en Margarita. Dit is een spin-off van de populaire serie Maxima. De Roy van Zuiderwijn was tot 2006 getrouwd met prinses Margarita. De rechter begrijpt dat hij wil voorkomen dat onjuiste informatie over hem verschijnt, maar dat weegt niet op tegen de vrijheid van meningsuiting. En de douane heeft in een maand tijd maar liefst 43 miljoen illegale sigaretten onderschept. Het grootste deel werd gevonden in de haven van Rotterdam, meldt Rijnmond. Sigaretten zaten in containers uit Azië en werden ontdekt door speurhonden. Er zijn meerdere verdachten aangehouden in zowel het binnen- als buitenland. Het weer van Weerplaza. Ja, waar is de lente? Niet hier. In het hele land zijn er buien met hagel, onweer en windstoten. Het is fris met 10 tot 13 graden.
0: Maar...
2: na het weekend wordt het beter.
0: Dankjewel, hè.
2: Alsjeblieft.
0: Voor de glimlach aan Martijn. A59, Zonzeel, Den Bosch. Daar is de hele ochtend al iets aan de hand. En het is me niet helemaal duidelijk wat daar nou precies gebeurt. De rechte rijstrook is dicht vanwege een incident. Mocht je daar in de buurt zijn, laat het me even weten via de Joe-app, via een audio-appje of een tekst-appje. Op dit moment 40 minuten vertraging tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen. Joe Verkeer van Flitsmeister. Veilige reis.
27: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
0: En daar gaan we met zometeen Tim Vin. Het prachtige Fraction to Max Fraction. Je hoort hem zometeen naar de police.

0: Tim vindt Fraction too much. Fraction bij Joe. A59 staat nog steeds een hele lange file. 40 minuten. Wat is daar aan de hand? Joe, luisteraar Vincent.
1: Goeiedag. Politieonderzoek.
0: Ah, kan je er wat meer over vertellen toevallig?
1: Nou, die gasten met hondenlopen. Ze zijn wat zoeken in de berm. De rest weet ik.

Joe. Met elke dag tussen 12 en 1. De allerbeste 80's die jij maar kan wensen. En als je denkt, nou, ik kan nog best wel meer wensen dan wat jij draait, Timur. Hé, ga je gang. Stuur me een appje met de Joe-app wat jij wil horen uit de jaren 80.

0: Hamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes.
1: Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
13: Dat is een zonnig prijsje.
12: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
14: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
15: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels, de specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
17: Voor de makers. Praxis.
18: Dag liefie, mama houdt van jou.
19: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
18: Ja, lekker.
20: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
21: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
22: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
23: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
24: Half 1, langs de file op de A59, afslag 43, daar is de politie.

0: Goedemiddag.
1: Hoor ik dat je jarig bent?
0: Jazeker.
1: Nou, van harte gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: En wie was er nog meer jarig?
0: Stevie Wonder.
1: Niet waar!
0: Jazeker.
1: Ben jij gewoon op dezelfde dag jarig als Stevie Wonder?
0: Ja, en Mariandel en Maud. En ik begreep ook nog de zoon van iemand. Dus...
1: Nou, de zoon van iemand. Wat een dag.
0: Overvloed vandaag.
1: Heel veel felicitaties vanuit mijn kant.
0: Dankjewel.
1: En mag ik jou een fijne dag wensen? Heb je al iets leuks binnengekregen? Een leuk cadeautje?
0: Ik heb een heel leuk kaartje binnengekregen.
1: Wat stond erop?
0: Gefeliciteerd.

0: Ik weet niet of je de Koen en Sander show hebt gehoord vanmorgen bij Joe, maar Sander heeft op zijn 49ste een drastisch besluit genomen. Het was vanmorgen tijd om dat ook aan zijn vrouw Tessel te laten weten.
1: Bij deze, lieve schat, en het zal je ontzettend blij maken en tevreden stemmen. Ik neem afstand van mijn stripfiguren-t-shirts.
2: Ik ben even sprakeloos.
1: Ja, hè?
0: Ah, Tessel, want wij kennen elkaar ook al heel lang.
2: Ja.
0: En dan kwam Sander weer naar beneden, kwam hij de trap af in zo'n stripshirtje. En dat vond jij echt altijd verschrikkelijk, hè?
2: Laten we zeggen dat ik niet op zijn uiterlijk ben gevallen.
0: En die stripshirt, er ligt hier eentje toch, of niet? Kijk, ik heb hier een... Ja, gooi maar naar mij toe. Ja, kijk eens, een t-shirt. Ja, die gaan ze toch gewoon weggeven vanaf maandag bij de Koen en Sander Show?

0: zometeen Cindy Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Na het nieuws van 1 uur met Alain.
1: Ja, ik vertel zo welk dier er in Safaripark Beekse Bergen is ontsnapt.
2: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
9: Ik wil als dino!
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
13: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.

0: zelf wel.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, A tot

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Het is bijna 1 uur. Goedemiddag. Nu VTNL Nieuws krijg je van de Lennart eraan.
6: Goedemiddag. Geen extra maatregelen. Dat zegt justitieminister Van Weel na de rellen bij noodopvanglocaties voor asielzoekers, zoals in Loosdrecht. Op lokaal niveau komen volgens hem wel gepaste maatregelen. Van Weel noemt de acties van de relschoppers schandalig en heeft al met de baas van de politie gesproken. Die zegt dat het voorbij alle grenzen gaat. De fouten die zijn gemaakt met procedures rond het Hanta-virus op het Radboud UMC in Nijmegen komen volgens het ziekenhuis door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. 12 medewerkers zitten nu uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Er waren fouten gemaakt bij het afnemen van bloed en urine. Of zij ziekteverschijnselen hebben, wordt niet bekendgemaakt. Marineschip Evertse is weer terug in ons land. Het schip legde vanochtend aan in de haven van Den Helder. En daar stonden families hun geliefden op te wachten, zag de NOS.
7: Met 3 kinderen, hè? Wachten we op papa, hè?
8: Ja.
7: Ja.
9: Hij ging op oefenmissie en toen werd het opeens een oorlogsmissie.
7: Een echte missie, ja, dat vonden we wel even spannend.
6: En 2 maanden lang was de Evertse in de Middellandse Zee om onder meer een Frans vliegdekschip te steunen. Dat was daar na aanvallen van Iran op Cyprus. En er is een cheetah ontsnapt in safaripark Beekse Bergen. Toen ontdekt werd dat het jachtluipaard niet in haar verblijf zat, werd meteen besloten om het park dicht te houden. Inmiddels weten ze waar ze zit, in een gebied waar meestal geen bezoekers komen. Nou, de bedoeling is dat een dierenarts de cheetah verdooft, zodat ze op een diervriendelijke manier terug naar haar verblijf kan. Het weer van Weerplaza. In het hele land zijn er buien met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is fris met 10 tot 13 graden.
5: Dankjewel. Dan het Joe-verkeer door Flitsmeister. Het is behoorlijk druk. Er zijn 33 vertragingen. Dit zijn de files van langer dan een kwartier. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens, 22. A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Hagenstein. Er is een botsing geweest, 31 minuten. En de A59 Zonzeel-Ost tussen Drunen-West en Nieuwkuik, 5 kilometer, 30 minuten ook.
10: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
5: Yes, lekker dat je erbij bent. Goedemiddag, zometeen de Village People. Ook Eric Carmen komt eraan. En hier is Cyndi Lauper.

Sarah Carman en Hungry Eyes bij Joe. We zijn deze week op zoek naar de grootste muziekhelden ter wereld. Jouw favoriete artiest. Degene waar jij echt alles van meezingt. Nou, vrijdag gooi je dan tussen 10 en 6 de Joe Muziekhelden Top 100. En stemmen kan nog vandaag en morgen via de app. En twee artiesten die ik eigenlijk wel in de top 10 verwacht, dat zijn Queen en George Michael, is veel op gestemd. Ik zie bijvoorbeeld dat Robanne heeft gestemd op Queen. Ze zegt, de muziek die zij hebben gemaakt is absoluut tijdloos. Ik vind het waanzinnig hoe zij zoveel verschillende stijlen hebben gedaan. En zelfs meerdere stijlen in één nummer. Ja. En Mario die heeft dan weer gestemd op George Michael. Die zegt, dat vind ik een van de grootste zangers vanwege zijn unieke combinatie van een krachtige emotionele stem, uitzonderlijke songwritervaardigheden en een enorme commerciële impact. Zo, nou, dat is een mooie motivatie hoor. Jij kunt ook stemmen, hoeft niet zo uitgebreid gemotiveerd, maar wel leuk als je stemt. Jouw muziekheld in de Joe-app. Zometeen hoor je Queen en George Michael samen na deze.

De vrouw die in 2013 de rol van Maria vertolkt in The Passion, Anita Meijer. Dat is vanavond weer op tv trouwens, hè, The Passion. En ik hoor je denken, Pasen is toch net geweest, Edwin, Hemelvaart is morgen. Ja, klopt allemaal. Dit gaat om een speciale Hemelvaart-editie. En die is opgenomen met dezelfde mensen als die ook met Pasen meededen dit jaar. Maar ja, morgen is de tweede halve finale van het Songfestival. Dus The Passion Hemelvaart is vanavond al te zien. Dus mocht je, net als ik, een kleine opfriscursus nodig hebben voor wat Hemelvaart ook alweer inhoudt eigenlijk. Vanavond 8:30 op NPO 1. Hier is Dallas Summer bij Joe.

0: bij Joe, de nummer 1 voor hits uit de 70s, 80s en 90s. En die drie decennia gaan we zo meteen ook weer even in de spotlight zetten in een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Ja, de Joe Hit Quiz, dat is een spelletje waarbij je drie muziekfragmenten te horen krijgt. En je moet me dan vertellen of het fragment wat je hebt gehoord afkomstig is van een hit uit de 70s, 80s of 90s. Denk je van, nou Edwin, ik heb wel zin in een spelletje, ik heb wel zin in een verzetje deze woensdagmiddag. Geef jezelf dan op, dat kan je doen via de app van Joe. En dat doe je door het antwoord te geven op de volgende vraag. Uit welk decennium komt deze? Ja, is dat 70s, 80s of 90s? Laat maar weten in de Joe-app. Misschien weer zo meteen de Joe-verrassing als je meespeelt met de hitquiz. En uiteraard ga ik dit liedje ook zo meteen helemaal voor je draaien van Simply Red. En ook Bonnie Tyler komt eraan.
1: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag. 100 keer een eerbetoon. De Joe, muziekhelden top 100. Wie mag er niet ontbreken? De muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s. Aanstaande vrijdag. De Joe, muziekhelden top 100.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Tijdens de Campina Openboerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
6: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
5: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Nou, hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
14: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
15: Oh! de hebben-hebben-hebben-weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
18: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
19: Ik wil als dino.
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18+ speelbewust.
0: Het is 2:30, exact. Goedemiddag, Jo Verkeerder, Flitsmeister. Het is hartstikke druk op de weg. Dat komt misschien al door mensen die een lang hemelvaartsdag weekend gaan vieren. De A1, daar staat bijvoorbeeld file. Hengelo richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal Zuid, 16 minuutjes voor de grens. En de A27 bij Daag Gorkum tussen Hank en Werkendam. Daar wordt een half uur gemeld. 28 andere files nog, daar verlies je max een kwartiertje in.
1: Dit is Jo met Edwin Noorlander.
0: Zullen we een spelletje doen zometeen? De Jo Hitquiz komt eraan. Binnen nu en 8 minuten ook Simply Red, Star Story naar Bonnie Tyler. In Total Eclipse of the Heart.

0: Simply Red en Stars.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Spel ik vandaag met een naamgenoot van mij. Wat leuk. Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Uit Vandendam kom je. Je werkt in de staalbouw. Hè? Wat doe je precies voor werk?
2: Lassen.
0: Lassen. Oké, dus je bent de hele dag daarmee in de weer.
2: Ja.
0: Nou, dat is grappig.
2: We maken mooie dingen.
0: Ja, ik zou dat niet kunnen.
2: Nee,
0: ik denk dat wij niet van baan moeten wisselen, Edwin. Of wil jij dit een keertje doen?
2: Nee, dat gaat maar niet lukken.
0: Nou, kijk of je in ieder geval een beetje verstand van muziek hebt. Dat gaan we nu onderzoeken door de Joe Hit Quiz te spelen. Ik ga jou 3 hits laten horen en als het fragment stopt, dan heb je steeds 5 seconden om te zeggen of het liedje wat je hebt gehoord uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. Gisteren ging het helemaal mis. Gelijk bij de eerste opgave al. Dus nou, hopelijk gaat het bij jou een stuk meer voor de wind. Ik wens je alle succes van de wereld. Here we go. Okay.
2: Ja, dank je.
0: Eerste opgave. Komt deze uit de 70s, 80s of 90s, Edwin?
2: Dat is de 90s.
0: Jij zegt de 90s. Dit waren de Four Non Blondes met What's Up. Ja, die was volgens mij goed te doen. 1993 inderdaad. 90s is hartstikke goed. Oké, gaan we door met de volgende opgave. Wacht even zo meteen met antwoord geven tot, tot de muziek is gestopt, oké?
2: Oh, ja, oké.
3: Ze is van mij.
2: Ja. Dat is de ethisch,
0: zeg jij, zeer overtuigd. Doe maar sinds de dag of 2, 1981. Inderdaad, hartstikke goed. Oké, ik heb er nog eentje voor je. Heb je die ook goed, dan win jij de Joe-verrassing. Daar komt-ie. Yes! Zeg het maar.
2: De ethisch,
0: zeg jij. Deze komt uit 1974... Ja, hij is ouder. Jammer.
2: Ja, helaas.
0: Edwin, dankjewel voor je poging. Probeer het later nog eens, hè?
2: Yes, dat ga ik doen.
0: Werk ze nog.
2: Oké, dankjewel.
0: Hoi, morgen op Hemelvaartsdag ben ik er ook gewoon. Spelen we ook gewoon de Joe Hit Quiz. Dus wil je meespelen, je kunt jezelf altijd opgeven. Iets voor 2:30 met het muziekfragment van de dag. Barry White uit 74 dus. Die komt er zo aan. You're the first, the last, my ever.

is het favoriete liedje van onze paus. Ja, tijdens een concert pas in het Vaticaan wilde hij dit heel graag horen. Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Heeft hij vast niet een liefde bij in gedachten? Ja, God waarschijnlijk dan, hè? Ja. Trouwens, niet het enige waar hij dol op is. Hij heeft ook al aangegeven dat hij fan is van Laura Pausini. En zijn lievelingsfilm is The Sound of Music. Kijk, we gelijk weer wat geleerd over de paus. Zo meteen bij Joe. The Adventures of Stevie V, Dirty Cash komt eraan. En dit is Spandau Ballet.

0: Yes, Money Talks bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. En het laatste nieuws zometeen van 2 uur met Ellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Er wordt dit jaar een stuk meer geklaagd over de eindexamens.
0: Details daarover zometeen en ook Bryan Adams komt eraan. En Casey en de Sunshine Band.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5... ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.

0: dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
5: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Nu bij Dirk, Müller Milk, 79 cent. Geen geld, toch?
8: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
14: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
14: Ja, zo goedkoop. Aldi.
12: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
15: Dit is jouw. Het is 1 minuut over 2. Goedemiddag, nu.nl nieuws krijg je van Alain Altena.
16: Goedemiddag. Niet vervolgd. PVV-leider Wilders wordt niet gestraft voor een afbeelding op X afgelopen augustus. Er stonden twee vrouwengezichten op. Een jonge blonde vrouw met eronder de letters PVV. En een booskijkende oudere vrouw met een hoofddoek en de letters PVDA. Het OM ziet na onderzoek onvoldoende redenen dat de afbeelding een groep mensen beledigt, discrimineert of aanzet tot haat. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd bijna 220.000 vapes in beslag genomen. Het gebeurde op twee locaties, één in Brabant en één in Zuid-Holland, zegt de NVWA.
17: Toen bleek er op het terrein van een bedrijf drie zeecontainers te staan die helemaal vol zaten met vapes met een zoet smaakje. En die zijn niet toegestaan in Nederland. En daarom hebben we ze in beslag genomen.
16: Was te horen bij de NOS. Alle spullen worden vernietigd en de kosten daarvan zijn voor de overtreders. Dat loopt volgens de NVWA op in de duizenden euro's. Er wordt dit jaar een stuk meer geklaagd over de eindexamens. De klachtenlijn van het LAX heeft tot nu toe al 165.000 klachten binnengekregen. En dat terwijl de eindexamens pas 4 dagen bezig zijn. Het LAX denkt dat middelbare scholieren ze steeds beter weten te vinden en dat leerlingen een uitlaatklep nodig hebben. Ja, ook vandaag staan er weer examens op het programma, waaronder wiskunde, Frans en economie. En de kust is weer veilig in safaripark Beekse Bergen. De ontsnapte cheetah is weer gevangen. Een medewerker zag vanochtend dat er een dier miste en erop ging het park meteen dicht. Nou, al snel werd de cheetah gespot in een gebied waar normaal gesproken geen bezoekers komen. Nou, het jachtluipaard is inmiddels terug in het verblijf en Beekse Bergen is weer open. Het weer van Weerplaza, zon, wolken en stevige buien met kans op hagel en onweer. Het is fris met 10 tot 13 graden en morgen hebben we hetzelfde weer als vandaag.
15: Thanks, Dan. Jouw verkeer door Flitsmeister. Het is hartstikke druk al op de weg. 43 vertragingen. Dit zijn de drie langste voor nu. De A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Nederweert en Budel door een ongeluk. 21 minuten. Ook een botsing op de A27 bij Lexmond. Daarom in de richting Utrecht vanaf Gorkum. 22 minuten vertraging. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 9 kilometer aansluiten. 26 minuten.
3: Deze vrijdag de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
15: En Sir Elton John gaat het helemaal anders doen. Je hoort hem zo meteen met Can You Feel the Love Tonight? Eerst Bryan Adams en Run to You. Joe!

Casey de Sunshine Band. And that's the way I like it. Joe, bij de beste uit de best, van de beste uit de 70s, 80s en 90s. Gloria Estefan zometeen met de Miami Sound Machine. The Rhythm is Gonna Get You komt eraan. En eerst Elton John. En voor hem is het blijkbaar nooit te laat om het roer om te gooien. Hij is inmiddels 60 jaar bezig in de muziek. Toeren doet hij niet echt meer, maar nieuwe muziek maken nog wel. En hij heeft het roer omgegooid wat dat betreft. En normaal gesproken las hij namelijk eerst heel veel teksten en begon dan songteksten te schrijven. Aangezien zijn ogen slechter zijn geworden, gaat dat lastig. Dus hij begint nu bij de muziek en bedenkt daar dan de tekst bij. Maar goed, vroeger ging het toch andersom, zoals bij deze. Can You Feel the Love Tonight? Elton John bij Joe.

0: nou, misschien in de Rhythm is gonna get you.
1: Mei, smartphone vrij.
0: Over precies een weekje start Mei smartphone vrij. Koen en Sander die gaan de uitdaging aan om zonder smartphone te leven. En vooral Koen kijkt daar ontzettend naar uit.
2: Ik zie er ontzettend tegenop. Ik zie er echt, want ik ben ook meer verslaafd dan ooit. Ik doe ook ontzettend veel met dat ding. Ik heb allemaal van die slimme verlichting en een slim deurslot en mijn auto. Dus ik moet overal andere dingetjes gaan verzinnen om dan toch met die auto te kunnen rijden, om toch mijn verlichting te kunnen bedienen en allemaal dat soort dingetjes. Gaat allemaal goed komen en waarschijnlijk ben ik er na 3 dagen ook blij mee, maar nu zie ik er nog even heel erg tegenop.
0: Ja, volgende week woensdag beginnen dus en jij kunt ook deelnemen, hè? Wil jij ook meedoen met mijn smartphone vrij en op die manier Koen en Sander steunen? Je kunt jezelf voor opgeven via de app van Joe, nu je die nog mag gebruiken natuurlijk. Shanice en I Love Your Smile komt eraan. Billy Joel, hier is My Life.

0: Charisse, I love your smile. Op deze woensdagmiddag, daar is misschien wel je laatste werkuurtjes van de week. Want morgen uiteraard Hemelvaartsdag. Veel mensen hebben vrijdag lekker vrijgenomen ook. Dus een lang weekend voor de boeg. ANWB waarschuwt dan ook voor een drukke avondspits vandaag. Vanwege al die mensen die erop uitgaan dit weekend. Het kan daarom al vroeg druk zijn. En dat is nu ook het geval. Ik praat je over een paar minuten even bij over de situatie op de weg. De hits van Joe, onder andere van Rod Stewart. En ook Man at Work komt eraan.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola en Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis.
9: Creon kozijnen.
10: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
12: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
13: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
14: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
15: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
18: Ah, chips.
17: Maak

Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Over 2:30, Jo verkeer door Flitsmeister. Ik zei het net al, een hele drukke spits wordt er verwacht door de ANWB vanwege de hemelvaartsdag die eraan zit te komen en het lange weekend daardoor. Nu is het ook al echt insane druk eigenlijk voor die tijdstip. 57 vertragingen. Dit zijn de 5 files waar je langer dan 20 minuten mee zoet bent. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Duil 25. Botsing zorgt voor vertragingen in het zuiden van het land op de A2. Maastricht Noord naar Eindhoven tussen Nederweert en Budel 26 minuten. A27 Breda Utrecht tussen Werkendam en Noordeloos daar 24. A28 Amersfoort Zwolle vanaf het Harde tot aan de brug Katerveer 2. 22 minuten vertraging. En de A59 Sonzeel Os tussen Drunen West en Nieuwkuik. 6 kilometer daar, 24 minuten is de vertraging. Sta je in een van de andere files, dan verlies je dus max 20 minuten. Goeie reis.
2: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: En misschien ook wel een goed lang hemelvaartsdag weekend natuurlijk. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Staat klaar naar Man at Work. Dit is Down Under.

beste van de jaren 70, 80 en 90. Joe is dit met Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy? Iedere dag bij Kai in de middagshow. Een onderzoekje waar je bijna het antwoord niet van kunt raden. En de vraag van deze woensdag is deze. De gemiddelde persoon heeft er hier 9 van, maar gebruikt bijna de helft niet. Dus de gemiddelde persoon heeft er hier 9 van, maar gebruikt bijna de helft niet. Ik moet denken aan iets met bestek. Bijvoorbeeld lepels of misschien de borden voor het avondeten, weet je wel. Nou, durf je mee te gokken? Dat kan via de Joe App. Het antwoord krijg je om 6:10 bij Kai in de middagshow. Take that, zometeen naar Foreigner.

Take That en Back for Good bij Joe. Ik heb weer drie liedjes verstopt in een kritische zin. Dat zijn de hits die je zometeen na het nieuws van drieën krijgt. Weet jij welke liedjes het zijn? Leuk als je eventjes van je laat horen natuurlijk via de app van Joe. De zin voor vandaag is deze. Ook op dat continent zal ik het overleven. Dat is zoals het is. Dus ook op dat continent zal ik het overleven. Dat is zoals het is. Ja, ja. Er zitten echt drie liedjes in deze zin verstopt. Weet je welke? Laat het vooral even weten via de app van Joe. Dus voor de 3 na 3 voor deze woensdagmiddag. Dit zijn de Pet Shop Boys. Always on my mind.

0: Special Boys and Always on My Mind. Nieuws zometeen van 3 uur. Ellen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met zometeen een waarschuwing voor automobilisten.
0: Ja, en de kritische zin voor de 3 na 3 voor vandaag. Ook op dat continent zal ik het overleven. Dat is zoals het is. Dus ook op dat continent zal ik het overleven. Dat is zoals het is. 3 liedjes zitten in deze zin. Weet je welke? Stuur een berichtje in de Joe-app. Je hoort ze zometeen allemaal.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeven yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1.99. En een bak Zaanse Hoeven volle kwark voor maar €1.29. Altijd laag.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op

0: maar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
5: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop.
9: Dan gaan we vieren.
10: Aldi.
11: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. JanGroentegels.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven socijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Een paar seconden voor drie. Goedemiddag. Het nu.nl nieuws aangeschoven. Alleen Altenaam.
20: Goedemiddag. Actie is nodig. Het kabinet moet iets doen met de hypotheekrenteaftrek, ondanks dat er is afgesproken in het regeerakkoord dat die onveranderd blijft. Dat staat in een rapport van het ministerie van Financiën. Je krijgt maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek, maar de Belastingdienst kan dat niet handhaven, omdat nergens precies staat hoe lang mensen dat voordeel al krijgen. Staatssecretaris Ehrenberg zegt dat hij deze kabinetsperiode beslist hoe daarmee om te gaan. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een gemaakte afbeelding op X afgelopen augustus. Er stonden twee vrouwengezichten op. Een jonge blonde vrouw met eronder de letters PVV en een booskijkende oudere vrouw met een hoofddoek en de letters PVDA. Het OM heeft niet kunnen vaststellen dat hij daarmee wilde beledigen of aanzetten tot haat. De Amerikaanse president Trump is aangekomen in China voor zijn staatsbezoek aan het land. Later deze week spreekt hij met president Xi. Het bezoek moet ervoor zorgen dat de spanningen tussen de twee wereldmachten minder wordt. Er wordt gesproken over handel, de Iran-oorlog en Taiwan. De laatste keer dat een Amerikaanse president op bezoek ging in China was een tijdje geleden, in 2017. En alvast een waarschuwing voor automobilisten. Het wordt een drukke avondspits vanwege het lange hemelvaartsweekend. Veel mensen gaan erop uit en vertrekken daarom eerder van werk of huis. En het weer helpt niet mee, zegt Weerplaza.
8: Het wordt natuurlijk al een drukke avondspits vanwege hemelvaart. Maar we zien dat ook vanavond precies tijdens de pits, die natuurlijk ook al wat vroeg begint, de meerdere stevige buien over het land trekken.
20: En erover gesproken, buien dus. Het is fris met 10 tot 13 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer als vandaag.
19: Dankjewel, Joe. Verkeer door Flitsmeister dan. Het is inderdaad al behoorlijk druk geworden. Die spits is al van start gegaan. Er zijn 60 files nu. Dit zijn de vier langste voor dit moment. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Baardenburg, 34 minuten. A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Kelp en Oler en Nederweert door een botsing, 26. Kapotte vrachtwagen zorgt voor file op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Nederweert en Budel is dat, 26 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2, 11 kilometer plus 40 minuten. Stijn 1 van de 56. Andere vertragingen. Dan heb je maximaal 20 minuten file.
10: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
19: En in deze zin zitten drie Joe-hits verstopt. Ook op dat continent zal ik het overleven. Dat is zoals het is. Ja, dat is de 3 na 3 voor deze woensdagmiddag. En zin dus met drie Joe-hits. En Freek, jij weet ze, hè?
21: Ja.
19: Nou, vertel, welke liedjes zoeken we allemaal vandaag volgens jou?
21: De eerste was Africa van Toto.
19: Ja.
21: De tweede Gloria Gaynor met I Will Survive. En de derde liedje was That's Just the Way It Is van Bruce Hornsby in the Range.
19: Lekker gedaan, Freek. Ja hoor. Hey, ik ga ze alle drie nu draaien in de 3 na 3. Ik wens je nog een mooie dag verder.
21: Ja, nou dankjewel. Graag gedaan.

0: Bart zegt via de app van Joe, ik dacht even lekker op tijd te vertrekken. Maar ik sta nu al in de file. Ja, het wordt zo al de hele dag geroepen. Het wordt echt een ontzettend drukke spits. Ja, dat is het op dit moment al. Meer dan 700 kilometer file op de Nederlandse wegen. Gelukkig wel goed gemutst, zegt hij Bart. Want een lekker lang weekend voor de boeg. Ja, en dat hemelvaartsweekend, dat staat voor de deur natuurlijk. Moment waarop veel mensen ook lekker naar de camping gaan. Nou ja, en Patricia in dit geval trekt helemaal aan het kortste end.
1: Hey, hallo. Goedemiddag. Ik zou graag een boost kunnen gebruiken met dit onstuimige weer. Hier op de camping zou ik graag Kate Bush met Watering Heights willen horen.

0: Baggio en Wuthering Heights. Of zoals Patricia zei, Wuthering Heights. En dat komt natuurlijk omdat het ontzettend regent op die camping waar ze zit. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Talita zegt, ik kan wel een boost gebruiken. Want ik ben echt na het weekend toe aan het strijden na ons afgelopen weekend met vrienden in Ardennen. Nou, ik heb volgens mij net een zin voorgelezen. Dat ik klopt helemaal niks van.
1: Ik aan het strijken?
0: Ja. Ik kan wel een boost gebruiken, want ik ben echt naar het weekend toe. Oh, ze is naar het weekend toe aan het strijden. Oh. Na ons afgelopen weekend met vrienden in de Ardennen. Dat was natuurlijk hartstikke leuk. En dan moet ze weer de hele week door om weer bij een weekend terecht te komen. Ja, ik ga het nu. Ik leg dit meer uit aan mezelf. Je had het natuurlijk al lang door als je dit hoorde. Je dacht, dit is niet goed. Niet voor iedereen staat er al een weekend voor de boeg. Jammer is, als je hoort, zou ik het kunnen gebruiken. Maar morgen zijn we er wel. Gewoon, Jeroen zit hier gewoon morgen. Dat is toch hartstikke gezellig. He, maakt niet uit hoe je er zit, als je er maar zit. Dat is een beetje het credo van de middagshow hier bij Joe. En dus ook een extra dag om kans te maken om die 1000 euro bij de Alpha Battle. Nieuwe ronde komt eraan natuurlijk. Dus pak alvast de app van Joe erbij om je aan te melden. Dat is voor later. Eerst even Marjolein, die moet ook gewoon werken. En daar heeft ze een toepasselijk nummer voor aangevraagd.
2: Doe mij maar nachtzuster van Doe Maar. Omdat er naast mij ook meerdere niet overdag hoeven te werken, maar in de nacht moeten werken. En daarom vind ik dit gewoon een heerlijk nummer om zo rond tussen 4 en 5 ergens te horen. Om me geestelijk voor te bereiden voor de nachtdienst.
0: 4 en 5, dat is nu.

0: Dave by Joe, and I don't want to miss a thing. Ja, waar ik gisteren rond dit tijdstip zei, het is makkelijk instappen deze week bij de Alpha Battle. Wat kan er veel veranderen in 24 uur. Het is vandaag wel even anders. Gisteren mocht Max een poging wagen en hij zette een score van 9 goede antwoorden neer. Maar goed, we spelen gewoon nog 2 rondes deze week. Dus rustig aan, hoog en droog op zijn troon zitten kan Max nog niet. Er kan nog van alles gebeuren, zoals ze dat dan lekker clichématig zeggen. Weet je binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met één bepaalde letter uit het alfabet, dan mag je alvast de app van Joe erbij pakken. Alleen daarmee kun je aanmelden. Na het nieuws van 4:30 en muziek van UB40 hoor je ook zo.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer.
15: Hubo helpt. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van €306 voor €99. Hubo helpt.
16: Schoon en fris. Nu bij Trekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
14: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
19: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
0: Het is bewolkt en regenachtig met lokaal zelfs hagel en onweer. Maximaal 12 graden. Vanmorgen slecht nieuws voor je, want dan kun je rekenen op hetzelfde weer als vandaag. En dat zal je niet ontgaan zijn als je nu in de auto zit. Het is ontzettend druk op de weg. Langs de file op dit moment is de A28 naar Zwolle tussen het Harde en Brug Katerveer 2. 12 kilometer file. Vertraging is daar 54 minuten. Ja, en het is druk op de weg, Jeroen.
21: Zeker, goedemiddag. Het is zeker niet fijn om op dit moment op de weg te zijn, want het is door het lange hemelvaartsweekend razend druk op de wegen. Op dit moment, laat ik even meteen de actuele stand van zaken bekijken, staat er bijna 1000 kilometer aan file, zegt de ANWB.
22: We zagen eigenlijk al vanaf het middaguur de drukte toenemen. Er zit gewoon heel veel recreatieverkeer op de weg. Niet alleen Nederlanders die een lang weekend weggaan vanwege hemelvaart, maar ook heel veel buitenlanders die hier naartoe komen.
21: En dus is het advies,
22: als je nu nog weg moet, ga dan inderdaad wat later op de avond. Morgen zal het ook niet zo druk zijn, dus we verwachten eigenlijk nauwelijks files.
21: Ja, morgen had een betere dag geweest dus. Ander nieuws. Vrouwen die betalen een hogere premie voor hun zorgverzekering dan mannen. Jaarlijks zo'n 25 euro meer, blijkt uit onderzoek. Vrouwen kiezen vaker voor zekerheid en voor meer aanvullende verzekeringen, zoals de tandarts. Mannen daarentegen gaan vaker voor het maximale eigen risico. Waarom zij dat doen, is niet duidelijk. En dan het nieuws, iets nieuws op het WK voetbal deze zomer. De NOS interviewt, normaal gesproken, altijd na afloop van de wedstrijd spelers en coaches. Maar het mag tijdens het komende WK ook in de rust. Wereldvoetbalbond FIFA heeft de regels daarvoor aangepast. Nou gebeurt dat in Amerika al, onder andere bij basketbalwedstrijden. In de rust een speler interviewen. Dat gaat dan ongeveer zo.
23: What did you see first half?
24: We some dogs. We some dogs. Not just any dogs. We some pit bulls. Underdogs and we don't care. We some pit bulls.
0: Zo, ja. Ja, die zit natuurlijk nog volop dan in de strijd. Ja. Als zo'n wedstrijd is afgelopen, dan denk je, nou ja, het is gespeeld, we kunnen er niks meer aan doen. Maar dit is natuurlijk, hier zit nog vuur in. Ja, dat vind ik wel leuk eigenlijk. Vind ik wel dus, leuk.
21: Ja, ik ook wel. Maar de NFS is toch een beetje sceptischer over hoe dit gaat uitpakken. Dit soort teksten zijn natuurlijk dan altijd leuk. Maar de KNVB mag in theorie in dat rustinterview namelijk ook een reservespeler naar voren schuiven. En dat wil de NFS liever niet. Ze hebben liever dat soort teksten als Wisdom Dogs.
0: Ja, precies. Ja, oké. Dus eigenlijk wil de NOS meer voor het effectbejag gaan dan dat er echt iets gezegd wordt over hoe een speler zich voelt over de eerste helft.
21: Ja, dat kan wat.
0: Toch?
21: Ja. Nou ja, dat zou wel het allerleukste zijn. Kijk, ze zijn tevreden met iedere quote van de topspeler die op dat moment in de basis staat.
0: Ja, precies. Maar daar doen ze het niet voor. Want zo'n reservespeler kan natuurlijk ook prima vertellen wat er net gebeurt. En zo. Maar dan kun je net zo goed een analist neerzetten, denken ze. We willen bloed, zweet en tranen willen we horen in die gesprekken. Ja, precies. Nou ja, leuk dat ze het proberen in ieder geval. Ik weet niet of de spelers daar ook op zitten te wachten, of dat een trainer zegt van, joh, dit gaan we allemaal niet doen. Je moet gewoon focussen op de wedstrijden. Dat kan natuurlijk ook nog een keuze zijn. Ja. Ik weet niet of spelers hier aan mee willen werken. Maar goed, als je niks probeert, dan verandert er ook niks natuurlijk. Dus ik ben erg benieuwd. Over 5 minuten kun je je aanmelden voor de Alpha Battle.
25: Dit is Joe met Kai Merckx.
0: Dus pak alvast even de app van Joe erbij. Je kunt je aanmelden naar muziek van Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. En dit is UB40.

0: Ultra Fox, Bejo and Dancing with Tears in My Eyes. We spelen over een paar minuten een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Ik moet zeggen, de druk zat op de ketel. Want gisteren zette Max een dijk van een score neer. 9 goede antwoorden. Terwijl de dag daarvoor zaten we nog maar op 4 goede antwoorden. En toen zei ik nog, ja, als je nu 1000 euro wil winnen, dit is makkelijk instappen. Nou, daar heeft Max dus duidelijk gebruik van gemaakt. Laat je daar trouwens niet door afschrikken. Want vandaag spelen we met een letter waarmee de vorige keer een score van 10 goede antwoorden is gehaald. Dus het kan gewoon. Het kan eigenlijk sowieso, want daarvoor kijk ik eventjes naar Jeroen Latijnhouwers. Jij zit er natuurlijk elke middag met je neus bovenop, die ronde van de Alpha Battle. Jij hoort het aan. Jij krijgt ook mee wat er gebeurt. 9 is een hoge score, maar niet te overtreffen. Zeg
1: nee,
0: maar.
1: Sowieso is het record 12. Dus
0: dat
1: kan. En die letter van vandaag, die maakt het echt zeer aantrekkelijk om mee te doen.
0: Ja, ik heb een rondje geoefend met Jeroen met de letter. Dat ging goed, hè?
1: 44 had ik hem.
0: 44, ja. En toen had hij nog 10 seconden over van de tijd. Dus dat was een razend goede tijd. Die zei, ja, zo ken je er ook niet van op, zo kennen we je natuurlijk. Nee. Maar goed, kleine tip van mij voor morgen ook. Op Hemelvaartsdag zijn we er ook gewoon met de finale van de Alpha Battle. Dus ja, warm nog even goed op. De strijd is zeker nog niet gestreden. Durf je in 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Pak dan nu de app van Joe erbij. Stuur je naam deze kant op en over 2 minuten spelen we een nieuwe ronde.

0: Bruce Springsteen over een paar minuten. Eerste nieuwe ronde.
1: De Alpha Battle.
0: Van de Alpha Battle gaan we spelen met Lieke. Hallo Lieke.
2: Hallo.
0: Hallo, hallo, hallo. Wat heb jij creatieve ouders zeg?
2: Ja, weet je wel. Ja, dit is echt Liek. Dus
0: ja.
2: Heel veel mensen zeggen ook Lieke, maar het is Liek.
0: Oh, het is gewoon Liek?
2: Ja, van Angelique en dan de laatste. Ja.
0: Oh, pardon. Ja, want je schrijft jouw naam L-I-Q-U-E.
2: Zeker, ja, je bent niet
0: het
2: eerste, dus...
0: Nee, oké, dus het is gewoon Liek. En dan Graat is ook met AE. Dus het is echt op, van alle kanten heb je de chique tak te pakken, zeg maar.
2: Ja, ik heb wel altijd een icebreaker, zeg maar.
0: Altijd een icebreaker. Heb jij je telefoon goed aan je oor, Liek?
2: Ja, kan je mij goed verstaan?
0: Ja, er zit wel een klein galmpje overheen, maar we gaan ons best doen om er wat leuks van te maken. 1000 euro, dat is de prijs die natuurlijk misschien wel jouw kant op komt als je goede score neerzet. En je gaat ermee op reis, hè, geloof ik.
2: Ja, ik wil heel graag naar Australië, daar met mijn familie.
0: Wat leuk. Dan kan ik me voorstellen dat je je familie natuurlijk niet regelmatig ziet.
2: Ze komen vaker naar Nederland dan... Ik ben pas één keer daar geweest en ik heb nu inmiddels een vriendin... en ik wil heel graag met haar daarheen, dus...
0: Nou, wat leuk. Wat ja. En dat is dan ook voor een soort van kennismaking met je vriendin, of dat niet?
2: Nee, ze hebben haar wel ontmoet hier in Nederland.
0: Oké. Okay.
2: Maar ik wil daar ook even haar laten zien hoe ze daar wonen en zo, dus...
0: Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Oké, nou dan is 1000 euro in ieder geval op zijn plek en dan weten we dat.
2: Ja, zeker.
0: Dat het niet verkranseld wordt, hè. Dat willen we graag even checken altijd natuurlijk. Dus dat is hartstikke goed, Liek. We gaan spelen. Omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van staatsloterij. Dus dat is al in de pocket. En je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score. Morgen dus, dan win je die 1000 euro. En ik wil meer dan 9 goede antwoorden.
2: Ja, zo, dat is nog wat.
0: Het is nog wel wat, hè, Liek?
2: Ja.
0: Maar het is wel te doen, hoor. Dus laat je niet afleiden door die 9. Gewoon je eigen strijd voeren.
2: Ja. Yes.
0: Oké, je mag gaan spelen met de letter R van Rijk.
2: Oké.
0: Klaar voor? Oké.
2: Yes.
0: 30 seconden vanaf nu, succes. Een lichaamsdeel.
2: Rond.
0: Een muziekgenre.
2: Reggae.
0: Een stad.
2: Rotterdam.
0: Een bloem.
2: Roos.
0: Een activiteit.
2: Rugby.
0: Iets waar mensen over klagen.
2: Rechten.
0: Groente.
2: Karijs.
0: Een beroep.
2: Roeier.
0: Een land.
2: Roemenië.
0: Een sport.
2: Een rugby.
0: Oh, dat was buiten de tijd helaas.
2: Jammer.
0: Oké. Okay. Maar het was wel goed, was wel goed. Was wel goed, maar buiten de tijd.
2: Ja.
0: Even kijken. Ja. Het is, over het algemeen heb je natuurlijk een goede ronde gespeeld, toch?
2: Ja, ik heb echt geen idee. Ik zit helemaal...
0: Oh ja. Oké, dat is bijzonder, dat is bijzonder. Eens even kijken hoor. Ik zie hier een totaal goede antwoorden verschijnen van... Klopt dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 goede antwoorden.
2: Oh nee, Liek.
0: Als je iets meer haast had gemaakt en rugby wat eerder had gezegd met die sport... dan hadden we nog kunnen kijken naar de snelste tijd. Maar helaas.
2: Jammer
0: de bammer, Liek.
2: Hartstikke bedankt.
0: En alsnog een hele fijne reis naar Australië aan het einde van het jaar.
2: Ja.
0: Morgen de grote finale. Meer dan 9 goede antwoorden, daar ben ik naar op zoek. Wil je meespelen, mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Morgen 4:15, de finale dus van de Alpha Battle.

0: Springsteen bij Joe en Hungry Hearts. Ja, er staat volgende week wat te gebeuren in de Koen en Sander show. Want vanaf volgende week leveren Koen en Sander hun smartphone in. En dan gaan ze kijken wie er langste volhoudt zonder die telefoon. Het is namelijk mijn smartphone vrij, zoals ze dat zo mooi zeggen. En ik vroeg me wel alvast af van, ja, hoe verslaafd zijn die twee nou eigenlijk aan een smartphone, aan een telefoon? Dus ik testte vorige week Sander al eventjes. En iedereen die Sander kent, die weet, ja, eigenlijk als je hem belt, ja, heel veel succes. Sander die denkt ook heel vaak, ja, ik ben nu even aan het genieten van mijn vrije tijd. Wat ook hartstikke goed is. Dus ja, ik had eigenlijk niet het idee dat Sander zou opnemen. Maar ik dacht, ja, ik ga wel even testen. Want wie weet, wie weet, wie weet. Nou, dat gesprek begon als volgt.
1: Hallo?
0: En dat was die. En ik moet zeggen, ik heb hier verder niet geknipt. Hij ging één keer over. Hij ging één keer over. Het was meteen hallo.
1: Hallo?
0: Ja, ik heb deze middag exact hetzelfde gedaan bij Koen de test. Iemand waarvan ik eigenlijk, ja, veel meer verwacht dat hij meteen opneemt. Dat, ik denk, Koen die zit boven op zijn telefoon. Ik denk dat hij nog sneller opneemt dan het Sander doet. Al is dat al haast onmogelijk, zou je zeggen. Dus ik ga je in ieder geval later deze middag even laten horen of hij überhaupt opnam deze middag. En Mr. Mister hoor je ook Broken Wings na het nieuws.
2: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne. En net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
20: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
21: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Aldi.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
24: Voor de makers.
25: Praxis.
26: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
27: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
0: Dit is jou. Muziek van Mr. Mister na nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
28: Goedemiddag. Er zit mogelijk een file-record aan te komen. Op dit moment staat er ruim 900 kilometer file in ons land. Door het hemelvaartweekend is iedereen vroeg de weg op gegaan. Maar de files lopen nog steeds op. De langste file dit jaar tot nu toe was 1020 kilometer. Gaat dat verbroken worden? De ANWB.
29: Het record van afgelopen januari zouden we kunnen naderen. Maar dat is nog een beetje koffiedik kijken.
28: De drukte is waarschijnlijk wel wat eerder voorbij vanavond. Dus moet je nog de weg op zometeen, dan kun je beter nog even wachten. Het moet makkelijker worden om vermiste personen terug te vinden. Het kabinet wil dat de politie sneller iemands telefoon op kan sporen en kan zien met wie diegene voor het laatst contact had. Providers mogen nu zelf kiezen welke telefoongegevens ze met de politie delen. En vaak doen ze dat alleen als er sprake is van acuut levensgevaar. De politie in Apeldoorn denkt dat het de komende dagen onrustig blijft bij protesten over een asielopvang. En daarom komt er een speciale plek waar mensen kunnen en mogen demonstreren. Op de rotonde waar de demonstranten zich de laatste dagen verzamelden is nu een vak gemaakt. Daar mogen ze in gaan staan, maar ze mogen dat vak niet uit. Gisteravond waren er ook weer rellen in Apeldoorn. Daarvoor zijn 7 minderjarigen opgepakt. En er wordt dit jaar een stuk meer geklaagd over de eindexamens. De klachtenlijn van het LAX heeft tot nu toe al 165.000 klachten binnengekregen. En dat terwijl de eindexamens pas 4 dagen bezig zijn. Het LAX denkt dat middelbare scholieren ze steeds beter weten te vinden en dat leerlingen een uitlaatklep nodig hebben. Het weer van Weerplaza. Het is bewolkt en regenachtig met lokaal ook hagel en onweer. Het is maximaal 12 graden. Morgen opnieuw buien en ook morgen 12 graden.
0: Op dit moment staat er ruim 900 kilometer file in ons land, vertelde Jeroen net. En dat klopt natuurlijk als een bus. Een file-record is misschien wel onderweg. Je krijgt de 3 langste files op dit moment. De A2 naar Den Bosch tussen Maars en Nieuwegein, 11 kilometer en 45 minuten. De A28 naar Zwolle tussen het Harde en Brugkatenveer 2, 12 kilometer, 1 uur en 4 minuten. En de A73 naar Maasbracht tussen Wiegen en Kuik, 9 kilometer en 57 minuten vertraging.
30: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Ja. Dit is Joe met Kai Merckx.
0: Ja, wie is jouw muziekheld? Misschien wel Brian Adams of Billy Ocean of Enrique Iglesias. Hoor je zo allemaal na Mr. Mister. Dit is Broken Wing.

0: ziua, bye Joe and bye Lemo.
1: Jongens, ja, je zou hier eens in de studio moeten zitten deze middag. Het is super. Het bruist aan alle kanten. Ik heb het gevoel dat er ontzettend veel speelt. Het is één grote heksenketel hier. Natuurlijk, Jeroen Latijnhouwers, ja, die staat hier te roeren in de potten van het nieuws. Het is, ik weet niet wat er bij jullie aan de hand is. De nieuwsredactie is ontzettend rumoerig deze middag. Dus ja, er speelt een hoop.
2: Ja, er speelt een hoop. Straks om 6:30. Dan hebben we iets ontzettend leuks. Dat we eens even vooruitkijken. Maar op dit moment speelt misschien wel weer een record. Dat is niet leuk voor de mensen die erin zitten. Want het gaat over files. Een filerecord.
1: Een filerecord, ja.
2: Dat zit er aan te komen. En dat kan van moment op moment veranderen. Ja. Dat record is 1020 kilometer file. Wat wij vaak doen, is via de site van de ANWB kijken. Dat zijn alle A-wegen, de snelwegen, maar ook alle provinciale wegen. Dat wordt bij elkaar opgeteld. Ja. En op de site van de ANWB geven ze dat aan. Nou, op dit moment zie ik daar staan 212 files, 1037 kilometer. Dat zou dan een record zijn.
1: Dat zou een record zijn, ja.
2: Begin het jaar 1020. Maar we hebben natuurlijk intensief contact met de ANWB. Zegt ja, dat klopt niet helemaal.

0: heeft er hier 9 van, maar gebruikt er maar 6 van.
1: Dat was gisteren anders. Want toen heb ik nog zitten rekenen van... Toen zei je, geloof ik, gebruikt er ongeveer de helft van.
0: Ongeveer de helft.
1: Nou zijn het er 6.
0: Ongeveer de helft van 9 is toch ook 6?
1: Ja, maar we gingen allemaal naar huis gisteren. Iedereen die ook zat te luisteren met de gedachte van... gebruikt er de helft van? En dan gaan we al rekenen, de helft van 9. Ja, oké, 4,5 zullen het ongeveer zijn. Maar nu zijn het er 6.
0: Het was al 6, maar ik had het misschien even anders verwoord. De gemiddelde persoon heeft er hier 9 van, maar gebruikt er maar 6 van.
1: En gebeurt dat vaker? Dat als jij informatie ziet op een papiertje, dat je dan er een eigen draai aan maakt. Dat je ziet staan 6 en je zegt, nou, pak de helft.
0: Nee, het zijn hele betrouwbare onderzoeken.
1: Ja, oké. Nou ja, laten we deze middag dus antwoord op dat onderzoek. De gemiddelde persoon heeft er hier 9 van, maar gebruikt er maar 6 van.
0: Ongeveer de helft.
1: Zou ook de helft kunnen zijn. Ongeveer de helft. Nou goed. Zo is iedereen weer eventjes druk met het een en ander. We zijn weer even helemaal bijgepraat. Weten we in ieder geval waar we deze middag nog antwoord op kunnen verwachten. Nou, en dat is ook...

van Billy Joel. Nee, dit is Billy Ocean, maar gewoon ongeveer. Gewoon ongeveer, dacht ik. Dan weet je ook wel wat. Je hoort vanzelf dat het Billy Ocean wel is.

0: mei is mei social vrij begonnen. Dat is eigenlijk een soort van dry January, zeg maar dan voor sociale media. Koen en Sander doen daar een schepje bovenop en zij leveren over precies 1 week hun telefoon in met als doel zo lang mogelijk zonder smartphone te leven. Ja, ik was even aan het luisteren naar de Koen en Sander show, wat ik natuurlijk wel vaker doe, en ik hoorde een gesprek daarover, die smartphone vrij. Ja, vooral Koen heeft er erg weinig zin in, geloof ik. Die ziet er als een berg tegenop. Hij zei het volgende, luister even mee.
1: Ik zie er ontzettend tegenop. Ik zie er echt, want ik ben ook meer verslaafd dan ooit.
0: Zo, dat is een bekentenis, hè? Ja. Meer verslaafd dan ooit. Hij heeft gewoon echt geen zin om vanaf volgende week die telefoon in te leveren. Dus vorige week was ik al even benieuwd hoe verslaafd ze allebei nu eigenlijk zijn aan hun telefoon. Dus ik belde Sander eigenlijk on the spot. Nou, die nam na 1 toon nam die op. Hallo. Ging eigenlijk niet eens over. Koen die heeft er dus echt geen zin in. Dus ik dacht, misschien kunnen we ook even kijken. Als we nu Koen eens eventjes bellen. Dat we dan eens even kijken of Koen eventueel opneemt. Ja of nee. Of die ook bovenop zijn telefoon zit. Wat denk jij? Gaan we hem horen nu of niet, Jeroen?
2: Ik denk van niet.
0: Nee?
2: Nee.
0: Oké.
2: Als je het nou niet opneemt.
0: Heeft Koen eigenlijk een voicemail? Of kan het wel eens heel lang gaan duren?
2: Het kan volgens mij heel lang duren. Is dit echt, joh?
0: Ja, zeker. Ja, zeker.
2: Goeie nummer.
0: Dit is ook het goede nummer. Ja, toch? Dat is ook een goede nummer. Even kijken. Ja, dat is het goede nummer. En hij zegt nog wel dat hij zoveel met zijn telefoon doet, hè?
2: Ja.
0: Nee, ik denk dat Koen geslaagd is voor deze test. Ja, ik ben ze een beetje aan het prikken, een beetje aan het uitdagen. Als hij nu opneemt, dan ga ik hem keihard uitlachen. Want ik denk, ja, smartphone vrij, dat wordt natuurlijk helemaal niks.
2: Nou ja. Had ik niet verwacht.
0: Hij heeft ook echt... Nee, dat had ik ook niet verwacht bij Koen. Nou ja. Ik start hier langzaamaan al eventjes.

0: Dax Robin en Sing Hallelujah bij Joe. Over een paar minuten na het nieuws van 5:30 hoor je When the Rain Begins to Fall. En ik zal nog even na te denken over Koen. Want Koen hebben we net eventjes gebeld eigenlijk op de Bonnefoy om te vragen of hij klaar is voor mijn smartphone vrij. Volgende week leveren ze zijn telefoon in. Koen en Sander. Alleen, Koen heeft daar helemaal geen zin in. Dus we deden even de proef op de som. Is hij veel met zijn telefoon bezig? Nou, hij nam net niet op. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Dus ik wil even naar Britt.
1: Ja.
0: Werkte achter schermen voor de middagshow. Ik vind, kunnen we niet kijken of we Koen zometeen toch even kunnen bellen?
1: Gewoon nog een keer proberen.
0: Nou, of we even kunnen spreken. Omdat ik vind die uitspraak van ik heb er totaal geen zin in. Ik had hem daar graag over uitgehoord. Dus of we hem zometeen toch eventjes na het nieuws kunnen bellen daarover.
1: Ja, dat gaan we wel even regelen.
0: Ja, even contact zoeken met Koen. Dan kunnen we zo toch nog even spreken. En het nieuws van 5:30 komt eraan. Met daarin onder andere, denk ik, onder op de vraag: hoe staat het ervoor met het file-record? Toch?
2: Zeker.
0: Hoor je zo.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
15: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
16: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
15: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. mogelijk.nl.
17: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen.
2: deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
21: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
0: Bewolkt en regenachtig, met lokaal zelfs hagel en onweer. Maximaal 12 graden. Vanmorgen minder goed nieuws, want dan kun je rekenen op hetzelfde weer als vandaag. Ja, dat is toch wel echt een gesprek van de middag vandaag. Het is druk op de weg. Jeroen praat je zo bij over het feit of we een record te pakken hebben eventueel. Op dit moment springen er vooral twee files uit. De A12 naar Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen. 6 kilometer file, 1 uur en 3 minuten vertraging. En de A28 naar Zwolle tussen het Harde en Brugkatenveer. 2 11 kilometer file en 54 minuten vertraging. Dit is When the rain begins to fall, na het nieuws. Nou Jeroen, vertel het maar.
22: Ja, nou ja, wat je zegt, we hebben het er de hele middag al over. Gaan we het file-record van in dit jaar verbreken met dus een nieuw record. Nou, ik kan iedereen feliciteren, want we hebben hem te pakken. Het file-record van dit jaar.
0: Oh!
22: Ja! Ja! Nou ja, van harte allemaal. Het is niet leuk als je erin staat. Maar misschien dat dit, dat we een record hebben, dankzij iedereen die in die file staat.
0: Ja, bedankt
22: verzacht
0: allemaal.
22: Verzacht een beetje de pijn.
0: En je kunt nu naar huis hoor. Je hoeft niet meer te blijven staan. We hebben het record te pakken. Je kunt gewoon doorrijden.
22: Maar ik laat de mensen niet naar huis gaan zonder te weten hoeveel kilometer dat nieuwe record inhoudt. De ANWB geeft het verlossende antwoord.
23: 1023 hadden we om 5 uur en het record stond op 1020. Dus het is inderdaad een record inmiddels.
22: Ja, en dat komt allemaal, en dat hebben we dan te danken, tussen aanhalingstekens, aan het hemelvaartweekend. Veel mensen gaan er even lekker tussenuit de komende dagen. Maar, is dit het? Of gaan we dit nieuwe record vandaag nog een keer verbreken?
23: Het is lastig voorspellen. Ik denk niet dat er nog heel veel bij komt. Het zal misschien een paar kilometer zijn, maar echt heel veel zal het niet zijn.
22: Het zou toch wat zijn. 2 keer op een dag hetzelfde record verbreken. We houden het natuurlijk scherp in de gaten.
0: Ja, en ze zegt, er kan misschien een kilometer bij komen. Maar ja, dan is het toch al verbroken. Ik bedoel, er hoeft in principe maar 5 centimeter bij te komen. En dan is het alweer verbroken, toch?
22: Daarom.
0: Zo is het.
22: Zo is dat. Goed, we houden dat in de gaten. We hebben het over auto's, daarover gesproken. Autorijden wordt voor mensen die in Overijssel wonen duurder. Want de provincie gooit de wegenbelasting omhoog. Elk jaar met een paar procent tot het jaar 2030. Dat moet dan €15 miljoen opleveren. En dat geld is nodig om wegen, viaducten en bruggen in Overijssel op te knappen. De wegenbelasting in Overijssel is nu nog een van de laagste in het land. Tot slot, een ware win-win situatie. Uit nieuw onderzoek blijkt dat je lichaam langzamer ouder wordt als je regelmatig culturele activiteiten doet. Een dagje museum, een beetje schilderen of lekker wat muziek maken. Mensen die wekelijks dit soort activiteiten doen, die vertragen hun verouderingsproces met 4%. Maandelijks, ook prima, dan gaat het om 3% minder snel oud worden.
0: Nou, maar dit zijn hele leuke berichten, toch? Want dit kost verder geen enkele moeite. Een keer naar museum gaan, schilderen, muziek maken. Weet je, ze hadden ook kunnen zeggen, als je in een jaar 1023 kilometer loopt, dan word je iets minder oud. Maar dit is gewoon lekker een dagje naar museum. Ja. Fantastisch. Ja, goed nieuws, geweldig. Eigenlijk alleen maar goed nieuws.
22: Zeker.
0: Dat mag ook wel eens een keer, ja. Toch? Fantastisch. Eigenlijk. Ik zie hier dat er een bericht binnenkomt van Penny, klopt dat? Penny heeft een bericht ingestuurd over het file-record. Nou, let op, daar komt Penny.
24: Nou, heel erg bedankt, Joe, want wij hebben meegedaan aan het file-record. Hey! Hey!
25: Dit is Joe, ja. Met Kai Merks.
0: Fantastisch. En nu allemaal lekker huiswaarts of richting het lange weekend. Dit is When the Rain Begins to Fall.

0: De laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag. 100 keer een eerbetoon. De Joe, muziekhelden top 100. Wie mag er niet ontbreken? De muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s. Aanstaande vrijdag.
1: We kunnen de heroes.
0: De Joe, muziekhelden top 100.

0: bij Joe.
1: Kiss and Kiss.
0: Over precies één week is het uit met de pret. Want Koen en Sander leveren dan een smartphone in. En dat is echt even afzien. Het is mijn smartphone vrij. En vanmorgen vertelde Koen in de Koen en Sander show dat hij er echt een beetje tegenop ziet. En daarom dacht ik net, ik bel hem gewoon even on the spot. Even kijken hoe erg hij nu met zijn telefoon bezig is. Maar hij nam niet op. En dat vond ik eigenlijk ook ergens wel jammer. Want ik dacht, ja, dan kan ik hem eventjes wat vragen over... even om de roos te leggen van waarom heb je er nou geen zin in? Of waar zit hem dat dan in? Dus ik dacht, nou, we proberen nog een keertje. Dus laten we Koen even bellen, jongens. Laten we hem even over laten gaan.
2: Hallo?
0: Hey Koen, hallo!
2: Zo. Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ik hoor niet eens een overgangstoon.
2: Nee, ik verwacht die telefoontje al. Ik zat nu te luisteren, dus ik wist dat je er ging bellen. Ik ga er gewoon na zitten.
0: Ja, dat begrijp ik. En zit je nu ook extra veel op je telefoon nu het nog kan?
2: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zit de laatste tijd gewoon belachelijk veel op dat klote apparaat. En nee, de verslaving is weer daar. Vorig jaar hebben we dit experiment natuurlijk ook gedaan. En dan denk je, nou, dan leer je er wel van. En god, wat geeft dat een hoop ruimte in je hoofd. En wat heb je tijd voor leuke dingen. En, ja. Maar ja, twee weken daarna, dan val je gewoon weer in alle oude patronen. Dus het is verschrikkelijk.
0: En wat levert het toch op de korte termijn als mens zijnde, toch? Zoals je ook weet, gewoon, het is heerlijk om dat ding even aan de kant te leggen. Net zoals dat je weet, als ik heb gesport... dan is dat echt zalig. En de eerste volgende keer denk je weer... gadverdamme, gaan we weer.
2: Ja, dan zit je er weer tegen aan te hikken. Dus het is maar goed dat we volgende week even gaan detoxen.
0: Ja. Nou hoorde ik ook wel echt grote woorden vanochtend in de Koen en Sander show. Jij zei namelijk, ik heb er helemaal geen zin in.
2: Nee, dat is waar. Ja, je verzint het zelf en vervolgens denk je... shit, had ik maar nooit gedaan. Nee, ik zie er echt niet uit. En ik weet ook wel dat als het dan... het is inderdaad net als met sporten. Weet je, als je dan eenmaal bezig bent, dan levert het je ook weer wat op. En dan is het ook weer goed en dan ben je ook weer blij mee dat je het doet. Ja. Maar nu heb ik er helemaal geen zin in. Ik zeg het maar gewoon eerlijk, ik doe alles met dat apparaat. Joh, ik maak er nog mijn voordeur mee open, ik start er mijn auto mee... ik doe mijn verlichting mee... Ja. Ik moet allerlei dingen gaan regelen om straks zonder die mobiel te kunnen leven. Dus nu is het allemaal even een beetje... een soort klein kind ben ik nu eigenlijk. Ik sta een beetje stampvoet en sta ik gewoon... nee, ik wil niet, weet je wel. Dat gevoel, het is echt heel erg.
0: Ja, maar wel een verslaafde die het gewoon toegeeft. En dat kom je ook weinig tegen.
2: Ja, maar ja, kijk, we zijn toch allemaal verslaafd.
0: Ja, 100%.
2: Ja, 100%. Dat is toch gewoon zo,
0: Maar ik herken ook heel erg wat je zegt. Want als ik naar mijn eigen huis kijk, alles werkt daar met de app. Dus ik doe mijn verwarming met de app. Ik doe de lichten doe ik met de app. Alles is met de app.
2: Ja.
0: Maar hoe ga je dat dan uiteindelijk doen?
2: Uiteindelijk kan het natuurlijk ook zonder. Dus bijvoorbeeld die verlichting kun je dan weer met afstandsbedieningen doen. Voor de auto heb ik een pasje waarmee ik dan weer dat ding kan rijden. En zo is overal natuurlijk wel weer een oplossing voor te vinden. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Dus, het is toch wel gewoon... Het vergt even wat voorbereiding, laat ik het zo zeggen. Dus ik ben blij dat het morgen hemelvaart is. Dat we dan een lang weekend hebben. En dan kan ik even alles op alles zetten om te zorgen dat we woensdag goed beslagen ten huis komen.
0: Ja, precies, ja. En ga je een nieuwe hobby zoeken bijvoorbeeld voor het moment dat het zover is? Of heb je iets bedacht om je te vermaken?
2: Nou, ik heb een hele grote doos Lego gekregen voor een verjaardag van mijn collega's. Leuk. Ik dacht, dat is mooi voor de winter. Maar ik denk dat ik nu gewoon van volgende week lekker mijn hoofd ga leegmaken met Lego. Nee joh, geen idee. Ik weet het niet. Weet je, het allerergste is dat Instagram en zo. Dat hele tijd maar dat swipen. Dat is het vervelendste. Want daar zit ik rustig gewoon. Het is het 2 uur op een dag zit je dan een beetje te swipen uit het niks.
0: Ja.
2: Als ik alleen daar al vanaf ben, dan geeft me dat heel veel tijd. Dus daar zie ik wel naar uit.
0: En dit allemaal bij elkaar optellende, als we even vooruit mogen kijken, hoe lang ga je het volhouden, denk je?
2: Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Ja, nou, vanmorgen had ik hem in. Ik was een beetje chagrijnig van. Toen zei ik, nou, misschien is het gewoon 2 dagen en dan is het mooi geweest. Laat ik het zo zeggen, ik hoop dat. Nou, minimaal een week vind ik dat het wel echt moet lukken. Laat ik hem zeggen, ik 1,5 week. En dan denk ik dat ik nog langer ben dan Sander. Ik denk dat Sander er dan eerst voor de buil gaat.
0: Zo, oké. Okay. Ja. Dat zijn natuurlijk wel helemaal grote woorden. Ja. Dat is mooi, dat is mooi. Dat schrijven we op. Ja. Heerlijk.
2: Ja, nee, maar kijk, iedereen denkt, oh ja, Koen, dat is die zit altijd op zijn mobiel en die doet alles. Ja, dus dat lukt hem dan niet.
0: Ja.
2: Maar dan zal je zien dat het me wel lukt.
0: Ja, goed zo.
2: Zo ben ik dat ook wel weer.
0: Ik hoor je ineens aan het einde van dit gesprek, ik hoor je draaien als een blad aan een boom. Je bent strijdbaar.
2: Ik klaar helemaal op.
0: Ja, je klaart helemaal op. Je hebt er zelf zin in, geloof ik, Koen, of niet?
2: Ik kijk er naar uit. God,

0: onderzoek over van alles en nog wat. En het gaat over ja, iets waar we er gemiddeld maar 9 van hebben, volgens het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, de gemiddelde persoon heeft hier 9 van, maar gebruikt er maar 6.
0: Ja, wat kan het antwoord zijn? Ik denk, als ik mijn antwoord mag geven, keukenhanddoeken, denk ik.
1: Nee, is niet goed.
0: Gebruik er 9 van, maar dan zit je in een bepaalde relatie. Dan heb je er meer van en dan heb je er, gebruik er maar 6 van in dit geval. Is niet goed. Lisa zegt opladers.
1: Ook niet goed.
0: En Henry zegt onderbroeken.
1: Ook niet goed.
0: Ook niet goed. De gemiddelde persoon heeft hier 9 van, maar gebruikt er maar 6 van. Antwoord om 6:10 na het nieuws en ook muziek van Toto. Hoor je zo. Pamela is onderweg.
2: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
4: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
3: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidum. Aanmerken, sanitair en tegels. Tegen bodemprijzen.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
8: Hey Raymond!
9: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Hey, Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
13: Renma, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenenspecialist. Neem die stap. Scapino.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel.

0: dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
3: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren.
6: Aldi, een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmige trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Dit is jou. Toto en Pamela na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
10: Goedenavond. Gewonden bij een tramongeluk. In Amstelveen zijn 6 passagiers van een tram gewond geraakt bij een ongeluk. De tram stond stil bij een halte toen een lege andere tram achterop klapte, schrijft NH Nieuws. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De 6 passagiers moesten naar het ziekenhuis. 4 anderen zijn ter plekke behandeld. De trams zijn flink beschadigd. Een windhoos heeft in het Brabantse Eersel flink wat schade aangericht. Voor het lokale media gingen tientallen bomen tegen de vlakte en vlogen letterlijk de pannen van het dak, waardoor ook auto's beschadigd raakten. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Ruim 1023 kilometer. Zoveel files stonden vanmiddag in ons land. En daarmee hebben we een record te pakken voor dit jaar. Er werd al gerekend op een extra drukke avondspits vanwege hemelvaart. En het is nog steeds druk. De ANWB weet waar het nu nog het drukst is.
11: De meeste vertraging is er toch wel vanuit Utrecht naar het zuiden bijvoorbeeld. De A1 is erg druk. Dat is ook echt een file met recreatieverkeer. Die A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Er zijn natuurlijk heel veel mensen onderweg naar de Veluwe of naar Duitsland.
10: Goed nieuws voor iedereen die nu nog onderweg is. De allergrootste drukte is voorbij. Tot slot sportvoetbal. Bondscoach Ronald Koeman neemt 2 dagen langere tijd voor hij zijn WK-selectie bekendmaakt. Hij wil zeker weten welke spelers goed uit de slotfase van de competities komen. 27 mei, aanstaande, dan weten we welke spelers met oranje naar het WK gaan. Een andere Nederlandse bondscoach, Dirk Advocaat, die is dus terug sinds deze week bij Curaçao. En hij gaat zich in Nederland voorbereiden met zijn elftal Curaçao op het WK-voetbal. Gaat gebeuren in Noordwijk. Curaçao traint hij op de velden van amateurclub SJC. Vanaf 25 mei tot 2 juni. En laat mijn zoon nu spelen bij SJC.
9: Ah, nou ja, zeg. Dat is even een leuke persoonlijke noot in het nieuws.
10: Zeker.
9: Maar dan, jij kunt daar gewoon binnen.
10: Ja,
9: je kunt gaan kijken, toch? Je kunt gaan kijken.
10: Ik neem mijn voetbalschoenen mee. Je weet nooit of ze spelen tekort komen.
9: Nou, inderdaad. En even een leuk microfoontje. Even onze reporter ter plaatse. Ben je dan ook nog eventjes. Dat is wel even leuk. Nou, stel dat je nou Dirk Advocaat kan spreken. Als hij zo staat te brommen langs de kant van het veld. Dan kun je even spreken.
10: Laten we dan even wat met z'n allen misschien. Een leuke eerste vraag bedenken om het ijs te breken.
9: Laten we dat doen.
10: Ja, niet nu.
9: Oh, niet nu. Oké. Okay. Ik dacht gewoon, hey Dick, hoe is het? Hoe gaat het?
10: Ik heb hem opgeschreven.
9: Oh, Dick, heb je nog contact met Fred Rutte? Zou ik kunnen zeggen.
10: Ik ga er toch even nadenken.
9: Dat is een leuke scherpe eerste vraag. Dat denk ik ook. Ik moet scherp staan.
10: Dat is wel waar. Dat is wel nieuws dan. Ik ga er even over nadenken. Ik neem het mee. Eerst even het weer van Weerplaza. Vanavond houden helaas de buien een groot deel van het land aan. Koelt ook nog eens af naar 6 graden. Morgen opnieuw buien bij maximaal 12 graden.
9: Het is nog steeds erg druk op de weg, vooral voor dit tijdstip. Langs de file op dit moment is de A12 naar Utrecht. Tussen Veenendaal-West en Driebergen. 10 kilometer file, 1 uur en 18 minuten. En de A2 naar Maastricht-Noord is ook nog een hele lange file. Tussen Echt en Urmond, 12 kilometer file, daar 1 uur en 12 minuten. Morgen daarentegen wordt er een rustige ochtendspits verwacht vanwege hemelvaart.
5: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Kai Merks.
9: De gemiddelde persoon heeft er hier 9 van, maar gebruikt er maar 6. Antwoord hoor je over 6 minuten.

0: middagshow. Kai hier, je hoort over een paar minuten Robin S. en Show Me Love. Ik begrijp, het record is weer verbroken.
1: Jazeker, we hebben vanmiddag een nieuw file-record gehaald. Dat was 1023 kilometer, dat was om 5 uur. Zojuist komt het bericht binnen dat dat een nieuw record ook weer is verbroken.
0: Goed zo.
1: Het nieuwe record is 1046 kilometer.
0: Oh, 46. Kijk, dat is
1: twee keer verbroken.
0: Belangrijk voor de rest van het jaar natuurlijk, dat we niet denken dat het bij dat ene record van 1000

0: die zijn echt allemaal... Ja, die worden heel hard en aan het randje. En dat is eigenlijk niet om met een tang aan te pakken. Maar daarvan gebruiken de 6 wel.
1: Nee, is ook niet de uitkomst van dit onderzoek.
0: Dat is niet goed hoor ik net. Jeroen?
2: Ik denk dat de gemiddelde persoon 9 balpennen heeft.
0: Balpennen?
1: Ook niet.
0: Twan denkt schoenen.
1: Nee.
0: Annette, pasjes van een bedrijf om punten te sparen.
1: Nee.
0: Oh ja, klantenkaarten. Ja, ook een goeie geweest. Ja. Jolanda, make-up kwasten.
1: Ook niet goed.
0: Jeroen, jij nog een antwoord?
3: Jassen.
0: Jassen. Ja, jassen. Je hebt er 9 gebruikt, maar 6. Nou, nee. Ook 9.
1: Nee, allemaal niet goed.
0: Oké, okay. Gaan we nog even naar Sydney. Hallo Sydney.
4: Hallo Kai.
0: Hey,
4: goedenavond.
0: Hallo. Heb je in de file gestaan vandaag?
4: Nee, viel mee. Ik was in Groningen aan het werk. Dus naar het binnenland toe, richting Zwolle, viel het op. Ja, werd het wel wat drukker, maar het viel mee.
0: Nou, gelukkig. Je bent echt een van de weinigen, geloof ik, Sydney. Je bent in de vier gestaan deze middag. Wat denk je dat het antwoord is? De gemiddelde persoon heeft hier 9 van, maar gebruikt er maar 6.
4: Ik denk dat dat sleutels zijn.
0: Sleutels? Want je hebt er zelf ook een hoop.
4: Nee, momenteel niet. Maar
0: ook niet.
4: Ja, hoeveel huishoudens zijn er wel niet? Die hebben een keukenlaar, ligt niet helemaal vol met sleutels. En de helft wordt maar gebruikt.
0: Oh, je valt wel vandaag overal buiten de boot. En niet in de file gestaan en niet veel sleutels.
4: Het is allemaal wat.
0: Het is allemaal wat. Maar is het goede antwoord?
1: Ja, je valt nu wel binnen de boot. Dat is het goede antwoord.
0: Je valt binnen de boot. Ja. Oké, okay, ja, leuk, sleutels.
1: Ja, sleutels inderdaad. Ja, gemiddelde persoon heeft er 9 van, maar gebruikt er slechts 6. Er zijn altijd een paar die aan je bos blijven hangen, die of niet meer ergens oppassen of je gewoon niet meer gebruikt.
0: Ja, dat klopt. Ik heb er volgens mij afgelopen weekend 2 weggegooid. Want er zat er nog een van een oude poort, waarvan we het slot niet eens meer hebben. Maar die blijft dan toch aan je bos hangen. En ik heb er nog eentje, die hebben we dan overgenomen van de vorige eigenaars van de woning. Dat was een slot, geen idee. Dat zat ergens in een deur, maar we hebben ook nieuwe deuren. Maar dat hing dan toch nog altijd. Het was een heel raar, een soort van puntig sleuteltje was dat. Puntige sleutel. Nou, ook maar weggedaan. En ik heb trouwens nog de oude druppel. Nou, maar nu ga ik. Ik heb bijvoorbeeld de oude druppel van het vorige pand. Heb ik nog, van het vorige pand waar we zaten.
1: Die moest je inleveren?
0: Die moest je inleveren, dat klopt. Nee, die heb ik nog. Vond ik een leuk aandenken. En ik heb ook nog het pasje waar ik mee binnenkom aan de overkant. Hier in de drukkerij, die hier dan ook bij zit.
1: Oh ja.
0: Dat was ook een oud pasje. Dan zijn we naar een ander systeem gegaan, hebben we nieuwe pasjes gekregen. Dus ja, het doet allemaal niks meer, maar op de een of andere manier blijft het toch bij me. Nou, en zo kom je inderdaad wel aan meer dan 9 sleutels. Maar met iets meer dan de helft doe je dan niks meer.

0: Yes, yes, yes. Show me love. Maar eerst even het onderzoekje van morgen alvast.
1: 1 op de 3 mensen doet dit nog even voordat ze de deur uitgaan voor vakantie.
0: Het antwoord morgenavond om 6:10.

0: Dummy Love. Het is topmaand hier bij Joe. Heel mei is dat. En dat is elke vrijdag betekent dat dat je een top 100 krijgt. Elke vrijdag met een ander thema. En komende vrijdag is dat...
1: De Joe Muziekhelden Top 100.
0: De Muziekhelden Top 100. We gaan op zoek naar de grote muziekhelden. Volgens jou stemmen kan via de app van Joe. Dus doe dat nog snel even om te laten weten wie er volgens jou absoluut niet mag ontbreken in die top 100. Iemand die dat al heeft laten weten is Jerry. Hallo Jerry.
2: Goedenavond.
0: Jij bent een echte U2-fan. Want ik zag bij jouw motivatie, zeg maar, om op U2 te stemmen. Je hebt ze 28 keer gezien.
2: Ja, dat klopt. Ik ben in 1984. Toen moest ik mee met mijn vader naar een concert in Ahoy. En sindsdien ben ik verkocht.
0: En dus die liefde, dat komt eigenlijk... Het is met de paplepel ingegoten, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, absoluut, absoluut. Het was oktober 1984 ergens. En er was die Forget Table Fires Tour. Ja. En daar ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met YouTube. En daarna ben ik eigenlijk alle tours geweest. Zowel binnen als buitenland.
0: En weet je nog ook dat precieze moment dat je bij dat eerste concert stond... voor jou dan, dat jij dacht van... Wauw, YouTube, dat is wat het moet zijn.
2: Dat was vanwege... De Bono ging op een gegeven moment... Het podium af en die maakte een rondje door de Sintelbaan in Ahoy. Dat weet ik dan nog. En dat vond ik indrukwekkend in het volkconcert was die alarm. En ik heb nog nooit zulke vreselijke slechte muziek gehoord als toen.
0: Ja, maar het ging jou om YouTube natuurlijk uiteindelijk. Ja. En staat er nog wat op de planning ook?
2: Nou ja, volgens mij, de geruchten gaan dat ze volgend jaar weer willen komen. En dat ze weer een Europese tour gaan maken. Maar ja, dat is even afwachten natuurlijk.
0: Maar als het zo is, dan ben jij erbij.
2: Ja, zeker weten. Dat is iets wat zeker is.
0: Ik denk dat U2 ook wel hoog terecht komt in de lijst aanstaande vrijdag. Want als je het over muziekhelden hebt, ja, daar past U2 natuurlijk echt wel bij. Ik ga Where the Streets Have No Name draaien. Staat die nog hoog op je lijstje? Of maakt het je eigenlijk niet uit wat U2 betreft?
2: Oh, zeker wel, zeker. Nee, die staat zeker wel in de top 5, niet van de top nummer 1. Maar goed, die intro daarvan die vind ik echt waanzinnig. Van Where the Streets Have No Name. En die clip natuurlijk op dat dak in Los Angeles, ja. Dat is iconisch natuurlijk.
0: Dan stel ik voor dat we ook niet door het intro praten. En dan gaan we dat gewoon van vooraf aan helemaal laten horen, Jerry.
2: Heel goed, heel goed.

0: grote muzikale held van Jerry, zoals je net kon horen. U2 of Bono, hè, als je het dan hebt over de persoon achter U2. In ieder geval voor het grote aandeel. Where the Streets Have No Name. Je kunt je favorieten nog doorgeven voor komende vrijdag voor de muziekhelden top 100. Kan via de app van Joe, dus doe dat zeker nog eventjes. Nieuws van 7:30 komt eraan. Ook muziek van Nena. 99, Luftballons. En waar je in ieder geval niet op hoeft te stemmen, dat is jouw favoriete nummer met blazers. Want dat doe ik zelf wel. Dat heb ik zelf even uitgezocht. Ik heb een fantastisch nummer voor je klaarstaan, dat je denkt van ja, daar ben ik echt even aan toe. Hoor je zo.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Oh, oh. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18. Plus.
5: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
10: Mama.
9: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
12: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
11: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
12: Nee, Greenwave. Greenwave.
13: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
15: Greenwave. Schoon en fris. Nu betrekpleister fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
17: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
18: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Chris?
20: Ja?
19: Hoef jij niet te werken vandaag?
20: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
19: Dus, heb je nu...
20: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
19: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
0: Bewolkt en regenachtig, met lokaal zelfs hagel en onweer. Maximaal 12 graden. Vanmorgen minder goed nieuws, want dan kun je rekenen op hetzelfde weer als vandaag. Dit is Jeroen. En Nena, hoor je naar het nieuws van 6:30. Jeroen.
22: Goedenavond. In een deel van het Noord-Hollandse Loosdrecht geldt in de avonden per direct een noodverordening. Tot zaterdag mogen mensen alleen in de buurt van het voormalige gemeentehuis komen wanneer ze daar een goede reden voor hebben. Dat gemeentehuis is nu een tijdelijk AZC. In Loosdrecht is het al lange tijd onrustig vanwege de komst van dat AZC. Zo was er gisteren nog brand, werd brand gesticht bij deze asielopvang. Er staat voor veel mensen een lekker lang hemelvaartsweekend voor de deur, maar lekker weer hoort daar de komende dagen niet bij, zegt de Weerplaza. Het is ronduit fris met regelmatige buien en een graad of 12. Maar niets zo veranderlijk als het weer.
1: volgende week ziet het dan opeens weer heel anders uit dan waar we deze week te maken mee krijgen. Want de wind die komt ook dan uit zuidelijke richtingen. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur flink gaat oplopen. Halverwege de nieuwe week gaan we over die 20 graden heen. Daarbij is het vaak droog en ronduit zonnig.
22: Volgende week dus zonnig en temperaturen boven de 20 graden.
2: Heerlijk, het weer speelt een beetje hard to get, hè. Het is eigenlijk als een soort van verkering die je heel graag wil. En dat is een heerlijke zonnige verkering. Er is veel warmte in te vinden. Het is vrolijkheid. Het is eigenlijk je van het. En soms krijg je het. Dan denkt het, ja, ik ben er. En dan weer niet. Dan trekt het weer terug. En dan voel je een beetje humeurig. Dan denk je, verdorie, waarom blijft dat lekkere weer nou niet aan? Waarom blijft de verkering nou niet lopen?
22: Net het leven.
2: Het is net het leven. Het weer is net het leven.
22: Ik sluit af met RTL Nieuws. RTL Nieuws heeft namelijk een manier gevonden om berichten over extreme overlast zo aangenaam mogelijk te brengen. Door het filmpje te laten inlezen door iemand met een zalvende stem. Dit filmpje bijvoorbeeld staat nu op de site van RTL Nieuws. Over extreme overlast van power. Ruim 100 power. Die zorgen ervoor dat de inwoners van een klein dorpje al 3 jaar, een klein dorpje in Italië, bijkans gek worden. Hoe kun je dat nou zo aangenaam mogelijk brengen? RTL doet dat zo.
10: Oh, oh, oh, wat zijn ze toch mooi, die power. En, oh, oh, oh, wat hebben ze er hier in het Italiaanse kustplaatsje Punta Marina helemaal genoeg van.
22: Werkt dat?
2: Dat is fantastisch.
22: Ja?
2: Dat is fantastisch.
22: Wil je meer?
2: Dat is super, ik kan het, is er meer.
22: Er is meer.
10: Auto's komen onder de powerpoep te zitten en dan is er te pas en te onpas dat geluid dat door merg en been gaat.
2: Ja, dit is werkelijk. Ja, dit, als je zo al het slechte nieuws voor je kiezen krijgt, dan valt het toch reuze mee.
22: Ja.
2: Dat is toch fantastisch, hè? Dan halen wij als groot DPG zijnde zo'n RTL binnen. Dan haal je RTL binnen. En dat is nu onderdeel van ons. Dat zijn wij eigenlijk.
22: Ja.
2: En dan komt er zo'n ontwikkeling op de markt. En dan, huppakee, dan loop je voor.
22: Ja.
2: Dan loop je voor.
22: Ja.
2: En het is lekker dat je die streaming erbij hebt. Maar het is vooral dit soort dingetjes die het dan net even wat lekkerder bij de mens brengt.
22: Meen je?
2: Ja, ik vind dit super.
22: Ik
2: vind het heerlijk. Laat al het slechte nieuws maar komen. Het maakt mij niet uit. Vertel mij maar wat Trump gedaan heeft. Vertel mij maar wat er overal gebeurt rond Gazastrook. Laat het maar weten met een zalvende stem. Fantastisch.
22: Zo werkt dat.
23: Jeroen, dit was jouw laatste nieuwsbulletin. Dankjewel, ja. Je kunt gaan. Je bent ontslagen.
24: Dit is Joe met Kai Merks.
2: En dan zeg je, nou ja, prima. Dat is goed. En dan loop je weg en denk je, wat is nou eigenlijk gebeurd? Die zal van de stem. Dat is fantastisch. Heerlijk. En dit is... Good times, great music. De zal van de stem van Nena.

0: Joe. En Piano Man bij Joe. Ik wil je even een hele goede tip geven. Een hele goede tip is dit. Ik heb daar even een voorbeeld voor nodig. Jeroen, jij gaat dit weekend naar een concert?
1: Zeker.
0: Nou, waar ga je?
1: In Amsterdam.
0: Daar?
1: Een hele grote artiest in de arena.
0: Waarom zeggen die gewoon Harry Styles?
1: Harry Styles.
0: Schaam je daarvoor?
1: Nee, niks. Ik kijk ernaar uit.
0: Ja, ik wil net zeggen.
1: Ja.
0: Nou, dat is toch hartstikke leuk. Samen met je dochter ga je.
1: Ja.
0: Nou, dat
1: ja.
0: is natuurlijk echt dat wordt een fantastische avond.
1: Ja.
0: We staan dus natuurlijk de top of the bill op dit moment. De tip die ik jou wil geven, en neem hem goed te horen, ter oren, maar ook als jij binnenkort als een concert bezoekt. Probeer even backstage te komen. Als een soort van groupie. Het is even, ik zie opeens dit plaatje ook vormen, dat jij door de beveiliging beuk bij Harry Styles doet om maar backstage te komen. Maar het kan je wat moois opleveren, want de zanger van Cool and the Gang heeft dat namelijk ook ooit gedaan, voor hij bij de band zat. Hij was als bezoeker bij een concert. Hij probeerde backstage te sneaken. En uiteindelijk werd hij boos naar buiten getild door de beveiliging. Maar uiteindelijk dus wel de leadzanger geworden.
1: Oh ja.
0: Dus ja, ik zou zeggen, gewoon proberen. En dan gaan we binnenkort naar het concert van ja, Jeroen Latijnhouwers worden dan. Wordt een wel opmerkelijke combinatie.
1: Oh, dat zal een volle zaal worden.

0: Go Dancing. Morgen ook een heerlijk nummer met blazers, namelijk Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire. Ik begrijp dat er breaking news is wat betreffende het Songfestival. Jeroen Latijnhouwers.
1: Ja, dat gaat over Zweden, de Zweedse inzending. Gisteravond hebben ze in de eerste halve finale gespeeld. En zangeres Felicia, ze zijn door naar de volgende ronde, zeg maar, naar de finale. Maar de zangeres van de Zweedse inzending is iets verloren, iets belangrijks. Ze is gisteravond, althans, haar stem verloren.
2: Oh, potverdikkie.
0: Nou, als je nou iets niet kan gebruiken op het Songfestival, is dat je je stem verliest natuurlijk. Eventjes, voor mocht je het gemist hebben, want we hebben geen hond gekeken naar het Songfestival in ons land. Kijk, cijfer drama, hè. Wat ja, een drama.
1: Vorig jaar nog de eerste halve finale 2,3 miljoen. En gisteravond 500.000.
0: Drama, drama, drama. Kijk, cijfer drama. Oh. Dit is Zweden. En dit heb je dus waarschijnlijk gemist.

0: Payday!
1: Dat is lekker, hè? Ik vind het een beetje Every Time We Touch van Cascada. Cause every time we touch, I get this feeling.
0: Dat zit er een beetje in. Nou, we gaan nu natuurlijk vanzelf erachter komen hoe dit klinkt als het schor is. Dit was de zangeres met het monddoekje had zo de hele tijd voor.
1: Ja.
0: Ik denk dat het daar mis is gegaan. Want dat blijft natuurlijk als je zo... Ik had trouwens verwacht dat het nummer dan zo zou klinken, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Maar ik denk dan toch, als je dan zo zingt... En je adem door, wordt natuurlijk heel vochtig. Als dat op je stem slaat, denk dat het daar mis is gegaan met dat doek. Dat is een leuk modestatement, maar voor je deelname was het funest. Nou, we gaan het zien. Zaterdag in de finale, hè?
1: Zaterdag
0: in de finale, goed.

0: En ik kan het niet alleen. Guido Kaag.
1: Hey, kijk. Hallo.
0: Fijn dat je er bent, want Minute to Minute kunnen we ook niet alleen.
1: Nee, dat klopt. Dat moet met z'n tweeën. Dat want ja, anders is er één aan het omschrijven, dan raadt er niemand.
0: Klopt.
1: 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Dat is wat Minute to Minute is. Gaan we zo meteen spelen. En als er gewonnen wordt, dan wordt er gewonnen een Joe prijzenpakket.
0: Fantastisch. Irene, hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Irene, daar ben je. Het is eindelijk jouw moment om mee te spelen met Minute to Win It. En dan is het natuurlijk de hamvraag. Met wie wil je spelen?
2: Met Guido.
1: Leuk, Irene.
0: Dat is de eerste keer deze week, geloof ik.
1: Ja, en dat is volgens mij maar goed ook.
0: Ja, zeg je.
1: Nee, het ging maandag bij jou niet zo goed. Gisteren, even denken. Hoe ging het gisteren?
0: Nee, gisteren ging het ook niet goed.
1: Ook niet goed.
0: Op het laatste nippertje. Nee. Toch niet goed.
1: Nee, dus we moeten tij keren.
0: Ja, dat is wel zeker waar. Ja, nou, dat gaan we misschien zo wel doen. Na het nieuws van 7 uur. Om 7:10 gaan we spelen. En muziek van Elton John, I'm Still Standing. Hoor je ook zo.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA bakkersboter per heel, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugero.
7: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
14: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
15: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
19: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
22: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
23: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
24: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
25: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
26: Hoi Sarah, je
0: fantastische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
1: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: Sweet Caroline en ook Elton John. Het nieuws van 7 uur, gelezen door Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. In een deel van Loosdrecht geldt per direct een noodverordening vanwege alle onrust daar rondom een asielopvang. De laatste tijd liep het daar vaak uit de hand. Gisteren werd er nog brand gesticht. De politie heeft het daar ook zwaar, dat vertellen ze bij de NOS.
2: Dit is dag 22, hè. We gaan nu dag 23 in. En het is niet alleen in Loosdrecht, je ziet het op veel meer plekken. Wij willen gewoon echt in verbinding staan met mensen. Hè. Wij willen gewoon tussen de mensen staan en niet tegenover de mensen. En dit trekt gewoon echt een zware wissel.
1: De noodverordening betekent dat er een samenscholingsverbod is en dat je alleen in de buurt van het gemeentehuis mag komen als je daar echt iets te zoeken hebt. De regels gelden in de avonden en de nachten tot dit weekend. In Amstelveen zijn vanmiddag 2 trams op elkaar gebotst. 10 mensen zijn daarbij lichtgewond geraakt. Sommigen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis toen hun tram bij een halte stond te wachten en een andere lege tram klapte er vervolgens achterop. Dat zorgde ook voor veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Een grote zedenzaak dan in Duitsland. Daar zou een kinderarts zeker 130 kinderen misbruikt of verkracht hebben. Een paar maanden geleden werd er voor het eerst een melding gemaakt en daarna werd er steeds meer duidelijk. Veel van het misbruik vond plaats in het ziekenhuis waar hij werkte, in Berlijn. En als je graag jong wil blijven, ga dan vooral eens wat vaker naar het museum. Want het onderzoek blijkt dat je minder snel oud wordt als je regelmatig een cultureel uitstapje doet. Denk dan bijvoorbeeld ook aan zelf muziek maken of schilderen. Als je elke week zoiets doet, vertraagt het ouder worden met 4%. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het regenen en het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien bij maximaal 13 graden.
0: Dan nog het Joe Verkeerdel Flitsmeister. Het was de drukste avondspit van het jaar tot nu toe. En op dit moment staan er nog 40 files en 196 kilometer aan files. De langste 2 op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg staat een kapotte vrachtauto. Daarom 22 minuten vertraging. En A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg 20 minuten vertraging. Heb je file niet gehoord, sta je maximaal 20 minuten vast.
3: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En zometeen een nieuwe ronde Minute to Win It. Hou je luchtgitaar ook bij de hand voor Yes, Owner of a Lonely Heart. Naar Elton John, I'm Still Standing. Ja!

0: het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Yes, Owner of a Lonely Heart. En zometeen nog Neil Diamond, Sweet Caroline. Yes, Kai. Yes.
1: Minute to win it.
0: Het is 10 over 7 geweest. Tijd voor een nieuwe ronde Minute to win it, Kai.
2: Guido.
0: We gaan spelen.
2: Ja,
0: met niet een heel beroemd iemand, maar iemand met een hele beroemde hond, tenminste.
2: Dan?
0: Ja, Lassie is er straks niks bij. Irene, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Kan jij eens even uitleggen wat er met jouw lieve Labrador Marley staat te gebeuren?
3: Ja, die gaat in een bekende serie meespelen.
0: Oh,
3: ja.
4: Welke serie?
3: Ik kan er niet veel over zeggen.
4: Dacht ik al.
0: Maar ik kan er wel zeggen welke serie, Irene. Waar
3: gaan
0: we jou...
3: een hele bekende Nederlandse serie.
0: Oké, okay, en is het, wordt het een grote rol?
2: Die toe bedeeld krijgt.
0: Wordt het echt zeg maar een van de hondjes, de huisdieren van een hoofdpersonage?
3: Zoiets.
0: Heeft het Gooise vrouwen? Is het Gooise vrouwen?
3: Ik zeg niks.
0: Is het Vonder? Of de Tatjana? De nieuwe Kees?
3: Nee, ik zeg niks.
0: Oh, oké.
3: Nee, we houden het echt heel erg spannend. Ja, maar ik heb er echt heel veel zin in. Ja.

0: Leuker dan wie, het Joe Prijzenpakket. Je wilde met mij spelen vanavond, hè?
1: Ja, klopt. Okay. Ja.
2: Ik heb eigenlijk nog veel meer vragen over, maar daar heb helemaal geen tijd voor. Maar, dan is hij dan gescout of is het een... Nou ja, goed. Ja,
0: ik heb nog één vraag.
1: Nee, ze is niet... ik ben gebeld. Ik heb haar ingeschreven bij een filmcastingbureau, een hele bekende. En zij is daar op uitgekozen en ben ik gebeld.
0: Nou, leuk. Ja. Wat leuk. En voor welke serie was dat nou?
1: Een bekende.
2: Heel snel. Oké, ik ga snel aftellen, dan kunnen jullie gaan spelen.
0: Ja.
2: In 3, 2, 1, start.
0: Oké, Irene, we gaan beginnen. Dit is een schip dat is gezonken, heel bekend.
1: Titanic.
0: Ja, als het gaat regenen, dan doe je dit boven je hoofd. Dat klap je dan uit.
1: Een paraplu.
0: Ja, dit zijn allemaal van die hele kleine pannenkoekjes eigenlijk. En die maak je in zo'n pan met allemaal van die deuken erin.
1: Ja, poffertjes.
0: Ja, dit is een voetbalclub uit een hele bekende stad in Spanje. Dus niet Madrid, maar waar de Sagrada Familia staat, die stad.
1: FC Barcelona.
0: Ja, en dit is snoepgoed. Het is donker van kleur vaak. Je hebt een Engelse variant.
1: Engelse drop.
0: Ja, of gewoon drop eigenlijk. Ja, we zijn er.
1: Ja.
0: Net zoveel talent als je hond. Misschien wel meer.
2: Super hoor.
1: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd, je wint het Joe Prijzenpakket.
1: Nou, wat leuk. Ja, super, dankjewel.
0: We gaan eens even kijken of hier ook nog een Joe hondenspeeltje hebben liggen. Dan kan Marnie er ook lekker mee spelen.
1: Oh, superleuk. Ja,
0: ik weet eigenlijk niet of we dat hebben. Ik beloof nu iets waarvan ik geen idee heb.
2: Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, Joe hondenspeeltje.
0: Ja. Nou, lijkt mij een leuk idee. Ik leg hem even neer bij de afdeling prijzenpakketten.
2: Ja, ben benieuwd wat ze zeggen.
1: En heel erg bedankt dat ik mag meespelen.
0: Ja, goed zo. Ja. Heel graag gedaan. Je hond gaan we dus binnenkort zien in een serie. Welke serie was dat nou weer?
1: Een hele bekende Nederlandse serie.
0: Blijf het proberen. Irene, dankjewel. Fijne avond.
1: Ja, jullie ook bedankt. Fijne avond.

elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag. 100 keer een eerbetoon.

0: Je net dat de langste spits van het jaar, de grootste en heftigste spits van het jaar erop zit. Staat er weer een gigantische file op de A27. Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noordloos. Defect voertuig zorgt voor bijna een uur vertraging. Ach, ik heb met je te doen. Er staan nog meer files, ga ik je zo meteen over bijpraten. En ik dacht, ja, als je dan toch in de file staat, kunnen we net zo goed even je muzikale kennis testen, toch? Dus als je stilstaat, als het allemaal veilig kan, pak even de app van Joe en raad even mee welk liedje er hier achterstevoren staat. Ja, als je me kent, welk liedje is dit? Gokken, dat mag via een bericht in de app van Joe en dan hoor je me zo meteen weer de goede kant op.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Klaar voor hemelvaart? Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
8: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
8: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
11: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
21: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Baconnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
23: Nu bij Leen Bakker.
10: 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Het is 8:02. Goedenavond. Dit is Joe met de Joe van Kerel Flitsmeister. Staan nog file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 22 minuten vertraging. Dan een hele flinke file op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos. Defect voertuig staat daar. De linker rijstrook is daar dicht. En je vertraging 1:03. Sterkte daar. En ook file op de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. 24 minuten. Heb je file niet gehoord, sta je in ieder geval minder dan 20 minuten vast. Ja, en dan het muzikale raadseltje dat ik voor je had. Een liedje die achterstevoren staat, aan jou de taak om hem te raden. Dit is dat liedje. Ja, en de goede antwoorden die stroomden binnen, onder andere van Adrienne.
16: Hoi Guido, volgens mij is het Taylor Dane met Tell It To My Heart.
0: Nou, goed, verrek. Adrienne. Groetjes terug.
17: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En ook Danielle had het goed.
23: Tell It To My Heart van Taylor Dane.
0: Duidelijk en genoteerd. Je hoort hem nu de goede kant op.

krijgt toch altijd wel een lekker zomers gevoel van het Italiaans. Zucchero en Paul Young, Senza una donna bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En morgen is natuurlijk heerlijk hemelvaartsdag. Bijna het hele land is vrij. Alleen, ja, kleine domper. Het wordt wel regenachtig. Dus heb je een buitenactiviteit gepland staan, even heroverwegen of toch een parapluutje mee. Maar dan kunnen we wel uitkijken naar in de loop van volgende week. Want dan

Simply Red, Money's Too Tight to Mention. Dit is Joe, zometeen de Spinners, Working My Way Back to You. Ja, en ik schrok vanmorgen toch even toen ik nieuws kreeg vanuit Arnhem dat ze daar willen dat kinderen tot 16 jaar geen toegang hebben tot social media. Dat is toch wel een heftige regel. Ik denk dat heel Arnhem onder de 16 inmiddels in paniek is. Maar het is misschien wel een mooi voorschotje om het samen te gaan doen. Volgende week, vanaf woensdag, kun je meedoen met Mij Smartphone Vrij. Gaan Koen en Sander van de Ochtendshow hier op Joe zo lang mogelijk zonder smartphone leven. En jij kunt ook meedoen, misschien wel samen met je kind. Geef je op via de app van Joe.

0: Winners bij Joe. Working my way back to you. Je hoort hier de hits van de jaren 70, 80 en 90. Zometeen Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. En ook Earth and Fire met Weekend. En nog een liedje uit 1991. Er staan twee liedjes voor je klaar in de app van Joe. En aan jou de vraag, welke van de twee wil je zometeen helemaal horen? Tik alvast op jouw favoriet. Straks het liedje met de meeste stemmen. En het nieuws krijg je van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ik heb zometeen een bijzondere tip voor als je goedkoper op vakantie wil.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur... of sunnycars.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien... per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom bij de
4: webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
14: Tango?
13: Huh?
14: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies. Verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak.

0: Muziek van Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Na nieuws van 8 uur door Rebecca Looyen.
1: Goedenavond. De gemeente hoopt in Loosdrecht nieuwe rellen te voorkomen door het gebied rondom de asielopvang op slot te gooien. Er geldt een noodverordening waardoor niemand daar in de buurt mag komen als je er niks te zoeken hebt. De afgelopen tijd liep het daar vaak uit de hand. Gisteren werd er nog brand gesticht. Deze man vertelt bij de NOS waarom hij tegen die asielopvang is.
2: Mensen zijn het gewoon zat hier. De manier waarop het hier gedaan wordt, het door je strot geduwd wordt, zo werken dingen gewoon niet. En ik snap dat geweld of dingen of vernielingen allemaal niet goed zijn, maar het zit mensen tot hier.
1: In Loosdrecht worden de komende maanden 70 asielzoekers opgevangen, en dat is minder dan volgens de spreidingswet eigenlijk de bedoeling is. Sommige passagiers die samen in een vliegtuig zaten met de vrouw die aan het Hantavirus is overleden, moeten in quarantaine. Die oproep doet de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw werd in Johannesburg van een KLM-vlucht afgehaald omdat ze te ziek was. Passagiers die in de twee rijen voor en achter haar zaten, moeten nu uit voorzorg 6 weken in quarantaine. De GGD heeft contact met hen opgenomen. Het nieuwe kabinet gaat proberen om de minimumleeftijd van sekswerkers te verhogen. Die is nu 18 jaar en dat moet 21 worden. Verder wordt er ook gekeken naar een pooierverbod omdat zij vrouwen uitbuiten. Over dit soort maatregelen wordt al zeker 15 jaar lang gepraat. Tot nu toe is het nog nooit tot een wet gekomen. En ben je nog op zoek naar een leuke vakantiebestemming? Dan is een huizenruil misschien wel iets voor jou. Dat wordt namelijk steeds populairder. Je ruilt dan een tijdje van huis met iemand op de plek waar jij graag op vakantie wil. Dat is een stuk goedkoper en je kan op hele bijzondere plekken terechtkomen. Je hoeft ook geen handdoekje meer te leggen bij het zwembad. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het regenen en het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien bij maximaal 13 graden.
0: Dan nog het Joe-verkeer op Flitsmeister. De recordspit loopt langzamerhand richting een einde. Nog wel file op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijshoort en Waterberg. Staat een kapotte vrachtauto, daarom 17 minuten vertraging. En ook file op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Waterberg. 19 minuten vertraging. Er staan nog, 11 andere files, maar die zijn niet langer dan 10 minuten.
3: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En 2 liedjes uit de top 40 van vandaag in 1991. En jou de vraag, welke

0: Dit is Joe, het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen nog UB40, Here I Am. Het is 13 mei 2026. Een dag met commotie bij dierentuin de Beekse Bergen. Want er was daar een cheetah ontsnapt uit haar verblijf. Natuurlijk best wel een gevaarlijk dier. Bevond zich gelukkig nog in het park. En uiteindelijk heeft een dierenarts de cheetah kunnen verdoven. Uit voorzorg bleef de dierentuin wel een paar uur dicht. Maar de cheetah is inmiddels weer terug in haar huisje. Ja, en de eindexamens zijn natuurlijk volop bezig en daardoor regent het weer klachten bij het Landelijk Actiecomité Scholieren. Tot nu toe zijn er al 165.000 klachten binnengekomen. En dat terwijl de examens nog maar 4 dagen bezig zijn. De meeste klachten hebben te maken met de moeilijkheid van het examen, maar ook klachten over praktische zaken zoals geluidsoverlast komen voorbij. Het LAX vermoedt dat het record van 380.000 klachten uit 2024 gaat sneuvelen omdat er nu al zoveel klachten zijn. Maar ja, in de tussentijd hebben al die studenten natuurlijk ook AI ontdekt. En ja, als je tegen ChatGPT zegt, hey ChatGPT, schrijf eens even 100 klachten omdat ik mijn examen niet goed heb gemaakt, ja, dan kan het best wel snel oplopen.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Goed, wat wel sowieso eerlijk verloopt en zonder AI, dat is, oh ja, die had je ook nog. 2 keuzes uit liedjes die ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die wel even niet meer hebben gehoord. Vandaag de top 40 van vandaag, 13 mei, maar dan in 1991. Welke van deze 2 liedjes vind je leuker? Stem op jouw favoriet in de app van Joe. Het zijn allebei liedjes die te maken hebben met rennen. Zoals Golden Earring, Going to the

0: Stephanie Mills. Never knew love like this before bij Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien eventjes in het jaar 1991. Het jaar dat deze tv-serie naar Nederland kwam.

0: Iconisch toch, The Fresh Prince of Bel-Air met Will Smith in de hoofdrol. Start een jaar eerder al in Amerika, maar in 1991 kwam het naar Nederland. En ja, daar is het nooit meer weggegaan. Het wordt nog steeds tot in den treuren herhaald. In de top 40 stonden vandaag, 13 mei, maar dan in 1991, deze twee liedjes. Golden Earring, Going to the Run. En ook Lenny Kravitz, Always on the Run. Was rennen naar de app van Joe om je stem uit te brengen op jouw favoriet. Welke van deze twee liedjes wilde je liever horen? Er zijn veel stemmen gedaan en er zijn vooral veel stemmen ingezet op Golden Earring Going to the Run. De winnaar van vandaag met 69% van de stemmen.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: van, oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Golden Earring en Going to the Run bij Joe. Maandag kun je weer jouw stem uitbrengen op jouw favoriete liedje. Dan twee liedjes uit de top 40 van maandag, maar dan in 1985. En zometeen hier bij Joe, Joe Cocker, ook Bob Marley en Sniffin' the Tears.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Obelink, alles voor kampeergeluk.
3: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
2: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Ik wil als Dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH porrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goud.

0: scherp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Het is precies 8:30. Goedenavond. Dit is Joe met de Joe Verkeer op Flitsmeister. En hij zit er eindelijk bijna op die langste spits van het jaar. Nog twee files die eruit springen vanavond. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijshoort en Waterberg staat de kapotte vrachtauto 10 minuten vertraging daar. En op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Waterberg 11 minuten.
2: Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: En muziek van Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Ook Bob Marley en The Wailers komen eraan naar Steven de Teers. Dit is Driver's Seat.

Sniffing the Tears. Driver's Seat bij Joe. Zometeen nog Alanis Morissette en ook Joe Cocker. Maar eerst even Bob Marley. Die in zijn carrière ook flink wat heeft samengewerkt met de band The Wailers. Het was natuurlijk altijd Bob Marley en The Wailers. Maar ja, toen overleed Bob Marley in 1981. En wat is er toen met The Wailers gebeurd? Nou, goed nieuws. Ze zijn nog steeds bezig, brengen nog steeds muziek uit. En

nog steeds die relaxte vibe. Maar ja, ik moet toch heel eerlijk zeggen, ik mis toch een beetje die stem van Bob Marley. Er gaat niks boven het origineel wat mij betreft. En daarom hoor je die nu bij Joe. The Wailers, nog samen met Bob Marley. Dit is No Woman, No Cry.

0: Alanis Morissette bij Joe. En Ironic. Ja, ik heb al gestemd. Maar ik ga je niet vertellen op wie. Want ik wil je niet beïnvloeden.
1: De Joe, Muziekhelden Top 100.
0: Ja, vrijdag hoor je hier bij Joe de Muziekhelden Top 100. De lijst met de grootste muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s volgens jou. En het ding is, je mag maar op één iemand stemmen. Eén artiest. En daarom hou ik geheim op wie ik heb gestemd. Want het is helemaal aan jezelf. Stemmen, dat doe je via de app van Joe of joe.nl. Ik kan wel al verklappen waarop Jan heeft gestemd. Die heeft namelijk gestemd op een vrouw waarover hij zegt, ze is zo inspirerend. Ze mag dan niet de beste zangeres zijn, al kan ze wel echt live zingen. De shows die ze geeft zijn uitmuntend en ik ben al fan sinds ze begonnen is. Haar liedjes zijn sterk. En ook weet ze keer op keer te veranderen en wordt ze nooit saai. Jan is groot fan van Madonna en misschien hoor je haar aankomende vrijdag al terug in de Joe Muziekhelden Top 100 met Like a Prayer.

0: Joe. Met alleen maar het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. En daarom hoor je zo meteen hier Blondie met Denis. Ook Mike McDonald ga je horen. En Phil Collins in The Air Tonight. En het nieuws krijg je zo meteen van Rebecca.
1: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
9: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt. En we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
18: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
17: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
22: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
23: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
22: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
23: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Met muziek van Phil Collins in The Air Tonight, na het nieuws van 9 uur. Gelezen door Rebecca Looyen.
24: Goedenavond. In Loosdrecht wordt vanavond opnieuw geprotesteerd tegen de opvang van asielzoekers. Er zijn zo'n 150 mensen op de been. Die staan dit keer wat verder weg van de opvang. Vanwege de noodverordening mogen ze niet dichterbij komen. De demonstranten hebben spandoeken bij zich en ook is er een fakkel aangestoken. In de buurt is veel politie aanwezig. Het cruiseschip Hondius dat onderweg is naar ons land heeft vertraging opgelopen. Daardoor komt het niet komende zondag, maar maandag pas aan in Rotterdam. Eenmaal daar wordt het grondig schoongemaakt. Aan boord van de Hondius zitten nog 27 mensen en dat is bijna allemaal personeel. Zij dragen het Hantavirus niet met zich mee. In Amstelveen zijn vanmiddag twee trams op elkaar gebotst. 10 mensen zijn daarbij lichtgewond geraakt. Sommigen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ging mis toen hun tram bij een halte stond te wachten en een andere lege tram klapte er vervolgens achterop. Het zorgde ook voor veel schade. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En bij het LAX wordt er dit jaar veel geklaagd over de eindexamens. Daarbij zitten ook veel meldingen over geluidsoverlast. Bijna een derde daarvan wordt veroorzaakt door fatbikes. Scholieren hebben dan bijvoorbeeld last van alarmen die afgaan op het schoolplein. Verder wordt er vandaag ook veel geklaagd over het VMBO-examen Economie. Veel leerlingen vonden de vragen te onduidelijk. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het regenen en het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien bij maximaal 13 graden.
0: Dan nog het Joe-verkeer op Flitsmeister. Nog 2 files die eruit springen vanavond. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot staat 13 minuten vertraging. En op de A28 Hogeveen-Assen tussen de brug over het Oranjekanaal en Assen-Zuid staat 10 minuten vertraging. Heb je file niet gehoord, heb je maximaal 10 minuten vertraging.
1: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Ja, en zometeen een Joe-artiest die tegenover Pamela Anderson komt te staan. Zometeen meer, eerst Phil Collins in The Air Tonight.

Michael McDonald en Sweet Freedom. Dit is Joe. Met zometeen Nick Kamen, I Promised Myself, naar Blondie. En Debbie Harry van Blondie die gaat een nieuwe carrière tegemoet als actrice. Ze is 80 jaar oud, maar gaat meespelen in een nieuwe comedyfilm. En daarmee heeft ze niet de minste tegenspeelster. Namelijk Pamela Anderson. Natuurlijk van vroeger van Baywatch, speelt ook mee in die film. En is daarin de dochter van Debbie Harry. Dus Debbie Harry is 80, Pamela Anderson als dochter. En dan maken ze samen de gekste avonturen mee. Debbie Harry hoor je nu in Blondie. Dit is Denis.

Chicago bij Joe. En Hard to Say I'm Sorry. Zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. En in de 10 voor 10 wil je één bepaald geluid niet horen. En dat is dit geluid. Als je dat geluid hoort, dan ben je al je geld kwijt. Gisteren gebeurde dat bij Luna. Ze was onderweg naar 80 euro of meer. En uiteindelijk won ze helaas maar 10 euro. Maar zometeen, zo vlak voor de hemelvaart, gaan we gewoon weer voor een ronde met de volle 100 euro. Jezelf opgeven doe je over 7 minuten naar U2 en Peter Allen.

maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag. 100 keer een eerbetoon. De Joe, muziekhelden top 100. Wie mag er niet ontbreken? De muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s. Aanstaande vrijdag. We can be heroes. De Joe, muziekhelden top 100.

0: U2 en New Year's Day. Dit is Joe, zometeen Eurythmics en ook Vanessa Paradis en Be My Baby. En je maakt nog kans op 100 euro, zeg. En wel, in een nieuwe ronde van de 10 voor 10 gaan we zometeen spelen. En als je mee wilt spelen met de 10 voor 10 en kans wil maken op die 100 euro... stuur dan nu via een bericht in de app van Joe het antwoord op de volgende vraag. Hoeveel punten kun je als land maximaal aan een ander land geven... bij het Eurovisie Songfestival? Hoeveel punten zijn dat? Mag zowel in het Frans als het Nederlands. Als je het maar stuurt, via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op die 100 euro.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Dacht je shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
5: Moet je kijken daar, leuke gast.
6: I know.
5: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
6: Is ook echt jouw type.
5: Ja, toch?
6: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
5: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt werd streef.
9: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl.
12: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
15: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
18: Tango?
17: Huh?
18: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
21: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen

0: half tien geweest. Goedenavond, dit is Joe met de Joe Verkeer of Flitsmeister. Er staat nog een file op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord... tussen Airport Maastricht-Aken en Meersen. Er is een afrit afgesloten wegens omgewaaide bomen... en je vertraging daar is 7 minuten. En ook nog een file op de A9 Amstelveen-Alkmaar... tussen Beverwijk en Akersloot. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. En daarom sta je daar 13 minuten vast.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En hoeveel punten kun je als land maximaal aan een ander land geven... bij het Eurovisie Songfestival? Dat getal in een bericht in de app van Joe... kan 100 euro waard zijn in de nieuwe ronde van de 10 voor 10 zometeen. En Vanessa Paradis, hoor je naar Eurythmics.

0: Baby. Zometeen Bonnie Tyler en It's a Heartache bij Joe.
1: De 10 voor 10.
0: En zometeen spelen we ook een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Doe ik vanavond met Maurice. Hallo Maurice.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Er gaat echt een wereld voor mij open als ik zo zie wat jij aan het doen bent. Kan je
2: ook
0: mij eens
2: voor je collega.
0: Ook, ja, voor alles en iedereen denk ik. Maurice, kan jij eens ons meenemen in wat jij aan het doen bent deze week?
2: Nou ja, ik ben sowieso aan het vissen, maar ik vis samen met mijn maat op een betaalwater in Nederland. En betaalwateren zijn wateren, daar boek jij je stek al een geruime tijd van tevoren. En dan, ja, je weet niet in wat voor weertype je aankomt of hoe of wat.
0: Oké, maar een betaal... Ja, maar je kan toch gewoon langs elke sloot gaan zitten, Maurice? Of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar dit zijn bepaalde wateren en die zijn speciaal ingericht om voor karpen te vissen.
0: Oh, oké. Okay. Maar is dat dan ook echt afgesloten water waar ze dan...
2: Ja.
0: Oh, dan gooien ze van tevoren karpers in?
2: Nee, die zitten er al in en die blijven er ook in.
0: Oké. Okay.
2: En er is een bepaald bestand wat erop zit op, hier, op de vijver. En dan, moet je proberen om de grootste eruit te halen. Tenminste, dat is het doel.
0: Ja, oh, wat grappig. En hoe lang zit je daar nu al?
2: Vanaf maandagmiddag.
0: Vanaf maandag. Het was niet zo best weer, hè?
2: Nee, joh.
0: Alleen maar in de regen
2: gelukkig
0: gezeten.
2: Zitten we in een huisje.
0: Oh, dat is maar zit je dan echt met je zelf in een huisje en dan met de hengel naar buiten?
2: Ja, naast het huisje zit een veranda met een vlonder en het water zit aan het huisje vast. Dus,
0: Wat goed, wat relaxed. Oké.
2: Okay, prima.
0: Ja, super. En na zo'n 3 dagen vissen, wat is de vangst?
2: We hopen heel veel, maar tot nu toe nog helemaal niks.
0: Niks?
2: Nee, helemaal niks.
0: Maar je zit er al 3 dagen.
2: Vanaf maandagmiddag. We zitten nu ruim 48 uur.
0: Ach, Maurice. Ja. Ja, maar jongen, ja, ik snap dat vissen rustgevend kan zijn, maar het begint nu wel frustrerend te worden dan, toch?
2: Ja, nou ja, weet je, mijn uitspraak is dan altijd van de enige vangstgarantie heb je aan de viskraam. Want daar koop je een visje.
0: Dat vind ik een hele goeie. Vind ik een hele mooie. En daarom ga ik altijd lekker naar de viskraam. En zit ik nooit langs het water.
2: Ja, ieder zijn ding toch?
0: Zo is het, Maurice. Zometeen hopen dat je geen bot vangt bij de 10 voor 10. Kans op 100 euro zometeen. Heb je die in je hoofd al uitgegeven bij de viskraam?
2: Ik heb vanmiddag een vervelend telefoontje van mijn vrouw gekregen. Dat onze auto noodgedwongen wat onderhoud nodig heeft. Dus die 100 euro zou heel fijn uitkomen.
0: Oh nee. En geen vis en de auto kapot. Maurice, jij kan inderdaad een mooie financiële ondersteuning gebruiken. We spelen zo meteen voor 100 euro in de 10 voor 10. Maar niet te hard, want anders worden de vissen bang.
2: Nou, dat valt voor mij.
0: Oké, gelukkig. Ik spreek je zo meteen, Maurice.
2: Jojo.

0: C bij Joe. When Smokey Sings. Zometeen nog Eternal en BB Winans. I Wanna Be The Only One.
1: De 10 voor 10.
0: Eerste nieuwe ronde van de 10 voor 10 spel ik vanavond met Maurice. Die is lekker een midweekje vissen bij betaalwateren. Dan boek je eigenlijk een huisje langs het water. Ga je daar lekker in zitten vissen. En dan hoop je de grootste karper te vangen. Hij zit er al 3 dagen, maar helaas nog niks gevangen. Hopelijk dat hij wel wat geld verdient in de 10 voor 10. Want zijn vrouw die belde vanmorgen dat de autoreparatie nodig heeft. Ja, het is een duur weekje voor jou, Maurice.
2: Ja, ja.
0: Maar we blijven lachen.
2: Sowieso dat positief blijven.
0: Ja, ja, ik hou van jouw positiviteit. Fantastisch. Hopelijk sluiten we de 10 voor 10 straks ook heel goed af. Met een mooie score. Maurice, je krijgt zometeen 10 vragen en per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik bijvoorbeeld een vissoort, noem ook echt een vissoort. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, helemaal duidelijk.
0: Oké, gooi je hengel maar uit. Daar gaan we. Vraag 1, Maurice. Hoeveel punten kun je als land maximaal aan een ander land geven bij het Eurovisie Songfestival?
2: Dat is 12.
0: Ja, 12 points. Je staat op een tientje. Vraag 2. Naar welke stad vlieg je... ik zeg het goed. Naar welke stad vlieg je als je vliegt naar Heathrow Airport?
2: Naar Heathrow?
0: Nee. Naar Londen. Dat is de stad waar je naartoe gaat. Je blijft staan op een tientje. Vraag 3. Gisteravond was de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival van 2026 in Wenen. En welk land won het Eurovisie Songfestival vorig jaar?
2: Zweden.
0: Nee, Oostenrijk. En daarom is het nu in Wenen. Je blijft staan op een tientje. Vraag 4. Maak de titel van het Joe-hit van Eternal en BB Winans af. I Wanna Be...
2: Your Friend?
0: Oh, nee. I Wanna Be The Only One.
2: Oh, ja, tuurlijk. Ja,
0: je blijft staan op een tientje. En Wanna Be The Only One ga je zo meteen horen. Vraag 5. Welke Nederlandse stad staat ook wel bekend als die mooie stad achter de duinen?
2: Den Haag.
0: Ja, 20 euro. Vraag 6. Welke bekende schrijver schreef het boek Turks Fruit?
2: God, Dick Maas?
0: Nee, dat is een regisseur. Ik zocht naar Jan Wolkers.
2: Oké.
0: Je blijft staan op 20 euro. Vraag 7. Welk dier legt de grootste eieren ter wereld?
2: Een struisvogel.
0: 30 euro. Vraag 8. Wie speelt Siske de Rat in de gelijknamige film?
2: Danny de Munk.
0: 40 euro. Vraag 9. Welke planeet wordt ook wel de rode planeet genoemd?
2: Jupiter?
0: Nee, dat is Mars. Je blijft staan op 40 euro. Laatste vraag, Maurice. Laten we er nog 50 euro van maken. Hoeveel magen heeft een koe?
2: 6.
0: Nee. Een koe die heeft 4 magen.
2: Ah, oké. Okay.
0: En jij hebt 40 euro verdiend vanavond.
2: Nou ja, beter iets dan niets.
0: Hé, zo is het. Je kwam met niks en je gaat toch met een nieuw carburateurtje weg... als het een beetje mee zit bij de garage.
2: Je is er al wel voor auto die je rijdt, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja, je rijdt er geen Lamborghini, of wel?
2: Nee, net niet.
0: Okay. Net niet. Het wordt wel een dure reparatie, hoor ik al.
2: Het kan wel iets kosten, ja.
0: Zo is het. Maurice, heel veel plezier nog bij het vissen en nog een hele mooie avond. Gaat het laat worden trouwens, langs het water?
2: Dat ligt eraan hoe lang we volhouden.
0: Dat is waar. Nou, laat ik even lekker muziek voor je draaien. Ga jij nog heel lang volhouden langs het water?
2: Komt helemaal goed.
0: Succes, Maurice.
2: Dank je.
0: En maandag een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Zorg dan dat je iets voor half 10 bij Joe bent met de app van Joe in de hand.

0: is Joe, het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen George Michael, The Pet Shop Boys en ook Prince komt eraan. En het nieuws krijgen we zometeen van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ik praat je zometeen bij over een oplossing voor het overvolle stroomnet in Utrecht.
2: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
4: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
3: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Dit is jouw.
11: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
12: Goedenavond. In Loosdrecht wordt vanavond opnieuw geprotesteerd tegen de opvang van asielzoekers. Er zijn zo'n 150 mensen op de been. Die staan dit keer wat verder weg van de opvang. Vanwege de noodverordening mogen ze niet dichterbij komen. De demonstranten hebben spandoeken bij zich en er is ook een fakkel aangestoken. In de buurt is veel politie aanwezig. De provincie Utrecht wil samen gaan werken met de netbeheerder om zo snel mogelijk meer hoogspanningsstations te bouwen. Daarmee willen ze het probleem met het overvolle stroomnet oplossen. Vanaf juli kunnen mensen in een deel van Utrecht geen nieuwe stroomaansluiting meer krijgen. De provincie denkt de bouw 2 jaar te kunnen versnellen, zodat een van de stations vanaf 2031 te gebruiken is. In Zuid-Amerika waren onderzoekers erg dichtbij een vaccin tegen het Hantavirus. Maar dat onderzoek werd gestaakt omdat het geld op was. Het project kwam stil te liggen tijdens de coronacrisis. Het vaccin was toen nog niet getest op mensen. De dodelijke variant van het Hantavirus gaat vooral rond in Zuid-Amerika. Andere wetenschappers werken ook aan een vaccin. En Netflix komt volgend jaar met een goedkoper abonnement. Je krijgt dan tijdens een avondje binge wel reclames te zien. Die komen dan voor, na en tijdens het tv-kijken voorbij. Wat de prijs van het nieuwe abonnement wordt, is nog niet bekend. In andere landen is de optie met reclames al langer te gebruiken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het regenen en het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw veel buien bij maximaal 13 graden.
11: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is de Avond van Joe.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Obelie, alles voor kampeergeluk.
4: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
3: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugero.
3: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Hey,
10: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Hey, Remol!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
11: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
7: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
11: Nee, Greenwave.
7: Greenwave.
11: Onze showrooms zijn hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
12: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
7: Greenwave. Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
13: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
15: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
19: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
20: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
21: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
22: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
21: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
23: Chris?
24: Ja?
23: Hoef jij niet te werken vandaag?
24: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
23: Dus, heb je nu
24: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
23: Oh, dat is goed geregeld.
25: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
27: Dit is Joe.

0: net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon
3: Kozijnen. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Nu bij Dirk, Tony Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
10: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Manex.

0: tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ga incidenteel of veelvuldig door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen, kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen, naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen, naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken, naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit, en onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
7: Goedenavond. De politie heeft vanavond ingegrepen bij het asielprotest in Loosdrecht. Tegen sommige demonstranten is daarbij een waterkanon gebruikt. Dat gebeurde nadat de politie ze 3 keer gevorderd had om te vertrekken. Het asielprotest in Loosdrecht werd ook vanavond weer grimmig. Het is daar al een tijdje onrustig. Gisteren werd er nog brand gesticht. Daarom geldt er de komende dagen elke avond en nacht een noodverordening. Het vullen van de gasopslag in Nederland verloopt moeizaam. Daar waarschuwt de GasUnie voor. Door de Iran-oorlog zijn de prijzen hard gestegen, waardoor het niet interessant is om nu aardgas in te slaan. Maar als de overheid niet snel ingrijpt, gaan we het doel voor de winter niet halen. Sommige passagiers die samen in een vliegtuig zaten met de vrouw die aan het hantavirus is overleden, moeten in quarantaine. Die oproept tot de Europese Gezondheidsdienst. De vrouw werd in Johannesburg van een KLM-vlucht afgehaald omdat ze te ziek was. Passagiers die in de 2 rijen voor en achter haar zaten, moeten nu uit voorzorg 6 weken in quarantaine. En bij het LAX wordt er dit jaar veel geklaagd over de eindexamens. En daarbij zitten ook veel meldingen over geluidsoverlast. Bijna 1/3 daarvan wordt veroorzaakt door fatbikes. Scholieren hebben dan bijvoorbeeld last van alarmen die afgaan op het schoolplein. Verder wordt er vandaag ook veel geklaagd over het VMBO-examen economie. Veel leerlingen vonden de vragen daar te onduidelijk. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het regenen en het koelt af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw veel buien bij maximaal 13 graden.
6: Deze vrijdag, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is de Avond van Joe.

Nederland. Bewaar Jo het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Aanstaande vrijdag. 100 keer een eerbetoon.

0: Muziekhelden Top 100.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop.
5: Aldi. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
4: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
3: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
4: Nee, Greenwave.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
6: Green Wave.
7: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
8: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
9: Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
14: Het nieuws van 12 uur.
15: Goedenacht. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 5 mensen opgepakt. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het Hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een Hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het landen in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. En Harry van Buiten haalt veel eindexamenkandidaten uit hun concentratie. En dan vooral de loeiende alarmen van fatbikes die op het schoolplein staan. Als het gaat om geluidsoverlast krijgt de examenklachtenlijn van het LAX de meeste meldingen over fatbikes. Andere klachten gaan bijvoorbeeld over boren en gehoest. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. Door het noodweer vanmiddag in het Brabantse Eersel zijn zo'n 100 bomen omgevallen. In een stukje bos zijn ze geknapt als lucifers. Ook is er schade aan auto's en zijn dakpannen van huizen gewaaid. Lijkt volgens de gemeente op een windhoos, maar een deskundige zegt tegen Omroep Brabant dat het een kleine tornado was. Een blunder in België met babymelk van Danone die uit voorzorg was teruggeroepen omdat er een giftige stof in zou zitten. De partij is door een fout toch weer geleverd aan apotheken en webwinkels. Op de potje staat een nummer waardoor ouders kunnen controleren of zij het in huis hebben en niet aan hun kind moeten geven. En een uitzinnige menigte heeft het nationale voetbalelftal van Iran uitgezwaaid voor het WK volgende maand. In de hoofdstad Teheran kwamen de spelers het podium op en werden ze massaal toegejuicht. Iran speelt de groepswedstrijden in Amerika. Vanwege de oorlog vroegen ze om die te verplaatsen naar Mexico, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 2 uur.
1: Goeienacht. De ziekenhuismedewerkers in Nijmegen die blootgesteld kunnen zijn aan het Hantavirus hebben anderen niet besmet voordat ze in quarantaine gingen. Dat zegt het Radboud na bloedonderzoek. Bij het behandelen van de patiënt met het virus hielden ze zich niet aan de strengste veiligheidsvoorschriften. En daarom zitten ze uit voorzorg thuis in isolatie. In Loosdrecht heeft de politie een waterkanon gebruikt tegen anti-AZC-demonstranten. Protest tegen de asielopvang begon rustig, maar daarna sloeg de sfeer om en werd er met vuurwerk gegooid. 4 mensen zijn opgepakt. Na de rellen van eerder waren in Loosdrecht veiligheidsmaatregelen genomen, toch ging het dus opnieuw mis. Voor de kust van Marokko is het lichaam gevonden van een vermiste Amerikaanse soldaten. Ze verdween 1,5 week geleden bij een klif, samen met een andere Amerikaanse militair. Hij werd eerder al dood teruggevonden. De militairen waren in het zuiden van Marokko bij een internationale oefening waar 40 landen aan meedoen. En voetbalclub Inter uit Milaan heeft de dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen afgelopen avond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Het weer van Weer Online. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.